0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
0: Number one.

Blim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: Oh, well, I'm a I make a fiddy. You love be nice, I mean, money more. Oh, and I say, this am young, I die, holy mina. Nalo simio, this am young, I. Eh, bossimino, they are jebon, food him jang, I. Eh, let me fam holy mina. Nalo simio, this am young, I. Let me fam bossimino, they are jebon, food him jang, I.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Connecting the dots.
3: Connecting the dots.
2: Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
3: Op Lim FM.
2: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
3: Connecting
2: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
3: Connecting the Dots.
4: Het is vandaag zondag 24 mei 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. U luistert naar Connecting the Dots, u aangeboden door Lim en verzorgd door Rappa. Ja, het is een beetje droger geweest de afgelopen dagen. Die tropische storm heeft ons gepasseerd. We zijn door het oog van de naald gekropen, zei de minister van OE, gelukkig. Maar goed, intussen is de regering Simons straks 1 jaar aan de regering. De Mamjo-regering, zegt men. Ook dat, de vorige was het ook. En een paar daarvoor ook. En daarvoor ook. En daarvoor ook. We zijn dus een land van Mamjo-regeringen. En dan krijg je ook Mamjo-beleid. Ieder voor zich. En God voor ons land. Voor ons allen. Maar goed, de regering Simons trad op 16 juli 2025 trad die aan. Ik zeg geen juli, want het lijkt op juni. Ik zeg juli. Maar goed, in ieder geval overzicht na een jaar kunnen we een beetje een paar dingen noemen. Het economisch beleid. De regering wil inkomsten verhogen. En de regering wil de Belastingdienst en de douane dus hervormen. De regering wil nieuwe belastingen introduceren. Overig beleid. De regering wil zichtbare verbetering van de gezondheidssector. De regering wil een betere communicatie met de bevolking. De regering wil verbeteringen in het onderwijs. De regering wil verbeteringen van in de sociale dienstverlening. De regering wil instituten versterken zodat de inkomsten uit olie en gas dus beter aan ons toekomen. Ja, de regering wil dus de BTW-toestanden beter aanpakken, dus inkomsten ja, beter bekijken. Ze willen alleen maar. Ja? Oké, dat is goed. Na een jaar willen we. Na bijkans een jaar blijkt dus overwegend zaken die omschreven kunnen worden. Dus met willen, zijn van plan. We streven ernaar, we hebben in gedachten, we gaan doen. En nou ja, critici, dus niet alleen van de oppositie hoor, maar gewoon van alle kanten, mensen kritisch zijn. Het hoeft niet te zijn dat je oppositie bent, je bent kritisch. Die zeggen dat dus de concrete plannen die blijven uit. En de uitvoering daarvan met een duidelijk in tijd uitgezet stappenplan. In 3 maanden tijd zullen we de achterstallige belastingen doen. In een half jaar tijd zullen we dat en dat doen. Dan mag je zeggen je zult het doen, maar je hebt aangegeven dat je het bezig bent binnen zoveel tijd te doen. Nou, wat wel is gebeurd, is dat er weer flink op reis is gegaan het afgelopen jaar. We zullen op reis gaan. Nee, we zijn op reis geweest naar allerlei belangrijke contacten die we hebben gelegd op ons land voor de zoveelste 100.000ste keer sinds we zijn onafhankelijk zijn geworden, hebben we ons land weer eens een keer zo vaak op de kaart gezet. Nou, volgens mij, eierwereldkaart, Kiswa Olo, zo vaak zijn we op de kaart gezet, hè? Met mond. Maar waar de inkomsten uit al die contacten naar binnen vloeien, dat weet Joost, het zijn meer uitgaven. Wat wel, om naartoe gegaan en om daar flink, nou ja, wat wel duidelijk is geweest, is dat er aardig is geleend. Ja, een verslag geeft aan dat in 1 jaar tijd meer is geleend dan de hele vorige regering heeft gedaan. Oké, dat moet kunnen, denk je. Het zal wel. Je moet toch de lopende zaken kunnen bekostigen. Maar het IMF heeft in zijn recente rapportage over Suriname zijn zorgen geuit over al die nieuwe leningen die zijn aangegaan. Die moeten terugbetaald worden met rente. Denk je dat men jou gratis geld leent? Je moet paya money. Dus je bent bezig in je eigen vinger te snijden. Maar ja, dat zal de volgende regering, die zal het dan wel moeten aflossen. Mensen zeggen, ik heb ook aan financiële mensen gezegd, die vonden, ja, ze zijn weer gaan lenen, die zijn gaan dat, die moet dat leren nog. Als je geld leent, waar dan ook, moet je een onderpand hebben, een dekking hebben. Er is in het verleden, ik zal niet steeds zeggen vorige regering en de daarvorige regering, er is in het verleden flink geleend en er is onderpand gezet. Namelijk onze toekomstige olieinkomsten zijn als onderpand gezet. Onder andere bij Oppenheimer en noem maar op. De vorige regering, ja, dat moet ik nou wel zeggen, is dan bezig geweest om die leningen over een langere periode uit te smeren, zodat die rente niet zo killing was. Anders zou de vorige regering geen geld genoeg hebben, alle inkomsten zouden direct gaan voor de aflossing. Maar om een lening over een langere periode, bij Oppenheimer zeker, uit te smeren, moet je meer onderpand zetten. Dus hebben ook zelfs de olieinkomsten na 2030 ook als onderpand gegeven. Dus laat je zeg maar liever niet, ik zeg het vaak genoeg, maar we zijn koppig, we luisteren niet, we willen alleen horen wat we willen horen en we horen niet wat we niet willen horen. Ja, we moeten ons echt niet blij maken uit vele inkomsten uit de oliesector, omdat die al als onderpand zijn gegeven en gebruikt zullen worden om dus die leningen die de vorige regering en de daarvorige regering hebben gesloten om ze af te lossen. De mensen die ik vroeg van ja maar komen de huidige onderpand, de huidige leningen afgelopen jaar met wat is als onderpand gelegd? Ik heb van een paar kanten gehoord, ik moet het nog even met bewijsmateriaal, maar ik zeg het daarom onder voorbehoud. Er is namelijk een enorme hoeveelheid gas ook boven dus die oliebubbels. En die hoeveelheid gas wordt meestal weggefakkeld. Dus zoals boven de raffinaderij op Tulifo. Dan zie je een eeuwige fakkel branden boven die raffinaderij. Dat is het gas dat als waste wordt weggefakkeld. Het wordt verbrand. Op zee moet dat gas eerst weggefakkeld worden voordat je die aardolie daaronder of daarnaast kan oppompen. Want als je daar dat gas boven de miljoenen kubieke meter gas laat, wasap, zou een vonk en het kan gauw, dan vliegt dat hele gasveld en die olie eronder, maar zeker dat gasveld vliegt in brand. En om dat te stoppen, is zo, boy, me boy. Dus men heeft een Oost-Aziatisch land, ik dacht uit Thailand, Singapore, die kant, heeft men een contract gesloten om dat aardgasveld te exploiteren. Ze gaan dat doen middels een drijvend gasoppomp- en verwerkingsunit, zoals die Gran Borgo die we nu klaarmaken om ons aardolieveld, dat zit elders. Maar dat gasveld zal door een drijvend platform van dat Singaporese of die kant uit afkomstige booreiland, pompeiland worden opgepompt. Het wordt gecomprest, ja, samengeperst dat het vloeibaar wordt, zoals in uw gascilinders. En dan wordt het daar ter plekke op zee in gastankers met zo die ronde bobbels overgeladen. Dus dat is gelegd als onderpand om een lening te sluiten. Dus als dat waar mocht zijn, is dus ook dat gas als onderpand gelegd om een lening te sluiten, om de huidige regering de kans te geven de lopende uitgaven te doen. Dat mag. Je wilt toch gevuld de supermarkt zien en de salarissen uitbetaald zien als je bij de overheid in dienst bent. Dat gaat alleen maar kunnen als er inkomsten zijn. En ik zie niet dat die inkomsten uit andere sectoren binnenkomen. Dus dat zijn zaken die dus nogal kritisch worden opgemerkt over straks 1 jaar regering Simons. Intussen een extraatje nog op de valreep. De afgelopen week is er heel wat gedoe geweest in de assemblee over dus de strafbaarstelling van 2 gewezen ministers. Ja. Ze zijn dus vanwege 3 eigenlijk, maar 2 zijn dus hier ter plekke. En eerst heeft de procureur-generaal de stukken ingediend bij de assemblee. En nu moet de assemblee beoordelen of betrokkenen vervolgd of niet vervolgd zullen worden. Ten eerste, op mijn mening, het hele ding is een onding. De assemblee mag niet beslissen wie schuldig is of wie niet schuldig is. Ze is geen rechterlijke macht. Nou, als ze hebben gestolen, zal dat moeten blijken. En geen enkele assemblee moet daar een stokje voor kunnen steken dat het onderzoek wordt gestuurd of niet gestuurd wordt. Die hele wet, strafbaarstelling van staat van beschuldiging stellen van gewezen politieke dignitarissen. Die hele wet moet zo snel als mogelijk in de Van Sommelsdijkse Kreek gedumpt worden. Nou, dat hoort niet thuis in ons rechtsbestel. En kijk nu die rommel die je krijgt. Oké? Het was een gelegenheidswetgeving om een eerdere minister, ex-minister dan te beschermen als die ex-minister zou zijn of anderen, zodat ze niet in de gevangenis zouden komen. Dat kan niet. Als je hebt gestolen, moet je voor de bijl of je nou minister was of niet. Als ik gestolen heb, ga ik ook voor de bijl en dan gaat de assemblee niet oordelen over mij of ik schuldig ben of niet. Dus zolang dat ding blijft bestaan, mogen ze stelen, want ze worden beschermd. Nu is het bordje verhangen aan tafel 3. A oppositie tron coalitie, a coalitie tron oppositie to jompo beschermd in belang. Ga dat ze, a trouwens aan oma jompo, die gaat voor de been. Het mag, toch? Dus laten we dat inderdaad even voor in de gaten houden. De PG heeft toen de stukken ingediend en een van de assembleeleden vond, vond een van de assembleeleden, ja, die PG moet in de assemblee komen om verantwoording of weet ik wat, discussie erover te voeren. Nou, dat is een mooie zaak. De PG heeft dat niet gedaan. En mensen vonden dat niet goed en weet ik wat. Ach, kom. Gelukkig heeft een gedegen advocaat, jurist, de heer Erwin Kanhai, heeft hier op Bacanatori duidelijk laten blijken, tot verwondering misschien van velen, heeft hij gesteld aan Cliff dat mevrouw de PG goed gedaan heeft om niet te verschijnen voor de assemblee. Oh, nou, ik heb ook geluisterd met veel genoegen naar zijn argumentatie. En ja, ik heb met mijn beetje juridische kennis heb ik begrepen waarom hij gelijk heeft dat de OM, dat de PG van het OM niet in de assemblee kon zijn om een of andere discussie te gaan voeren of weet ik wat over de mensen die daar beoordeeld moeten worden of ze wel of niet vervolgd zullen worden. Nou, je ziet waar, het probleem als je dommies hebt ergens, dan gaan ze allerlei dommies uitkraaien. Maar goed, ik heb het nu voor niemand hoor, Nami Mesataki. In ieder geval, die ene meneer vindt dat hij achter gesloten deuren moet worden gehoord. Ja, zijn arrogantie. Je weet nog, die was aan het begin van zijn regeerperiode als minister. Was hij toch zo dapper en zo arrogant. Was er nog regentijd. Er waren toen ook buurten onder water. En toen bleek dat hij niet in staat was om maatregelen te treffen. Om de wateroverlast aan die mensen te verminderen. Heeft hij een of andere stommiteit, idioterie uitgekraaid. Dat die mensen gestraft moeten worden omdat ze verkeerd hadden gestemd. Nou, die uitspraak zal hem zijn leven lang achtervolgen. Het achtervolgen hem nu weer. Nu is hij degene die de arrogantie is afgelopen met hem. En meneer schaamt zich misschien of is bang misschien om in het openbaar zich te verdedigen of te worden gehoord. Meneer kan alleen achter gesloten deuren worden gehoord. Nou, alles die deur gesloten. Het zal gewoon naar buiten lekken wat hij daar allemaal heeft uitgekrijt. En nog meer dingen die niet pleus zijn. Het gaat vooral om dat gefrommel bij dat Pan-American of Sabaku project. Een van die woningbouwprojecten. Ik dacht Sabaku, no? Geen Pan-American. Of is het Pan-American? Kan zoveel dingen, zo van hogere straat en daar aanbesteding. God, het is een en al. Maar ja, goed, het gaat erom waarvoor word je aangeklaagd. De andere ex-minister die zegt, nou, ik heb geen bezwaar om in het openbaar te worden gehoord. Ja, die speelt een mooi politiek spel. Die Maradna babbelarie was zonder eind. Hij heeft geen bezwaar om openbaarlijk te worden gehoord. Want misschien denkt hij eens. Pa zit in de coalitie met hem. Dus zal beschermd worden. Oké, het zal gebeuren. Ja? Maar het hoeft niet. Stel je voor als het niet zou gebeuren. Ja? Dan ga je ook zitten. Hey, boei. Maar goed, in ieder geval. Het is nu toch wel duidelijk dat er meer wordt opgetreden tegen gezagsdragers die van hun openbare functie als minister of wat dan ook misbruik hebben gemaakt om zich te verrijken of anderen hebben laten doen verrijken. Er moet nog meer opgetreden worden, want we kennen zelfs genoeg landen, okay, Zuid-Amerika, waar zelfs ex-presidenten voor de rechter moeten verschijnen over zaken die tijdens hun bewind, zelfs als hun vrouw bijvoorbeeld dure horloges had gehad van een sheik uit Dubai, Rolex horloges van goud. Dat moet je verantwoorden. Dat mag niet. Dat is niet pluis dat je dat in ontvangst neemt. Ja, dat is een soort omkoperij. Maar goed, het is een lange weg. We zullen deze weg hopelijk wat steviger gaan bewandelen. Want het corrupt gedoe, dat hadden we gehoopt, dat zou stoppen. Maar helaas zien wij nog geen duidelijke stappen daartoe. Zometeen de break. En dan gaan we daarna een artikel behandelen dat op Star News is verschenen. Naar aanleiding ook van een jaar straks regering Simons. Ons pastukjes eruit met mijn commentaar erbij natuurlijk. En daarna een artikel uit, daarna wat leuke uitspraken waarbij dieren met mensen worden vergeleken om een beetje de gemoederen wat af te koelen. Eventueel. En daarna gaan we kijken naar in de krant. Ik zag een mooi ding over woningen. Klaargemaakte woningen van hout, blokhutten, blokhutwoningen uit Scandinavië die hier voor een mooie prijs zullen worden aangeboden. Gaan we dat artikel behandelen en dan zullen we wat dots proberen te connecten hoe dat is gegaan met sleutelklare woningen van hout die wij ook kennen uit Surinaamse origine. En misschien als er tijd is iets daaraan gekoppeld over dat pinus planten, houtproject dat helaas een mislukking is geworden. Maar goed, zometeen eerst de break.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. Ja, ik dacht toch eerder dat dat project waar ex-minister van OW voor moet opdraaien, dat dat Pan American project is. Ik geloof dat OW de kosten van aanleggen van wegen en rioleren enzovoorts op zich nog had genomen uit staatsmiddelen, terwijl dat eigenlijk van de projectontwikkelaar moest. Maar goed, oké, we zien wel verder. Na bijkans 1 jaar regering Simons schrijft Nitaram Charan in haar column op Star News een kritisch, maar terecht bericht. De titel, het zegt het al, 1 jaar later, Next Nokinki, Travas Node, A New Passi Lassi. Dat waren de 3 slogans van de partijen die nu in de coalitie zitten. Top? Een beetje vervormd, maar dat komt straks. De verkiezingscampagne van vorig jaar die ging om verandering. Daarop was het gestoeld. Niet een beetje verandering, een beetje bijsturen. Nee, het systeem zou veranderd worden. A systeem, bo kinky, kinky na systeem. Weg met corruptie. Weg met vriendjespolitiek. Weg met politieke zelfverrijking. De NDP beloofde a new passie. En nu, niet aan mij, nu passie lassie. Ja. A20 had het over atrafasie de, maar volgens mij atrafasie node na een jaar. A20, mooi gebabbeld, maar er komt niet veel los. Na 1 jaar is de werkelijkheid pijnlijk. Hetzelfde beleid van de vorige regering wordt voortgezet. Alsmaar commissies benoemen, alsmaar politieke benoemingen. Friends and family, kan je het anders noemen misschien. Alsmaar vriendjespolitiek dus. En alsmaar weer op reis, op onze kosten en noem maar op. Ja. En het krampachtig in stand houden van de coalitie van 34 zetels. Alles gaat boven, is ondergeschikt daaraan. Coalitie Musutang, wins kondre gonagang. Tijdens de verkiezingscampagne werd ons beloofd dat al die dingen zouden worden aangepakt. Dat zou justitieel onderzoek komen. En toen worden we net na de nieuwe regering ook geconfronteerd met een aantal corruptieschandalen. Ik zal het niet opnieuw noemen, is vervelend. Maar het van de assemblee wordt onlangs gevraagd wat er is gebeurd met het justitieel onderzoek in die gevallen die in de nieuwe regeringsperiode zijn gebleken. Is het gestaakt? Waarom? Is er betrokkenheid van toppers? Is er ik weet niet wat? Het is niet pluis. Ja? We gaan geen namen noemen, maar als je begint, dan komt er geen einde aan. Er zijn zeker 5 nogal onpluise corruptieschandalen, allemaal via staatsbedrijven. Oké, u ziet het, via die staatsbedrijven gebeurt dat ding. We moeten zo snel als mogelijk af van die staatsbedrijven. Er zijn honderd zoveel staatsbedrijven. En ex-minister Agubar Singh, ik kom er straks op terug, had aan het eind van de vorige regering gezegd dat zeker 60 van die 100 zoveel staatsbedrijven, of weet ik veel, kunnen direct gesloten, of zijn al gesloten, of zijn op sterven na dood. Maar toch wordt ervoor betaald. Toch worden directies toch worden raden van commissarissen benoemd dat het bedrijf Next Nostout is. Goed, Nita erkent in haar column dat niemand al na 10 maanden mocht verwachten dat de regering wonderen zou verrichten. Absoluut niet. Dat verwachten we echt niet. Je kan geen ijzer met handen breken. Men heeft geen toverstokje. Dit zou niet eerlijk zijn om dat van de nieuwe regering te eisen. Laten we eerlijk zijn. Oké? Maar we the people, wij de kiezers, wij de burgers van dit land, mogen wel na bijkans 1 jaar al een weg zien die gebaand wordt in die richting van wat men beloofd had. Ja, die goede richting. Abung Pasi. Misschien moet dat de nieuwe slogan worden. Huh? Abung Pasi. Anatak Averdual Pasi. Maar goed, we zien dat niet. Er zijn alleen maar we willen en dat, we zullen, we gaan. Maar er is nog geen daad verricht. Er zijn wel wat lichtpuntjes hier en daar. En dan wil ik meteen noemen de drukbezochte beurs van de Stichting Arbeidsontwikkeling, de SAO, waarbij dus jongeren
echt heel goed gebruik van hebben gemaakt. Om die beurs van onlangs, om dus zich te laten oriënteren op allerlei vormen van beroepen. Kleermakerij, dat zijn, handenarbeid, allerlei zaken. De vorige regering, dat moet ik direct zeggen, de ex-minister Makandru, ja, vond ik eerlijk gezegd de beste minister van de vorige regering. Die man had moeten blijven. Maar ja, hij is politiek, hij is van de vorige regering. Next, als hij goed is, moet hij blijven. Meneer Jozef Luns in Nederland als minister van Buitenlandse Zaken heeft allerlei kabinetten overleefd, want hij was gewoon goed. Hij bleef. Of voorstander of tegenstander aan de macht kwam. Jozef Luns bleef minister van Buitenlandse Zaken. Gerespecteerd. Hij was gewoon goed. Daar bleef je. Toch? Je bent voordelig voor het land. De vorige minister, Makandru, had ook een flink aantal opleidingen vanwege het ministerie. Weet, ze hadden een gebouw daar aan de Lala Roekweg, dat ex-hotel. En daar zijn ze gaan zetelen. Ik weet wat er nu daarmee is gebeurd, maar het hele ministerie is ontmanteld en is een deel geworden van het ministerie van Onderwijs. Wat is dat nou? Maar goed, de minister, ex-minister Makandru heeft toen heel goed werk verricht, ja, om allerlei opleidingen voor jonge mensen, vooral ook jonge vrouwen, ja, die dan een bestaan konden opbouwen, ja, kleren konden maken en de jongens konden eenvoudig elektra en het mooi brood bakken, koekjes bakken en het mooiste was hoevenier. Opleiding tot hoevenier. Ja, ik moet het toch weten, ik moet de taal bezig. Ja, het is dus mensen die dan tuinen onderhouden. Ja, het hof. Hofjes zijn tuinen. Ja, hoeveniers zijn mensen die tuinen onderhouden. En daar is een zeer grote behoefte aan. Heel wat mensen in de middenklasse hebben erf met een tuin, ook daar beneden. En we hebben toch behoefte aan jongelui die weten hoe ze een tuin moeten onderhouden. En ze zijn bereid daarvoor goed te betalen. Nou, die jongelui hebben allemaal al tijdens hun opleiding en zeker daarna een werk gevonden. Dat is ontwikkeling brengen in dit land voor de jongeren. Niet gaan zitten dromen over oil en gas en inkomsten die gaan komen en contacten die we hebben gelegd met Takistan en Jajastan en alle soorten Bigistan en Dominicaanse Republiek. Dat is geweldig. Maar dat geeft deze jongeren geen kans om een bestaan op te bouwen. Ja? Dat houdt onze mensen niet in het land. Onze bloei trekt daardoor eerder weg. Ja? Dus ik bedoel, er zijn opleidingen ook gegeven geweest hoe mensen dus met hydrofonisch, ja, dingen hydrofoors kunnen repareren. Ik kan het bijna niet meer opsommen, zoveel. En dat was onlangs op de beurs ook te zien van de SAO. En heel goed dat onderminister Jatnanan Singh daar ook was om te ondersteunen. Directoraat voor Arbeidsmobiliteit is nu daar, valt onder onderwijs. En dit heeft toekomst. Plus, big up. De overheid moet veel meer geld hierin stoppen. En nu komt een kwalijk ding. De opleidingen die de SAO verzorgt voor deze jongeren, koken, hydrofoor repareren, airco reparatie, computer dinges doen enzovoorts, tuinen helpen onderhouden. Deze opleidingen zijn niet gecertificeerd door die eigen overheid die dit opzet. Wat voor onzinnig, dom, achterlijk beleid is dit? Sorry dat ik het zeg, maar dat is zo. Je hebt opleidingen opgestart. Je hebt jongeren de kans gegeven, ook met betaling, want deel wordt gesubsidieerd. De jongeren zijn geslaagd van die opleiding, maar hun opleiding is niet door die eigen overheid gecertificeerd of erkend. Met veel moeite is niet lang terug die opleiding voor niet voor verpleegster, hulpverpleegster, zoiets moet het zijn. Dus iemand die nog niet zo ver is, maar nog in die lijn zit. Die opleiding voor assistentverpleegster moet het zijn, die is met veel moeite gecertificeerd. Maar naar die mensen nodig.
Maar die andere opleidingen, heeft men geen belangstelling voor. Die domme, achterlijke overheid van ons. Sorry dat ik het zeg nogmaals. Maar laat men dan bewijzen dat ik onzin praat door het goed te doen. Dan trek ik mijn woorden gelijk terug. Excuses dan. Maar zolang die domme, achterlijke overheid, ambtenarij, red team, ja, bureaucratie, weigert om deze opleidingen te certificeren. Zodat deze jonge mensen met een sterker diploma in handen een werk kunnen krijgen. Ook bij die overheid, maar ook bij de particuliere sector. Zolang de overheid dat niet doet, dan blijft zij een domme, achterlijke overheid. Misschien is men jaloers daar binnen die ambtenarij, dat jonge mensen op die manier wel een opleiding en een goede toekomst hebben. Daardoor Jamenji denkt, maar dan gaan we die opleiding van jullie allerlei vertragingstactieken toepassen. Dat ze geen certificaat kregen en erkenning van de overheid. Dan zeg ik dat ik heb ongelijk. Oké, dat bewees dat ik ongelijk heb. Oké? Dus daarom zeg ik een grote big up voor de stichting SAO met al die opleidingen. En niet voor niets was die beurs onlangs zeer druk bezocht. U mag foto's bekijken op de digitale media. Ik vond die ene leuk. Waar de boy bij de stand van de politie. Zie je een politieman met allerlei dingen daar op die tafel. En de jongen, look, dat is scooter. Ze zaten niet met een dienstwapen te spelen. Dat was er niet. Maar met allerlei apparatuur enzovoorts. Dat men ziet dat de politie ook niet alleen achter die aanrent, maar ook een zeer belangrijke maatschappelijke functie heeft en dat jonge mensen ook die kant op kunnen en een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid. Dat we niet steeds horen dat oudere mensen, zoals onlangs weer, een vrouw badend in het bloed wordt gevonden, ouder vrouw door haar echtgenoot, Asma Dede. Ja? 80 something. Ja? Dan zie je beelden hoe een man, ja, hij is wel dom hoor, om uit zo'n poort te lopen naar de geblindeerde auto en dan zit hij terug naar zijn poort en naar zijn erf lopen. Daarbij val je aan van achter. Ook een dommie. Ja, je moet niet uit je erf lopen, al staat er wie daar ook voor de deur. Laat zij uit die auto komen en blijf jij op je erf. Maak geen grappen. Ze zijn tegenwoordig uit op alles en op oudere mensen. Maar goed. In ieder geval, dan heb ik die insteek, zoals Limbo het zegt, die zeeweg. Een connecting heb ik daar ook direct gedaan voordat ik het vergeet. Dat ik ben heel blij met die beurs van SAO. En dat moet vaker en met veel meer ondersteuning van het bedrijfsleven bouwen. Ja, ik zag een foto met een huis in het klein gebouwd. Ja, en nou, dat is geweldig, jongens. Hoe leer je het? Daar gaan we mee vooruit. Niet door maar te dingen ze enzovoorts. Ja, maar als het heeft geregend, dan gaan we pompen lenen bij ons buurland. Die zelf onder water loopt bij elke kleine regenbui. Ja, en dan gaan we daar, we hebben 2 pompen van ze geleend, om hier buurten schoon te pompen. Dat is geweldig hoor. We hebben zelf geen pompen, die zijn kapot. Een jaar geleden al werd dat geconstateerd. En nog steeds zijn die pompen kapot, of ze zijn uitgeleend, of weet ik waar ze zijn. We wisten niet vorig jaar al dat er nu een regentijd zou komen. We wisten niet vorig jaar dat nu de boerten onder water zouden lopen. We weten het pas wanneer het gebeurt. Ja hoor, dat is beleid, dat is vooruitzien. Nonsens. Lijkt van niets, jongen, na 50 jaar onafhankelijkheid. Kloekoebeleid. We kunnen ons land niet eens meer droog houden. Dan zijn we er trots op dat we onze buurlanden om hulp vragen. Ik zie die buurlanden al zeggen van, kijk dan, 50 jaar, mooi feest gevierd, onafhankelijk, maar je kunt je eigen land niet eens droog houden. Je kunt je eigen land niet eens vrijmaken van Sigunia. Je gaat pas spuiten als iedereen al ziek geworden is. En dat ding waarmee je spuit blijkt ook niet bepaald onschuldig te zijn. Ja, maar klets toch, hoe bespuit ik, hoe ik bespuit ik, klaar hoor je woont. Ja, dat is beleid, toch? Well, want je stoort die mensen. Ja, want ze zijn bezig met andere dingen. Waar gaan we naartoe? Zijn die tickets al klaar? Well, ik zeg niets hoor. Maar goed, in ieder geval, dat was dus wat ook bleek uit die kolom. Dat dus wij dus

nieuwe coalitie zal ons na 2030 boven het hoofd hangen. Ja, want ze gaan weer elkaar uitschellen. Dan gaan we van die ene weer naar die andere of naar een soort Jutte-coalitie. En dan zal het weer even weer wachten worden tot we weer verder verarmd worden. Ramcharan zegt in haar kolom verder dat leiderschap nu onvoldoende wordt gevoeld. De communicatie vanuit de regering is zwak en is meer gericht om de boel zoet te houden, rustig te houden, terwijl de prijzen elke dag stijgen, het water stijgt, maar gezondheidszorg stijgt niet, die daalt. Dus het is verwarring. Ja, de ene zeggen, ze zijn de weg kwijt. Ja, ze zijn de weg echt kwijt, ja. En wij moeten maar zien hoe wij de weg volgen. En er worden wel interviews afgestaan vanuit de overheid. Maar dan tegenover hun eigen voorlichtingsdienst. Ik bedoel, het is toch simplistisch om voor eigen kerk te preken. Ga ook voor andere kerken preken, laten we zien of je goed bent. Ja? Dus preken voor eigen parochie is makkelijk. Ja, die regeringswoordvoerder, interviewer, die gaat echt geen kritische vragen stellen aan de minister of de president of de onderminister. Die laat maar rustig praten en laat alles is goed en in orde en niets is aan de hand. En het komt even wachten, geduld, we zijn bezig. We willen dit, we willen dat, we willen dat, we willen dat, we willen dat, maar we doen niets. Nou ja, we doen wel wat, maar wat gedaan moet worden, de grote veranderingen, zien we maar niet gebeuren. Alsof men bang is, net als hondjes die een bak met hete brei hebben, pap, en geen van ze durft in die bak te gaan. Want de bron, die snuitje, ja, de brei verdraaien erom, doordat eentje ziet van, nou, zo, nou, ik heb hier maar kentaier, badje, koel af, de man begin ja. Maar goed, het is alsof men bang is om zich te laten interviewen door journalisten van de vrije pers. Waarom moet je bang zijn? Ik bedoel, als je kritische vragen stelt, je komt er niet uit. Dus gewoon, ik heb hier, ik geef eerlijk toe dat je nog niet zo ver bent. Of dat je door gebrek aan kader of weet ik wat, of dat en dat. Dan moet je dokken en dan ga je alleen voor je eigen mensen laten interviewd worden. Nou, is toch zwak, man. Oké, daardoor verliest men het vertrouwen in jou als regering. Men denkt van, ze zijn alleen maar eigen dingen, het is goed en dat je niet goed bent, dan moet je mond houden, je mond. Maar goed, dus het is daarom dat daardoor misschien soms dingen worden gezegd van buiten die ook niet goed zijn. Te kritisch, blakasma, zomaar, dat is ook niet goed. Je moet eerlijk zijn, ook met je kritiek. En dat probeer ik hier ook te doen. Maar ja, soms dan het steekje dat men vanuit de regeringswezen, vanuit de regering, eigenlijk dokt voor eerlijke, openlijke, kritische vragen. En daar een beetje uit de weg gaat. Ook niet vorig hoor. Maar goed. Ja, en dan, het zijn nog allerlei andere dingen. Dan die benoemingen worden genoemd. Dan commissies. Dan omstreden figuren. Die als inlichtingen en hoe noem je dat? Adviseur voorbij van een zeer strategisch ministerie worden benoemd. En niemand zegt wat. Dus elke boef van zondag mag adviseur van de minister worden. En nog erbij inzage krijgen in intelstukken. Dat mag, want nee, coalitie mag niet in gevaar komen. Coalitie is heilig. Is heilig boven recht en wet. Dat is goed hoor. Ga je dezelfde weg op als die vorigen. Ja? En tanti, tjoep, nabol. Ja, mond houden, don't talk about it. Oké? Goed. En het beloven met slogans, zoals het begin van dit artikel in die kolom. Ja, kinka pasi, pasi no kinki, ja, niks no kinki. Weet je, dan ga je krijgen dat ding tegen je gaat werken. Je hebt met slogans gewonnen, dan ga je diezelfde slogan gaat nou tegen je inwerken. Maar ja, ik bedoel, ik weet het niet hoor. Het is nog een hele weg gegaan, ik begrijp het, ik ben eens. We kunnen niet het onmogelijke verwachten van geen enkele regering om binnen een paar maanden al alles te veranderen. Dat begrijpen we. Maar ja, het is alsof men het maar afschuift en

0: economy, now you, maar goed. Oké, dus Surinamers hebben vorig jaar niet alleen voor nieuwe gezichten gestemd. Ze hebben vooral voor een andere manier van besturen gestemd. Al dus wat Ramcharan zegt in dat stuk in Opstaannieuws van dinsdag 19 mei. Ik weet niet. We moeten het misschien, moeten we eraan wennen dat bij elke regering dit dan hetzelfde idee wordt. Dat we eerst worden opgejut om de vorige weg te jagen. En dan zien we dat de volgende net zo of nog erger tekeer gaat. Wat we niet hadden verwacht. Jompo Shuif Tiki. Goed, dan heb ik nu een beetje om wat afkoeling te brengen in de tent. Wat leuke uitspraken, filosofische dingen. Even kijken. Waarbij dieren met mensen worden vergeleken. Maar joem denkie. Kijk deze bijvoorbeeld, die eerste. Wie de kop van een ezel wast, verspilt zowel zijn tijd als zijn zeep. Ik begrijp. Wie de kop van een ezel wast, verspilt zowel zijn tijd als zijn zeep. De ezel bleef dom. Wie was aan mannen aan 20 soepel? Amatawa buritje. Dus nog eens verspilt die tijd aan je soepel. Ja. Deze ook. Dit is een Chinees spreekwoord. Wie op een tijger rijdt, is bang om daarvan af te stappen. Ja toch? Tigroinjami. Dus als je met iets gevaarlijks bezig bent, verstop naar Atori. Een probleem. Dus nog een keer. Wie op een tijger rijdt, is bang om, om daarvan af te stappen. Ja. Die volgende. Wie een ezel van zichzelf maakt. Wacht, ik op, nu maar begin afgebouwd. Ja. Wie een ezel van zichzelf maakt, moet niet boos worden als mensen op zijn rug klimmen. Mag ik nee, dat wordt toch heel boertje. Nee, goed, dus is het zo spreekwoord, dat zijn die dingen. Maar goed. En deze is een nadenker. Boven een stier, jullie stier met zijn horens. Een stier stoot niet omdat hij van... Nee, nog een keer. Een stier stoot niet omdat hij horens heeft. Maar omdat hij wil stoten, heeft hij horens. Dus... Nou, Gwinti zei, ja, dus die stier stoot niet omdat hij horens heeft, maar hij stoot omdat hij, dus, maar omdat hij wil stoten, heeft hij horens. Draai aan zato. Dit is ook een nadenken, hè? Je weet, mensen willen soms lekker hoog klimmen. En dan neem men een apas vergelijking. Als apen hoog willen klimmen, ziet men eerst hun blote billen. Ja toch? Maar dat zie je van die apen als je naar boven kijkt. Je wil krimpen, dan krimpen. Je ziet zo'n blote bil van een monkey. Dus als een aap hoog wil klimmen, ziet men eerst zijn blote billen. Dat is van Jacob Katz. Voor een met goud beladen ezel gaan van iedere stad de poorten wijd open. Dus wie is dom? Of ja, moni, maar je tikkie kong. Dat klopt heel vaak. Ja? En deze is ook een mooie nadenker. De muis die maar één hol heeft, wordt spoedig gevangen. Want je hebt maar één uitweg. En deze is ook leuk. Wie de nachtegaal is bekend dat hij heel mooi kan zingen, fluiten. Een nachtegaal sterft van schande als een andere vogel beter dan hem zingt. Sana mai si takat terang. Ya, okay. En Russisch spreekwoord zegt het zo simpel, maar het heeft een diepere bodem vooral deze regentijd. Waar een vijver is, zijn er kikkers. Het klinkt zo normaal. Denk aan zo'n boer dat. Dan zie je dat die Russische denk je erachter zit. Dus waar een vijver is, zijn er kikkers. Ja? En deze is ook leuk. Iedere ezel hoort zichzelf graag balken. Dus je houdt ervan om je eigen stommiteit te horen. Sommige mensen hoor, niet iedereen. Dus, ja, dus nog een keer. Iedere ezel hoort zichzelf graag balken. De dieren en mensen, daar zeg ik, vond het direct leuk toen ik het las. Ja. Deze is ook door Abraham Lincoln gezegd. En dat is ook een iemand die wel nadacht over de dingen. Hij zegt, men kan liever niet van paard verwisselen als men bezig is een rivier over te steken. Men kan liever niet van paard verwisselen als men bezig is een rivier over te steken. Want als je daar van paard gaat, dan is het klein uit. Klaar, niet zo. Blijf op dat paard. Als die omver gaat, hou hem vast. Maar goed, deze vond ik ook leuk. Zo van die ezelboy. Dus, ja, dat gaan vast. Maar ik vind het een heel dapper dier, want hij trekt heel gezellig. Maar hij is een beetje koppig en dom soms. Als iedereen tegen je zegt... Dus nog een keer, als iedereen tegen je zegt dat je een ezel bent, dan is het tijd om te gaan balken. Oké, okay. Dan als je ezel bent, dan ga ik balken, toch? Deze is een Libanees spreekwoord. Of een haan krijt of niet, de dag breekt toch aan. Want meestal zegt men, de dag breekt pas aan als de haan krijt. Ja? Ook al Jezus had ook gezegd, voordat de haan driemaal krijt, zullen die en die me verraden hebben. Oké, dat is ook gebleken gebeurd. Zeg maar goed, maar dit spreekwoord zegt, of een haan krijt of niet, de dag breekt toch aan. Ja, tuurlijk blijft hij aan, maar... dit is voor de koeken kijk, het is zo'n simpel ding, maar het geeft je toch na dat Spaans spreekwoord. De kip wordt in het dorp geboren en in de stad opgegeten. Ja. De kip wordt in het dorp geboren en in de stad opgegeten. Dit is ook een goeie. Nog als even laatste. Als er een vlieg, dus man vrie, als er een vlieg op het voorhoofd van je vriend zit, sla die vlieg dan niet weg met een bijl. John, dat hier. Misschien wel voor je vriend op je versie. Wacht. Maar wat haksie, jammer. Nak en poeren aan een haksie. Bang! Vlieg weg. Vriend ook weg. Dus als er een vlieg op het voorhoofd van je vriend zit, sla die vlieg dan niet weg met een bijl. Is een Chinees spreekwoord. Je weet niet, Chinezen denken die dingen soms vallen logisch en diepgaand na, hè? Ja. En het slot een Bantu spreekwoord. De kracht van een krokodil is in het water. Nog een vet nou een krokodil in het water. Ook hier op het droog is ja gevaarlijk. Maar de kracht van een krokodil zit in het water. Oké. Dan iets uit de krant. Hè? Dus ik had hier de waarheid van afgelopen woensdag. Die van vrijdag vond ik niet zo interessant hoor. Die van woensdag was leuker. Hoofdartikel, UNCTAD waarschuwt voor geopolitieke crisis, mondiaal herstel, mooie woorden. Hier wordt een kraan die tarwe laat in een schip. Ja. We hebben intussen gezien dat de broodprijs, in ieder geval bij een van de bakkers, van die andere, koop ik niet veel meer daar, is verstegen met enkele SRD's. 3 SRD hebben de gaan look toe. Natuurlijk, het vervoer van graan moet per schip. En vervoer is enorm gestegen. Diesel, verzekering, noem maar op. Maar goed, dan zien we op de voorpagina een mooie dame, Miriam Asodanu. Ja, mooie dame, mooi. En ze zegt van, ze erkent dat het niet eenvoudig is om dat vraagstuk van dus de gooddelvers, de Oekemang, op te lossen. Maar we gaan praten. Maar ze had een meeting afgelopen week en iedereen is verschenen, behalve de man. De Oekemang niet verscheen. Maar we pleiten voor dialoog, omdat zij zegt, we geloven erin. Ja, ja, zal maar blijven praten. Op een gegeven moment moet er beslissingen worden genomen. Dit vond ik belangrijk, even nog te noemen, tot slot. Project Pikin Jompo wil woningnood aanpakken met betaalbare blokhutten. Zo. Mooie foto, zo'n blokhut van hout dus. Ja, dat gaat dus een Orga is daar, Caribbean ATO, Caribbean Apartment Tour Operation. Oké, goed dan. Die gaan prefab, dus van tevoren klaargemaakte blokhutten, woningen en villa's, 3 dingen, uit Scandinavië importeren en willen daarmee bijdragen aan een betaalbaar huisbezit in Suriname. Initiatiefnemers, natuurlijk ondernemers, zullen ook een slaatje mee pikken, maar iets bijdragen, willen het huisvestingsprobleem helpen oplossen. Maar nu, in hun plannen wordt daarbij gesteld, benadrukt dat vlotte uitgifte van domeingrond aan woningbouwprojecten essentieel is, ja, om dit van de grond te krijgen. Dus de overheid moet veel vlotter domeingrond uitgeven aan particulieren, zodat deze woningbouwprojecten van start kunnen gaan. En daar zit het zwakste punt van dit hele project. Er is geen woningbouwgrond in en rond Paramaribo meer. Alles is bezet of is gespeculeerd of is gekocht of is weet ik wat. Dus waar gaat men grond vinden om deze mooie blokhutten en houten prefabwoningen te bouwen? Daar zit het zwakste punt. En de overheid gaat het niet snel doen om voor jou als ondernemer sneller mensen bouwgrond te geven, bouwkavels te geven, dat jij daar huis daarop kan zetten. €10.000 eentje. In die kleine starterswoningen. Dus daar zit het zwakke punt van dit hele ding. Ja. En het tweede zwakke punt is dat zo'n bouwpakket moet vanuit Scandinavië hierheen worden vervoerd. Hetzelfde probleem als met tarwe. De vervoerskosten per schip stegen enorm en gaan blijven stegen. Ten derde, dit hout is zacht, pinusachtig dennenhout. U kent IKEA. Al die bankjes en tafeltjes en kastjes en weet ik wat, die je met IKEA-meubelen kan maken, zelf in elkaar kan zetten. Hele grote winkelpanden hebben ze verspreid in Europa en ook in de Verenigde Staten. Ja. Dat is allemaal dat dennenhout uit Scandinavië. Daar zijn miljoenen hectare aan dit hout. Het wordt gekapt, het wordt weer geplant natuurlijk. Niet zoals wij hier, we kappen en we laten het maar. Ja. En dit dennenhout heeft 1 nadeel. Het is zacht hout. Het is niet tropisch hard hout. Het is hout uit de gematigde streken, tegen de poolcirkel aan. Heel goed, recht, mooi, netjes, groeit mooi. Ja. Maar het is zacht hout. Dus, dat is een tweede punt. Dit hout moet eerst worden geïmpregneerd. En dat staat hier ook. Dat hout is vooraf chemisch bewerkt. Want als het daar hier in de tropen wordt gebruikt voor huizenbouw, en het is niet chemisch bewerkt, is hij voor je denkt vol met houtborders en houtleuzen en lekker zacht hout. Dus dat hout wordt eerst geïmpregneerd met chemische middelen, doordrenkt, gedroogd en dan in stukken gezaagd en dan mooi netjes op formaat. Maar het zijn chemische spullen die in het hout zitten. Voor een woning. Kinderen in het hout. Ja, goed, oké. Okay. Het zal wel goed gaan. Ze zullen opletten. Het zullen niet zomaar spullen zijn. Maar dan denk ik direct aan het idee van die pinus aanplant. In de jaren 50 heeft het Nederlandse papierbedrijf Van Gelder, heeft toen samen met LBB hier, Slans Bosbeheer, een pinus aanplantproject opgezet. Die pinusbomen, zacht hout, zouden dan door Van Gelder worden vervoerd naar Nederland om tot papier te worden verwerkt. Maar ten eerste, ze zijn pinus gaan planten op de savannes. Maar mijn goede God, of nou ja, godsnaam niet zomaar noemen, maar mijn goede hemel, ja. Op de savanne groeit bijkans niets, dan ga je bomen planten daar. Dus de groei van die pinus viel tegen. Desondanks a pinus gro. Tweede ding dat gebeurde bij die aanplant, zijn met een paar duizend hectare begonnen. Proefaanplant met uitbreiding zou gaan tot 40.000 hectare. Mooi project. Maar als tweede bleek dat die aanplant, die eerste aanplant, last had van niet te verklaren branden, bosbranden. Huh? Trouwens, dat na Takrusani, Gostor, de gisten van Sabana, ja, Gopraans aandrapen, Fayateka, meerdere malen in brand gevlogen. Later is men gaan ontdekken dat het kwam. Die pinus heeft dennennaalden. Je weet, dat is dennenbomen, toch? Dennennaalden. Ze zijn echte naalden, maar puntige bladeren. Deze dennennaalden, in de tropische droge tijd enzovoort, vallen daar onder die bomen. Ze verteren heel moeilijk in de tropen, sowieso. En dat die mat onder die bomen, grasmat is het niet, een mat met dennennaalden, afval van die bomen, die in de droge tijd ontstaat er broei. Ik heb het een paar keer eerder gezegd, broei. Als je gras hebt gesneden, onkruid of gras hebt gemaaid en je zet op een hoop van een meter hoog, stapel je het op. Ga na 3 dagen of 4 dagen, even opletten, steek je hand in die stapel diep en dan voel je hoe warm het is. Dat gras begint daarbinnen te broeien onder invloed van bacteriën, ontbinding enzovoorts. En dat is ook vaker gebeurd op de vuilnisbelten van ons. Dan zei men van ja, het zijn die rapers die vuilnisbelt in brand steken. Lausanne, weet je hoeveel brandstof je nodig hebt om zo'n grote vuilnisbelt als daar op Livorno in brand te steken. Die branden van alle kanten zo groot als 5 voetbalvelden. Ja? Het is broei. Onderaan in die vuilnisbelt gestapeld gaat allerlei materiaal fermenteren, ontbinden, broeien. En op een gegeven moment ontvlamt het spontaan. En dat is hoe gebeurt met die pinusafvalbladeren, pinusnaalden onder die bomen. Nou, ze hebben toen die aanplant veranderd van droge naar natte savanne of omgekeerd, weet ik veel. In ieder geval, je moet niet op savannes gaan planten. Dat ding is een mislukking geworden. Achter Blakawatresser een groot areaal ontbost. Zelfs in een natuurreservaat hebben ze pinus geplant. Achter Sanderij ook, weet ik veel. Die bomen werden groot en Van Gelder gaat failliet. Want intussen is de vraag naar papier in de jaren 80 enorm gedaald. Omdat er telecommunicatie via elektronische weg op gang kwam. En nu helemaal. Kijk maar, e-mails, hoeveel brieven er veel minder worden verzonden, hoeveel stukken veel minder worden uitgeprint. Het wordt via de digitale weg verzonden en van het scherm gelezen. Oké. Okay. Van Gelder gaat failliet, trekt zich terug uit het project. En premier Pengel probeerde nog begin jaren 60... Duitse investeerders te vinden. Maar dan was het is na. Alleen het rooien, dus het kappen van die bomen is al een probleem. Je moet ze helemaal uit gebieden waar de zware tractoren niet kunnen rijden. Ze zakken weg in dat hele spul dat onder die bomen ligt. Dat te showen naar de stad. Nee, het was een probleem. Dus die bomen zijn blijven groeien. Ja, niemand gebruikte ze meer. Dus op een gegeven moment heeft in de jaren 87 en 70 jaren is men op het lumineuze idee gekomen om een staatsbedrijf, een van die 100 zoveel staatsbedrijven, Bosmei, op te zetten aan het Saramaga-kanaal, iets voorbij het hoofdkantoor van Staatsolie. En het terrein moet nog daar zitten, als het in verval geraakt. En ze zouden die pinusbomen als lantaarnpalen, telefoonpalen voor IBS gebruiken. Die dingen werden gekapt met veel moeite naar de stad vervoerd, naar het Saramaga-kanaal, via het kanaal. Maar ze moesten, net als die blokhutten uit Scandinavië, dat pinushout is zacht hout. Ja, hard, maar wat moeilijk in de tropen. Dus dat pinushout moest geïmpregneerd worden. Ze hebben eerst een lange ketel besteld, daar waar die hele boom zo in geschoven kan worden. Ik heb het gezien toen nog. En dan wordt dat mooi netjes geschaafd hout, wordt dan met chemicaliën geïmpregneerd onder temperatuur en druk, weet ik veel. Ja. Waar liep het fout? Want ze hebben een aantal van die palen gebruikt. We kennen ze nog. Ze hadden een soort groene kleur. Ouderen onder ons. Ik ben niet oud hoor. Ook natuurlijk wel. Ja, kennen dat nog? Dat je die pinuspalen zag als elektriciteitspalen. Maar goed. Mooi recht. En groenachtig door die impregnaat. Oké? Okay? Maar waar is het fout gegaan? Na de militaire periode hadden we een periode van tekort aan deviezen. Ja. En de regering toenmalig, na de militaire tijd, had dus allerlei problemen. Er moesten deviezen worden binnengebracht, maar die waren er niet. Staatsbedrijven die de koers begon te stijgen. En kijk nu wat er gebeurt. Staatsbedrijven die deviezen opleverden, zoals Bruinzeel, ja, en Zeeland en noem maar op, moesten hun deviezen tegen de bankkoers storten bij de centrale bank. En als ze deviezen nodig hadden, moesten ze die deviezen op de zwarte marktkoers gaan kopen. Dat is toch onzin? Daarmee kill je dat bedrijf. Die deviezen die dat bedrijf had binnengebracht, moesten voor dat bedrijf gereserveerd worden, zodat het bedrijf, en een deel roem je af, zodat het bedrijf tenminste zijn inputs weer kon kopen. Zo is Bruinzeel het begin van het einde ingeluid. Hetzelfde is met andere staatsbedrijven gebeurd. Ze konden hun inputs niet kopen, want waren gedwongen op de zwarte markt dollars en deviezen te kopen. Dat was het gevolg van het feit dat de regering Venetiaan 1 weigerde om het IMF-herstelprogramma door te voeren. Nee, geen IMF. Nou, toen moest men de visie op eigen manier gaan aanschaffen, de overheid. En toen kreeg je de periode van de EA-dollars. EA betekende eigen aanbreng. Je mocht zelf je dollars binnenbrengen. Maar natuurlijk ga je dat dan niet doen volgens de bankkoers. Want het zijn eigen dollars die je in de koer hebt verdiend of waar heb gehad, of weet ik vandaan. Je gaat een hogere koers vragen, je gaat meer Surinaams vragen. En daar begon dat hele gedoe met die zwarte markt van valuta. Daarvoor had het IMF gewaarschuwd. Maar nee, we willen geen IMF. Nou, kijk wat is gebeurd. Nou. Je wil geen spuitje hebben van de dokter, want je bevriend een spuitje. Daar zie ik ook meteen naar je besmetting door je hele lichaam. Dat je dat spuitje maar liever genomen, of die bittere medicijn toch maar even geslikt. Dan was je niet door die ziekte kapot gegaan. En daar is toen begonnen als uitweg om cambio's de gelegenheid te geven om de handel in valuta op zich te nemen. En vandaag de dag kunnen we daar niet meer onderuit. En ze doen maar te schelden op die cambio's. Die is dan dat die, zij bepalen de koers. Die is dan dat die, en dit en dat. Ja? De regering het heeft gedaan, of het nou NDP was of Front was. Allemaal hebben ik wil een woord noemen, die rijmt op Front, maar goed. Ja? Ze hebben er één potje van gemaakt. Allemaal. Ze hebben er niets aan gedaan. Ze zijn er ook mee gaan speculeren en misbruik maken van koers binnenbrengen op bankkoers en koers buiten op verkopen voor zwarte koers. Ja, en daarmee gaat de economie kapot toch. Weet je hoeveel bedrijven over de kop zijn gegaan? Bakkerijen moesten daardoor slechte tarwe binnenhalen. Dat brood brokkelde gewoon uit elkaar, want we hadden niet genoeg dollars om die goede tarwe binnen te halen. Ja, dat mocht, maar we gaan geen IMF, maar we slecht brood hebben. Dan liever IMF, maar goed brood toch? Klets met geen IMF, alsof dat de grootste ellende ter wereld is. Je moet weten te werken ermee. En als je niet weet te werken ermee, als je geen lening van een bank kan aflossen, dan is die bank toch niet fout? Dan ben jij toch fout, die niet met geld weet om te gaan. Ach, krets. Weet je? Dus het Pinus-project is een tekenend voorbeeld hoe het fout ging. Die NV Bosmeij, of hoe ze het werd genoemd, die is failliet gegaan op een gegeven moment. Want er waren geen dollars om dat chemicaliën, die impregnaat, dat groene spul, binnen te brengen. Die ene ketel was kapot. Onderdelen om het te repareren waren er niet. Heeft men die onderdelen van die ene keer voor die andere. Mijn god. Nee, het project is wel gehad. Het was een heel goed project. Dus hetzelfde met die gasbommen, toch? Gascilinders. We hebben nu een schaarste aan gascilinders. Ik weet niet of het is gecreëerd, of mensen hamsteren, minnoos, sabi. Maar je kan niet gaan zomaar en een gascilinder kopen. Dat is heel moeilijk. Je moet mensen kennen, winkelier waar je op vast bent. Vorige week zei ik al, die gascilinders gaan al jaar en dag Franse kant op. Nu gaan ze ook de Vietnamese kant op. Ze zijn goedkoper, ze zijn steviger en ze hebben meer gas. Dan gaat het weg. En als je bij EBS nieuwe gascilinders wil gaan kopen, allote. Dan wat voor bakabana beleid is dit? Wij importeren dat gas met onze deviezen. Wij kopen die gascilinders met onze deviezen. En we laten toe dat die dingen weggesmokkeld worden. Waarom worden ze weggesmokkeld? Omdat we bang zijn en niet in staat zijn om de gascilinders te verkopen volgens de geldende prijs. Een gascilinder moet nu eigenlijk bijna 850 SRD kosten. Nee, dat volk gaat eraan. We gaan stemmen verliezen. We gaan eraan. Kijk, waar zijn de gascilinders nu? En kijk hoeveel een gascilinder zwart nu kost. Ja? Dan liever had je gewoon, langzaam was men bezig. Men is al tegen de 400 zoveel. Bijna 500 zoveel. Men is gestopt. Want ja, nee, dat volk kan het niet betalen. Dan gaat dat volk die cilinders die men illegaal moet kopen, wel kunnen betalen. Je had die prijs al lang moeten verhogen. Naar 600, langzaam 650, langzaam naar 700. Hij moet richting 1000 per cilinder gaan. Dan stopt die hele smokkel. Want dan is het even duur daar als hier. En niet vergeten, de biggie cilinders heeft de mij voert, Jagwe. Omdat ze te goedkoop zijn. We willen alles goedkoop houden hier. Want het volk gaat eraan. We kunnen wel een pina's maaien. Pina. Ach, kom geklets, man. Nu pinaren we nog erger. Begin de prijs marktconform te maken. Ja. Degene die het niet kunnen bekostigen, kan je dan een toelage geven dat ze het wel kunnen betalen. Je gaat die prijs niet subsidiëren. Het moet gewoon marktconform blijven. En de mensen die het niet kunnen betalen, die krijgen een extraatje. Ze moeten kunnen aantonen natuurlijk. En dan kunnen ze met dat extraatje wel die gascilinder kopen. Ja. In plaats dat het weggehaald wordt en andere mensen geld eraan verdienen en wij verarmen. Omdat we bang zijn om die prijs op marktconform te brengen. Is toch geen beleid, man? Is populisme. Dat brengt dit land naar zijn malle moer. Ja? En het is echt geen schande om dan, indien je ook mensen van de middenklasse niet elke dag op gas kunnen koken, op elektra kan soms ook even duur worden. Ja, houtskool, waarom niet? Als je niet in de binnenstad woont of zo, een beetje buiten waar ruimte is. Houtskool koken is van oudsher geweest. Mijn ouders en grootouders hebben op houtskool gekookt. Ze hadden geen problemen met gascilinders. Ja. Toen ze klein waren, toen ze groot waren, niet meer. Ja, maar hun ouders, grootouders, hebben op houtskool gekookt. Mijn moeder moest met waaier die houtskool aanwakkeren. In het kookraam, achter het huis. Is geen schande, het is juist een heel ecologisch verantwoorde manier. Hebben we hout zat? Maar we zijn gewend aan gas. Maar we willen betalen voor de gas. Ja, we hebben gas voor de kust. Oké, eenmaal stelt voor. We moeten een pijpleiding bouwen van 200 kilometer lengte vanuit die gasvelden voor de kust. Naar de kust, daar hebben we gas. Ja, ga die pijpleiding bouwen, no? Daarover praat hij niet, die arme man die het zo goed mooi voorstel heeft gedaan. We staan nu zo'n tijdje terug. Weet je hoeveel een gaspijpleiding over 200 kilometer afstand over de zeebodem naar het vasteland kost? Kost meer dan dat gas je ooit gaat opleveren. Dan liever koop je dat gas, hoor. Dus ben je er net zo dom. Alleen maar om kool en geit te sparen. Dan gaan we allerlei sidelines volgen. Meneer, we moeten dat ding gewoon doen zoals we dat moeten doen. Benzine, ja, marktconform prijs. En dan smokkelen ze het weg. Diesel, marktconforme prijs. En dan zie je de hele dag, nou ja, de halve dag, bootjes de Marowijnen overvaren met tonnen diesel van hier op ons geld gekocht, die daar aan de Franse kant voor euro worden verkocht. En de Franse autoriteiten, die grensbewaking, daar doe je vaart mee. Ja, want hun hebben meegemaakt, in hun burgerpakje nemen ze die vaten 's middags in dienst en 's morgens zijn ze officiële gendarmerie en douaniers. Hallo? Alsof daar geen corrupte liggen zijn. Maar we werken mee eraan, toch? Kijk, je gaat smokkel nooit 100% tegengaan. Maar je moet het ook niet zo gemakkelijk maken dat iedereen maar in de smokkel gaat zitten en wij verarmen en wij lijden eronder. En maar klagen. In plaats dat we de maatregelen nemen. Ja, helaas. Het zal eens gebeuren. We zullen zien wat de volgende week ons brengt. Beste luisteraars, het was toch even aangenaam met u te zijn. Namens Lim FM zeg ik u een prettige zondag toe. En laten we hopen dat we niet weer onderlopen. Hè? En dan gaan we meer pompen moeten lenen. Ja, dus dan zullen we zien wat er van wordt. Ja, dus de volgende week wordt. Hè? Oh ja, er is ook een vrije dag komende week. Ja, wat een schattige thee. Ai boy. Maar goed. Tot de volgende week in ieder geval. En dan zien we u weer. Namens Lim FM zeg ik u een prettige zondag toe. Met Connecting the Dots. Tot volgende week. Dit was Rappa. Doei.
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
2: Ach ja, helemaal de andere radio.

was I wrong? Oh, why have you left me now?

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en

0: Goedemiddag, welkom. Dit is Retrospectie op Lim FM. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor de late aanvang. We zijn zeker 18 minuten over tijd. Maar dat heeft te maken met het feit dat de tweede gast nog niet verschenen is. Nog niet. Ik weet niet als dat nog gebeurt, maar goed. Ik zal dus dan maar met één gast voorlopig alvast van start gaan. Want wij kunnen het programma niet afblazen. Ik heb mevrouw Ashamungra, de voorzitter van de USV, de Unie van Surinaamse Vrouwen, in de studio. En zij is in het dagelijks leven ook nog huisarts. Of arts. Mevrouw Asha, goedemiddag.
1: Goedemiddag, lief en luisteraars en kijkers. Helaas ben je met mij al hier opgeschiept van de loopig, dus...
0: We gaan het toch wel zo moeten doen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Niet eens zo erg. We praten over de actualiteiten van de afgelopen week. Maar laat mij eerst vragen, hoe was de afgelopen week voor jou?
1: Heel druk. Mm-hmm. Ja, maar dat was in ieder geval omdat ik had het druk omdat de twee andere collega's weg waren. Dus dat moest ik voor hun waarnemen. Mm. Dat betekent dat je eigenlijk met drie polies bezig bent. En dat was dus echt heel druk. Maar ja, we hebben het overleefd. Ja. En de patiënten ook natuurlijk. Dat is ook belangrijk.
0: Het is altijd moeilijk, no, voor een patiënt om eigenlijk te zitten tegenover een andere arts.
1: Nou, dat hoeft niet hoor. Ik denk dat het soms ook wel leuk is.
0: Zonder te twijfelen aan de kwaliteiten van de andere arts. Nee. Maar er is altijd een soort van speciale band tussen arts en patiënt, toch?
1: Dat is absoluut zo. Mm. Er is echt een bijzondere band en dat merk je ook wel. Dus ze zijn altijd toch een beetje van ja, ze zijn bekend met de ene arts en met de andere arts. Maar op een gegeven moment, als het erop aankomt van hé, wat is het probleem? En je kan ze op hun gemak laten voelen, dan is dat natuurlijk, ja, is het ook een pri.
0: Maar wat als een patiënt zegt van oké, mijn arts is intussen terug, maar ik blijf graag bij u.
1: Nee, dan zeg ik dat liever niet te doen. Niet simpelweg, omdat het niet collegiaal
0: past,
1: is.
0: Dat past niet aan.
1: Weet je, ik zeg van nee, ik ben een waarnemer. Als er iets is, kan je altijd natuurlijk vragen. Maar je moet bij je eigen arts brengen. We werken met elkaar samen. Ja, maar ik ga niet eigenlijk zeggen van ja, je moet je bij mij komen inschrijven. Dat vind ik niet correct.
0: Oké. Ik ga er niet van uit dat het minder spannend zal zijn toch met maar één gast, Asha?
1: Nou, hangt van jou af.
0: Hangt van jou af. Jij moet de antwoorden geven op de vragen die we allemaal zullen stellen. Mm. Ja, we hebben een afgelopen week gehad met nogal wat... Ja, laat me starten met jou, want jij bent arts en er is nog steeds chikungunya, toch? Mm-hmm. En men is begonnen met, men is van plan om te starten met alvast delen van blauwgrond, om alvast te bespuiten. Wat is je mening voor wat betreft de aanpak van chikungunya?
1: Ik denk dat er eerder geen aanpak is geweest van chikungunya. Om eerlijk te zijn, ik bedoel, we zijn al veel maanden bezig, toch? En het feit is, chikungunya is natuurlijk ook een van de ziektes die van tevoren al bekend werd gemaakt, toch? Dat het in de buurt was. Dus dat betekent dat je al moet weten van, hé, dit komt eraan, dit kunnen de consequenties zijn. En dat je daardoor natuurlijk ook maatregelen moet treffen. Het is niet wanneer chikungunya er al is, dat je daarna gaat zeggen van luister, maar ik heb dus niet genoeg middelen om te bespuiten. Of ik heb niet eens een apparaat om te bespuiten, et cetera. Elke dag dat je daarmee bezig bent, is natuurlijk verlies van tijd. Wat veel mensen zijn in ieder geval flink door chikungunya. Ze hebben ernstige, heel veel problemen.
0: Je hebt ook veel patiënten gehad.
1: Ik heb veel patiënten gehad. En om dan te zeggen na zo lang dat in feite dat al mooi verspreid is, dat je nu gaat beginnen te spuiten. Ja, het is leuk, maar ik denk dat je redelijk te laat bent. Hmm. En dat is een zeer kwalijke zaak, vind ik.
0: Maar is hij aan het afnemen?
1: Je ziet minder gevallen voorkomen. Dat wel, dus vergeleken bij toen, dat ik was ook even naar het buitenland vanwege andere redenen. Maar toen ik dus terugkwam, dat is eigenlijk in februari, toen was het echt raak. Dat was echt elke dag. 4, 5 mensen die zeker besmet waren. Dus met het virus van chikungunya en met natuurlijk heel veel klachten. Ja. En het ergst vond ik een klein kindje zelf ook. Weet je, die ook pijnen had. Een klein jongetje echt met veel pijnen. Dat was eigenlijk wel zielig echt om te zien. En je ziet dus nu wel dat het afneemt. Dus het aantal gevallen dat zich voordoet. Wat je wel hebt natuurlijk de mensen die het reeds hebben. En dat is vooral, ik zie meer mensen boven de 40 ongeveer, die dan veel meer last kregen en langduriger ook ziek zijn. Met alle gevolgen van die natuurlijk, omdat ze als in feite de klachten bleven horen. En soms zijn ze zelf opgenomen geweest vanwege complicaties, omdat ze ook onderliggende ziektes hebben. Suikerziekte, hoge bloeddruk, et cetera. Of dat ze bijvoorbeeld wel aan de prednisonkuur moeten gaan met alle gevolgen van die. Dan zie je dus dat het een heel veel problemen geeft. Dus van die patiënten die toch langdurig klachten hebben, daarvan zie je natuurlijk dat ze nog steeds wel komen en bellen. En gisteravond was ik toch tot laat met eentje bezig. Mm-hmm. Snap je? Dus dat is wel heel vervelend. Die mensen hebben echt heel veel pijnen.
0: Maar als hij toch teruggaat, moet je dan nog bespuiten?
1: Ja, dus dat is de vraag. Want in feite denk ik dat wanneer je gaat bespuiten, zijn het de volwassen muskieten die je gaat pakken, toch? Maar intussen krijg je dan, dat is bijvoorbeeld binnen een paar dagen denk ik, heb je de volwassen muskieten, maar daarna krijg je natuurlijk weer dat de eitjes komen en dat het weer komt. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat de andere maatregelen heel belangrijk was om te beginnen te doen. Dat betekent dus de broedplaatsen. Als je weet in feite dat het gaat regenen, het muskieten komen, had al die dingen dan een beetje opgeruimd, samen met OUI, milieu, dat ze in ieder geval hadden gezorgd dat je voorkomt dat je zo'n grote spreiding komt. Erger nog dan als je geen voorzorgsmaatregelen hebt genomen wat middelen betreft, zou je tenminste moeten kijken ernaar dat je alles wat in het milieu komt, tenminste het kan verergeren, dat je dat had moeten voorkomen, maar ook dat hebben ze niet gedaan. Overal waar een stilstand water, et cetera, is. Toch, dat weet je toch allemaal. Ik bedoel, dat weet wel van tevoren. Waarom hebben jullie daar niks aan gedaan? Ja. Dus je hebt dat gewoon over het volk heen laten komen. Zoveel mensen zijn besmet geworden. We hadden geluk ook dat er toen, dus dat er geen school was in tijd. Want daar was ik erg bang voor. Maar die kinderen komen, kinderen hebben vaker mildere krachten. Het gaat sneller over. En die komen thuis. Maar dan heb je thuis de ouders, grootouders. Toch? En mensen natuurlijk met chronische ziekten die daar complicaties daarvan kregen. Dus met andere woorden, ik vind dat ze zich niks hebben voorbereid erop. Ze hebben het over het volk heen laten komen. En na een aantal maanden ga je nu echt iets doen. Het is leuk. Misschien dat het toch wel ergens kan helpen. Maar het is niet de manier waarop je dat aanpakt.
0: Dus als ik je goed heb begrepen, dan geef je de instanties een onvoldoende voor wat betreft de aanpak van chikungunya.
1: Ja, en als ik kijk naar de mate van dat de mensen werkelijk verschrikkelijk veel pijnen hebben, vooral ondraaglijk, dan geef ik ze een dikke onvoldoende.
0: Een dikke. Maar gezondheidsbeleid overal genomen, heb je daar ook een mening over?
1: Is er een beleid? Ik zie niet dat er echt een beleid is. Toch? Ik bedoel, alles is nog niet hetzelfde. We hebben niet echt een gezond plan zelf.
0: Er zit geen verschil tussen Ramadan en Misikaba?
1: Nee, ik zie geen verschil. Ik zie wel dat hier en daar men wil, weet je, allerlei beloftes doen. Toch, ik heb recent nog gisteren, geloof ik, bij Radio 10 hoorde ik plotseling de minister. Ja, we gaan dus de EHBO eigenlijk, weet je, aanpakken. We gaan dit aanpakken, we gaan dat aanpakken, weet je wel. Dat is allemaal, hebben we vaker al gehoord. Toch, maar het gaat om de daden. En twee, waar ga je dat geld vandaan halen? Dat is ook wat. Pura money. En elke keer heb je dat dus op die manier. Als je ook niet een plan hebt of waar wil je naartoe met de gezondheidszorg. Toch, hoe wil je het aanpakken? Wat kunnen we doen? Wat moet er gedaan worden? Wat in ieder geval, dan ga je in het ziekenhuis, daar ga je wat doen. Weet je wel, je gaat in de. Zo werkt het niet. Het is een systeem. En het belangrijkste is, als je er überhaupt over denkt, om te denken, hey, hoe ga je dus, ga je een plan maken? Toch, hoe je gezondheidszorg zou moeten aanpakken, is het minste wat je zou moeten doen, is de verschillende actoren bij elkaar brengen.
0: Overleg.
1: je moet met ze overleggen wat weet je wat, hoe dat allemaal, wat is dat allemaal
0: niet?
1: Nodig.
0: Niet?
1: Tot nog toe heb ik er niet veel van opgemerkt. Mm-hmm. Dat betekent dat je met de vereniging van medici zou moeten zitten. Je kunt ook de verpleegkundigen, daar praten ze al mee, maar ook apothekers. Ja, allemaal die eigenlijk de gezondheidszorg in stand houden. Mm-hmm. Dat zijn allemaal verschillende actoren. En dan kan je ook van hun te horen krijgen, hoe kunnen we het best een plan maken, wat zien jullie eigenlijk ook, want zij werken op het veld. Dus zij weten ook hoe het gaat. En wanneer jij zegt, we gaan dat doen, jij bent dan beleidsmaker, waar is dat geld? Kan je dat doen? Want is het de zoveelste keer dat we dat weer gaan krijgen, dat er heel wat beloftes worden gedaan. Ik bedoel, ik kan me nog herinneren, Sint-Vincentius ziekenhuis, was het toch vlak voor de verkiezingen ook, was er een EHBO daar geopend. Ik weet niet, als je dat heel wat in gestopt, et cetera.
0: Heel goed gefunctioneerd.
1: Hoe lang heeft het geduurd? Op een gegeven moment, specialisten konden niet betaald worden. En als je die mensen niet kan betalen, het was mooi vlak voor de verkiezingen tijd, van hey, we hebben acute hulp.
0: Wat is er nog?
1: Ja, nu, nou hoe lang het is, het was weer begonnen. Niet nu, nu pas is het weer. Dat betekent, je moet mensen kunnen betalen. Je kan dingen zeggen, je opent hier, je opent daar, à la dol. Maar dat moet in goed overleg gebeuren met de mensen die het moeten doen en die je ook kunnen vertellen wat je zou moeten doen. En dan moet jij ervoor zorgen dat je dat geld moet hebben. Want is het de zoveelste belofte die je gaat doen, toch?
0: Ja, maar vraag je toch enigszins verbetering na een jaar? Morgen zijn we precies een jaar na de verkiezing. Oké, de regering is op 16 juli weliswaar begonnen. Maar verwacht jij na een jaar of na de begrotingsbehandeling toch nog enige verschuivingen, enige verbetering?
1: Met begroting is toch nog niet goedgekeurd?
0: Nee.
1: Dus waarover praten we? Wanneer zou het goedgekeurd moeten worden? Ik bedoel, laten we serieus zijn. Wanneer zou het goedgekeurd moeten worden? Gisteren was vandaag nog, hoorde ik, ik ben geen econoom, maar vandaag hoorde ik nog in het programma dat de comptabiliteitswet van 2024, weet je wel, nog niet is aangenomen. Of in dat ieder geval dat het nog voor 2 of 3 jaar zou moeten worden verlengd. En dat natuurlijk ook weer zijn gevolgen heeft. En ik hoorde ook, weet je wat het is? Ik blijf elke keer hetzelfde zeggen, want ik kan ook niet anders. Als je ontwikkeling wil hebben, dan moet je tenminste toch ervoor zorgen dat de ontwikkelde mensen op bepaalde posities zitten. We praten steeds over institutionele verzwakking. Ja, wat doe je eraan? Wat doe je in feite met de mensen die op die posities zitten, die werkelijk wat zouden moeten kunnen? Je moet kennis hebben van zaken. Voordat je in feite wil zorgen dat je tenminste weet waarmee je bezig bent. En als je eigenlijk wil zorgen dat er ontwikkeling moet komen. Dat is 1. 2. Die wikkel van ontwikkeling. Weet je, waar wil je naartoe? Wat is jouw plan? Als je niet weet wat je plan is, dan wat ga je doen? Zelfs die ontwikkelde mensen weten niet waar je naartoe wil gaan. Er moet een plan zijn, toch? Ik begreep recent ook van de president. Dat ze naar Brazilië gaat, geloof ik weer, omdat ze dit zo willen doen, dat zullen doen. Voor zover ik weet je hoeveel mensen al naar Brazilië zijn geweest? Om te gaan praten wat er allemaal wat moet gebeuren en dit en dat nog meer. Dat is de zoveelste keer. Wat ga je praten? Weet je, wat ga je doen? Wat wil je gaan doen? Waar is je plan? Dan kan je gaan praten met Brazilië. En dan weet Brazilië ook misschien wel waar je naartoe wil. Toch? En het andere is, Cliff, wanneer je in feite, we zijn al, en mensen hebben geduld, je wacht. En zeker natuurlijk mensen van de partij, mensen die natuurlijk, ik ben niet van geen enkel partij, maar simpelweg. Als je eigenlijk al een verkiezing gewonnen hebt, toch? Ja, toch? Dan kan je niet eigenlijk daarna gaan denken van, oké, dan ga ik met die gaan praten, dan ga ik daarna naar daar gaan en dan gaan we dat daar doen, want ik wil toerisme bevorderen en ik wil dat gaan doen. Na 8 maanden ga je praten met die, ga je praten met dat. Ik hoorde laatst van Mori in Bengal, geloof ik, heeft die verkiezing gewoon. De volgende dag was die man al bezig om wetten te maken wat er allemaal moet gebeuren. Ja, toch? En ik bedoel de partij, ook de NDP, net als de VHP, hoeveel verkiezingen hebben ze eigenlijk al niet gediend? Dat betekent, de ene is de oppositie, de andere keer is de coalitie, de ene vertelt hoe de ander die goed heeft gedaan, die ander vertelt weer hoe de ander niet goed gedaan. Nou, dat betekent dat jij dan toch wel weet al wat er allemaal mis is, want je hebt toch steeds ook gekeken hoe de ander die goed had gedaan. Met andere woorden, als jij tijdens de verkiezingen belooft wat je allemaal wel gaat doen, Dat betekent dat je dus die verkiezing al gewonnen hebt. En dat je dus in ieder geval zegt van oké, jongens, we gaan nu beginnen. Dat je nu al moet weten wat je allemaal wil doen. Ja toch? Je hebt het geld nodig. Waar ga je dat geld vandaan halen? Ga je wachten op olie? Dat kan toch niet? Je gaat kijken naar een jaar. Nou, nu pas hoor ik, ja, we gaan dus wel iemand van de belastingdienst. We gaan de belastingen dingen gaan doornemen. En ik weet als iemand gaat komen. En, meneer, we zijn 9 maanden verder. Kijk maar om je heen. Kijk op je geweldige wagens rijden. Ja, toch, hele geweldige wagens rijden. Terwijl 80% van je mensen aan moeten leven. Dan ga je na een jaar ga je gaan kijken hoe je dan het belastingssysteem gaat laten bekijken. En of het voorziet is ervaren door het raadverkiezing. Dat betekent, jij moet toch dit al hebben geweten wat je moet doen. Je hebt toch al die mensen die al eerder in de assemblee zitten en weten wat er voorbij is, wat allemaal geweest is. Dus die door het hebben begin, je moest begin bij een beleid. Je moest begin dat van, hé meneer, dit gaan we afschaffen. Belastingdienst, meneer, begin me komen te komen vertellen, al die geweldige grote wagens, waar ze vandaan komen. Ja toch, begin onderzoek te doen. Zijn die mensen daar om eigenlijk te kijken waar het vandaan komt? Ga nou eindelijk nog eens een keertje met die multinationals praten. Want als je ziet hoeveel goud er wordt weggehaald, dat hoor ik gewoon van mensen die het zelf triest vinden die daar werken. Ik snap het niet. Ik denk nog altijd aan die Surinamers in Nederland bijvoorbeeld, die zo begaan zijn met Suriname. En dan denk ik, ik ben hier, ik bedoel. En dan denk ik van, hé, doet het jullie ook niks? Dat jullie misschien hun aan hun verstand kunnen brengen van, hé, ons goud wordt weggedragen. Welke controle is daar? Wie controleert hoeveel daar wordt weggedragen? Wat voor controlemechanisme heb je? Heb je misschien, ik weet het niet, iemand van de douane die komt, die gaat bij de barak daar met een van die, bijvoorbeeld bij de Chinese ondernemer die daar is, ja? Denk je dat je niet gaat vertellen van luister nou, om met mijn poer, om met jou, om met mijn poer. Dat jullie dan aan man. Hé, dus niet, dan die mannen die roken gewoon aan man. En, wat ik haar, hè. Dollarie, pardon, alassi. Ik weet niet waar. Maar wat voor controle heb je? Het zijn toch grote maatschappijen? En wat voor mensen hebben wij die hier kunnen controleren om te vertellen van wat er allemaal daar weggaat? Hebben we dat ooit gedaan? Elke regering die komt en gaat, hebben ze dat goed gedaan? Als we praten over geld die je nodig hebt, het volk is arm. Dan ga je hier weer lening nemen. Toch? Dan neem ik mijn olie op het was aan, maar ik had toch wat rauwelo. Dat gebeurt toch weer? Elke keer je gaat de lening nemen, is prima. Maar ga dat geld dan halen waar het is. Dus dat snap ik dan niet. En de goudprijs is bijna 5 keer of veel maar hoger, groter geworden. En dan nog... Ga ik een speciale plan maken, want ik weet het nog niet. A plan ook kon, dat daarna mogen.

0: Niet dat je dan eigenlijk na ik weet niet hoe lang gaat gaan praten, ga je praten met die mensen. En ik hou mijn hart vast. Weet je, want ik weet het niet, met die multinationals, met partijen, en dan bedoel ik al die partijen die ons voor zijn geweest. Weet je, wat voor deals er zijn gemaakt, dat eigenlijk die deals zodanig zijn gemaakt, dat je, in de manomasiki, je kan niks veranderen. Hoe kan dat? Ja, toch, hoe kan dat? Kan toch niet? Tenzij, en ik beschuldig niemand hoor, tenzij er deals worden gemaakt met die multinationals en die politieke bonzen. Je hebt een juni moeilijk, meer zorgen, dat mijn oor me dus zei wat niet. Wat is de andere redenen? En als jij niet weet te onthandelen daarvoor, dan laat dan werkelijk een band van mensen van het buitenland komen, toch? Als jij vindt dat wij niet hier goed kunnen onderhandelen. Laat mensen van het buitenland komen die ervaring hebben om te gaan onderhandelen voor die mensen. Dan heb je tenminste iets gedaan op korte termijn, snel, waar het geld zit. Intussen hoor ik bijna 3000 barakken zijn daar gezegd daar. En Surinamers die daar werken, die worden weggepest. Weet je, op allerlei manieren krijg je dat ze dus, ja, dat, je hebt verschillende manieren waarop je kan zeggen van, hier nou, hoe moest ik op of ja zo. En op een gegeven moment, wat iets wat van Suriname is, dat goud van Suriname is, die Surinamers zelf gaan niks daarmee te maken hebben. En dat praat je erover van, hé, je komt op voor je land, voor je dit en voor dat. Waarom is dat goud dat het land, dat het Suriname moet toekomen en het volk moet toekomen? Waarom laat je dat zo gewoon wegdoen? En als je werkelijk geld eruit haalt, haal waar we recht op hebben erop. En niet nog voordat je weer bij de volgende verkiezing komt. Want bij de volgende verkiezing weet ik niet welke van deze multinationals misschien grote sponsoren zijn waardoor je mond weer gaat houden.
1: Goed, we doen retrospectie vandaag met één gast. Omdat de tweede gast zich niet heeft laten zien. Dat is de persoon met wie we dus ook een afspraak hadden. Waardoor Asha volledig de vloer heeft, moet ik zeggen.
0: Ze gaan me vloeren, wacht maar.
1: Wat zei je?
0: Ze gaan me vloeren.
1: Wie?
0: Nee, ik maak een grapje, maakt niet uit voor mij.
1: Ja, er is zijn uitlopende meningen, maar we behandelen niet zozeer reacties uit het publiek in dit programma. Tenzij het echt wel noodzakelijk is. We hebben gesproken over de gezondheidszorg. Ja, er valt nog heel wat te zeggen daarover. Maar zijn er toch geen zaken die zich voordoen binnen de gezondheidszorg waarvan je zegt, dat geeft hoop? Want ik had hier de directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Heb je kunnen luisteren?
0: Ik heb niet eens kunnen luisteren.
1: Dat is wel jammer.
0: Misschien wel een deel.
1: Die maar heeft ieder,
0: dat ze eigenlijk zelf
1: wat ja. geduld en dat het wel goed komt.
0: Nou, dat is heel mooi dat ze eigenlijk, weet je, dat vragen. Ik hoop ook dat ze in ieder geval, dat het haar ook lukt, dan met het geduld, toch, om in feite de vele verpleegkundigen die wegtrekken, specialisten die ook naar het buitenland gaan om daar te werken, om wat te verdienen, zodat ze hier nog kunnen blijven werken, met alle gevolgen van die net een lange wachttijden zijn.
1: Heb je zelf een voorstel welke moet resulteren in het niet wegtrekken van de mensen?
0: Geef ze in ieder geval waar ze recht op hebben.
1: Gaat het alleen om geld?
0: Geld is een van de belangrijkste dingen. Want ook je gezondheid vind ik ook heel belangrijk. Maar zonder geld kun je niet leven. Toch? Zonder geld is het leven voor hun geen cent waard. En als je de ene cent niet hebt, echt lief. Als je zelf die ene cent niet hebt, ga iets kopen bij de Chinees. Dat tenminste één cent kost, ook eens. Ja toch? Dus we kunnen heel wat doen. Ik hoorde de minister ook vertellen van, ja, we gaan dus de verpleegkundige percelen geven. Heel leuk. Begrijp je? Ik denk, voor mij mag elke Surinamer hier recht op een perceel. De verpleegkundigen, onderwijzers, de politieman, brandweer, iedereen, elke Surinamer. Vooral als we kijken dat eigenlijk bepaalde politieke figuren, assembleeleden, toch, en dat zijn allemaal, van die verschillende politieke partijen, die zoveel gronden hebben gekregen, terwijl anderen smeken en wachten op een stuk grond. Dus voor mijn part mag elke Surinamer dat krijgen. Wat specifiek betreft voor de verpleegkundige, als hij dat ziet als oplossing, ik weet dat eerder, kan ik me herinneren, dat verpleegkundigen ook percelen hebben gehad. Toch, naast ook andere dingen. Maar wat is eigenlijk, wat gaat, tenminste, het leed verzachten?

0: wachte voor hun. Want één, je hebt een perceel. Ga bouwen nog. Om eigenlijk, als je eigenlijk een huis of huur hebt. Waarmee ga je bouwen? Hoe ga je bouwen? Het is leuk om te hebben natuurlijk misschien voor je voor later of wat dan ook. Ga je in feite eten op tafel kunnen krijgen als je het perceel hebt voor die kinderen? Ga je schoolgeld voor ze kunnen betalen? Ja, gaan ze in ieder geval de huur om tot nog toe te leven, voor waarin ze zijn, gaan ze dat kunnen doen? Gaat hun levensstandaard omhoog om te leven?
1: Dat maar is het is wel oplossing. Tenminste een mindere zorgpunt voor de toekomst, want dat heb je het al.
0: Tuurlijk, en daarom zeg ik elke...
1: In time,
0: dat zeg ik, elke Surinamer zou dat moeten krijgen. Niet alleen de verpleegkundigen, ze hebben de rechten, maar die onderwijzers ook en de politiemannen ook allemaal. Maar bij mij gaat het erom, je wilt toch een oplossing bieden dat die mensen niet weg moeten gaan. Eerder zijn er die eigenlijk het ook hebben gehad, maar ze zijn toch weggegaan.
1: Mm.
0: Waarom? Omdat ze moeten overleven constant. En het is leuk natuurlijk een perceel te krijgen, maar de levensstandaard om een normaal bestaan te kunnen leiden, kan men niet. En wanneer bijvoorbeeld bij wijze van spreken ze werkelijke perceel met huis zouden hebben, de veiligheid in het land. Ze kunnen niet eens in een huis zijn en een huis achterlaten of er wordt ingebroken, omdat de veiligheid ook een probleem is. En als jij geen geld hebt om al de kosten waarmee je te maken hebt te dekken, dan ga je eigenlijk, ga je het ook niet volhouden, toch? Ik heb verpleegkundigen die bij mij mensen moeten komen werken. Ze hebben geen geld om de bus te betalen. Of om benzine te zetten. Een van zijn auto is kapot, is een probleem. Hoe gaat ze aan het werk komen? Hoe gaat ze het betalen überhaupt? Begreep je? Dus wanneer je de mensen niet genoeg geld geeft om een normaal leven te kunnen leiden, dan gaan ze dit niet volhouden, dan blijven ze weggaan. Naar een land waar ze in ieder geval vinden dat ze een normaal leven kunnen leiden. En daar zou je alles voor moeten doen dat mensen een normaal leven komen. En daarom zeg ik het belangrijkste wat je moet doen is die armoede. Zo snel mogelijk te kijken hoe je die armoede kan bestrijden. Want anders gaan alle mensen die op een of ander moment het land kunnen verlaten, die gaan weg. En dan blijf je in die vicieuze cirkel. Want als jouw hoger kader en middenkader weggaan, dan verlies je ook. Dus dan wordt je armoede alleen maar groter. En dan moet je niet, na een jaar wanneer je zit gaan zitten kijken, dan ga ik met die gaan praten, dan ga ik naar Brazilië gaan, dan ga ik dat gaan doen. Nee, je moest je plan al klaar hebben. Je moest er al voor zorgen dat de Belastingdienst al morgen aan huis gaat bij Cliff. Of bij mij, of bij wie. Ik ben mee voor ze te komen, ik heb al jaren geen geld. Ik heb al jaren geen geld. Al hoeveel regeringen zijn gekomen, hebben in ieder geval ervoor gezorgd dat de artsen helemaal nog met de middenklasse naar de arme klasse zijn gekomen. Snap je? Dus... Bij de mensen werkelijk, waarvan je weet dat ze geen belasting betalen, et cetera. En dat zijn er genoeg.
1: Dus ja.
0: En natuurlijk die multinationals en ervoor zorgen dat de productie snel op komst komt. Dat je geld daaruit kan halen. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Maar de rest moesten zij hun huiswerk hebben gemaakt, toch? Zijn toch geen mensen die niet weten wat er allemaal gedaan zou moeten worden om werkelijk de problemen aan te pakken? Het zijn toch mensen die eigenlijk ook in de oppositie waren en toen ze toch met die IMF van hem kwam. Om iedereen eigenlijk in één keer arm te maken. Ja toch, met die sterke geweldige IMF. In één keer heeft hij het heel volk en alle, tenminste iedereen is helemaal natuurlijk, het middenkader is helemaal uitgehold in ieder geval. Arme mensen zijn armer geworden. En daarna, om 5 jaar lang was op die manier, weet je, ons helemaal arm te maken. Wisten deze toch ook in die tussentijd politieke partijen, die denken toch na over de toekomst, die weten wat er gebeurt, die moeten toch al hun plannen maken dat wanneer ik het overneem en ik zeg ik ga het doen, heb je plan klaar, dat je moet shoot. In de Bosgotan praxeer dat je op beloofbakken, we hebben genoeg beloften gehad, het volk is moe. Ze willen nou daden zien.
1: Ja, Asha, heb je, Asha, kom steeds. Asha. Heb je nooit belangstelling gehad voor de politiek?
0: Ik heb belangstelling, maar ja, ik maak mijn eigen maatschappelijke analyses.
1: Partijpolitiek bedoel
0: Nee. Ik zou niet...
1: Want er zijn heel veel mensen het als
0: ik zou niet eigenlijk in een politieke
1: partij kunnen. Er zijn heel veel mensen die regeringen kritisch begeleiden, zoals jij dat doet. Iemand zei in die live, waar was deze mevrouw de afgelopen 5 jaar... Tijdens Santokje en iemand anders die zei...
0: Bij Cliff was ik onder andere hier
1: dat zag iemand anders ook in de live. Ze is vaker bij Limburg geweest. Maar zo zijn er heel veel Surinamers die niet behoren tot een politieke partij. Ik ken jou. Jij bent bij geen enkele partij.
0: Ik ben bij geen enkele partij.
1: En die mensen leveren kritiek door verschillende regeringen heen. En ik heb zeker een paar, zeker twee van die mensen op een gegeven moment horen zeggen. Jongens, luister, is mooi geweest. We hebben kritiek geleverd tijdens Weide Bos, tijdens Feritjaan, tijdens Santoki Boudersen. Maar nu is het tijd, want je kan blijven schreeuwen aan de kantlijn. Maar het is nu tijd om te gaan, zelf te gaan voor de uitvoering. Of ik ga voor de volksvertegenwoordiging, waar ik daar nog meer kan praten namens het volk. Met enige bescherming. Of ik ga in een politieke partij en uiteindelijk word ik geaccommodeerd. Of ik kom in een, op een post waar ik dus rechtstreeks zit in de uitvoering. Heeft Ashamungra niet lang genoeg gesproken waardoor het nu tijd is met het oog op 2030 om in die uitvoering te gaan zitten?
0: Kijk, weet je wat het is, Cliff? Het is heel belangrijk, denk ik, zeker voor een land, voor een maatschappij. Mm-hmm. Is het belangrijk als je mensen hebt die in feite onafhankelijk van welke politieke partij aan de macht zit, dat ze in ieder geval de maatschappelijke vraagstukken die aan de kaak kunnen blijven stellen. En dat gaat dwars door welke politieke partij er aan de macht zit. En dat ze dan kritisch het kunnen begeleiden. Ik lever geen kritiek, omdat ik kritiek wil leveren. Ik bedoel, ik weet het zelf, ik word vaak gevraagd, maar ik doe dat niet. Ik zeg, af en toe kan ik wel mijn mond weer open doen. En dat doe je dat niet om eigenlijk een politieke partij, ja, of wat dan ook, negatief gezind te zijn, of wat dan ook. Maar om in ieder geval zo wakker te schudden. Van, hé, doe wat, want dit wat je doet is niet goed. En dat is de reden waarom je ook, waar het belangrijk is dat je politieke, tenminste dat je maatschappelijke activisten moet hebben. Die hun mond durven open doen. Want anderen gaan dat niet doen. Vraag maar iemand van een politieke partij, die gaat altijd zeggen wat zij doen is goed. Of dat wat de oppositie, die gaat dan weer kritiek leveren op de coalitie. Maar dat, en dan blijf je in dat ding. Je moet in ieder geval, ik probeer kritisch te zijn op vraagstukken waarvan ik denk, dit is niet goed. Jullie moeten wat anders gaan aanpakken. Waarbij het eigenlijk een positieve kritiek is.
1: Ja, maar heb je het gevoel dat je kritiek aankomt, doorkomt, aankomt?
0: Nou, ik hoop het wel. Als het niet doorkomt, dan merk je ook wel wanneer het wel
1: is. Ik weet nog dat de vorige minister van... die heeft me wel een paar keer gezegd. Minister...
0: Amar.
1: Die heeft mij gezegd, Cliff, ik heb er zo vaak uitgenodigd, maar ze is niet verschenen. En wij hebben dat nog besproken.
0: Jok, je weet nog. Elke keer heeft hij het afgemeld. Elke keer neem ik elke keer, denk ik, oké, moet ik van mijn poli moet ik afspreken om te gaan. En elke keer wanneer ik die ochtend moet gaan, krijg ik van de vriendelijke secretaresse, ja, om dit en dat reden, weet je, kan hij niet. Dat is tot 3 keer gebeurd. En de 4e keer heb ik gezegd, sorry, niet meer.
1: Met minister Ramadan.
0: Ja. 3 keer laat je me komen, 3 keer probeer ik me in ieder geval te regelen met mijn poli, dat ik weg kan gaan. En alle 3 keer wordt het eigenlijk afgezegd. Ze kunnen ze secretaresse vragen, ik geloof dat ik dingen nog ergens heb geschreven. En de 4e keer ga je me weer uitnodigen, omdat hé broer, sorry, niet meer. Wie denk je wel dat ik ben? Ik bedoel, ik heb het ook druk. En als je dan werkelijk wilde praten, dan waarom ga je me 3 keer afzeggen? Dan zorg ervoor dat jij in ieder geval jouw zaak afzegt als je met me wilt praten.
1: Nou, laat ook op dat de huidige minister jou uitnodigt.
0: Meneer Miskema,
1: ja.
0: Je kan mee uitnodigen, maar je kan in ieder geval ook genoeg horen wat er allemaal gezegd wordt. Toch?
1: Ja.
0: Ik denk niet dat ik dingen zeg die niet goed zijn. Ik ben niemand verkeerd gezind dat ik zeg dat ik ja, kritiek liever om niet. Nee, ik probeer in ieder geval te zeggen, hey, doe wat, want ik zou het prettig vinden als je het probleem zou oplossen. Dus hebben we allemaal mee gediend. Daar gaat het om. En dan kan je zeggen van luister, moet ik in mijn politieke partij gaan zitten? Nee, ik wil niet. Omdat ik je eerder heb gezegd, ik ben niet loyaal. Als je me gaat zetten eigenlijk in een politieke partij, dan moet ik ja en amen schreeuwen. Je gaat stelen, ze doen allerlei dingen die ze niet moeten doen, dan moet ik ja en amen schreeuwen. Minomang, toen ik pas uit Nederland kwam, ben ik ook een keer gaan kijken in de VHP. Toen had je minister Kodabaks, geloof ik, daar.
1: Ja, toch, minister Kodabaks,
0: ja. Ja, en toen had je dus de voorzitter, Latschman, die was er en zo. En ik ben gaan, ik was je adviesraad, mooi, ik keek. En op een gegeven moment had hij een heleboel rotsen uitgehaald bij de volksgezondheid. Dus dingen die niet goed waren. Adviezen, dat is Mimuski adviezen, daarom is dat heb je toch? En dan vertel ik en dan zeg ik wat hij allemaal doet wat niet klopt. En dan moest het nog voorgelezen worden door Pandey, die Kano, Atsiraj Pandey. Dus alles wat niet goed was, hij was dan degene die dan namens de groep die het moest bestuderen, moest vertellen. En dan leest hij voor wat ik allemaal onder andere heb gezegd, van dat die minister dat totaal verkeerde dingen doet. Dan zegt hij daarna nog mooi, maar ik heb het niet gezegd hoor, ze hebben het gezegd. Ik zeg ja, hallo, begreep je? En ook met alle leergrappen toen ze uithaalden, toch toen we namens de vereniging, met de vereniging van medici zijn we ook, toen moesten we gaan praten, daar bij de assemblee werden niet ontvangen. En op een gegeven moment was het een soort protest van de medici en we gingen daar bij assembleegebouw. En ik sta daar met de andere collega's, want ik was toen ook secretaris van de vereniging van medici. En ze maken de deur open. Wie staat voor me? Oom Alwin. Alwin Vungra. Dat was oom van me. En oom Alwin, hoe durf je hier te staan met al deze mensen? Dus pieter dingen. Ik zeg, oom, sorry, ik ben hier geen nichtje. Ik sta hier als secretaris van de vereniging van medici. Ik ben met mijn collega's hier. Ja, maar dat doe je toch niet? Dus ze gaan oom Alwin zetten. Dat ze denken, maar hier, hiërarchie toch? Oom, als je een nichtje, hoe durf je dan hier te komen protesteren? Snap je? Dus dit soort grappen werden we toen uitgehaald. En later, die ministers en later, ik zei tegen hem, ik zei, luister, haal deze grap nooit meer uit. Mm-hmm. Want al is je moet niet denken dat je mijn oom, voor wie ik respect heb, terwijl ik hier in een andere hoedanigheid ben gekomen, niet als nichtje, dat je mijn oom op me af gaat sturen om te denken dat ik mijn mond dicht ga houden. Om te zeggen, wat jij uithaalt dat niet goed is. Die grap moet je niet meer uithalen. Mm. Snap je? En wat toen eigenlijk in de adviesraad was van de VHP, nadat dit gebeurd was, toen heb ik ook gezegd, ik hou op. Wat kom ik hier doen? Dus je laat me mijn hoofd breken dat ik denk voor mijn land, voor mijn volk, bla bla bla. Ik kom dat ze helpen om eigenlijk analyses te maken. Om te zeggen dat de minister hier, dit doe je fout. En dan maak ik nog mijn analyses, alles. En dan doe je er niks mee. Je las me niet in, toch? Dan waarvoor zie je me daar? Ja, toch? Ik bedoel...
1: Je hebt daar een naam.
0: Ga je me dan eigenlijk daar laten zitten, omdat ik misschien een titel heb, of weet ik veel wat... Ik heb daar geen tijd en dingen in. Dus ja. Daarom was ik met een politieke partij.
1: Dus die minister nog in Asmeren, die Mirakip Kudabux?
0: Nee,
1: je noemt daar
0: ik
1: een
0: denk,
1: naam.
0: Ja, dat
1: ja Kudabux en Kudabux, hè?
0: Ik weet niet, ik denk dat Kudabux iemand anders was.
1: Ja, Kudabux was onder Weden Bos.
0: Ja, en dit is Kudabux.
1: Ja, Kudabux, Rakip, inderdaad.
0: Ja, Rakip.
1: Onder president Finish.
0: Ja.
1: Maar goed...
0: Dus ik ben wie ze kijken hoor, maar het was niets voor mij.
1: Maar is het omdat het... Ja, ik wil niet zeggen te ver van ons bedshow. Ik denk maar, soms denk ik van maar... Wij zijn langs de kantlijn. Het is hard to believe toch dat iemand minister wordt... met de bedoeling om het slecht te doen. Wat is zo moeilijk dat het ministers of regeringen niet lukt om inderdaad de koe bij de horens te vatten en inderdaad te gaan voor het goede? Wat houdt ons zo op, van jou?
0: Kijk, ik denk in ieder geval dat...
1: Politieke belangen?
0: Dus zowel, kijk ook dat hele ding nog, om even terug te komen op dat hele ding wat zich nu afspeelt. Toch met een, hoe noem je dat, die... Van die ministers.
1: Nou, ik heb dat apart op de lijst.
0: Oké, dan gaan we later praten.
1: Een ander voorbeeld.
0: Oké, laten we dat anders praten. Waarom, geef me je vraag weer. Waarom eigenlijk ministers het niet goed doen? Toch, dat bedoel
1: ik? Ja, want misschien zien wij het te makkelijk. Maar dat systeem maakt dat als men nou eenmaal daar zit... en de structuren en alles dat zo... alle archaïsche structuren maakt dat we maar... geen stap echt vooruit kunnen komen.
0: Nou, het begint
1: zonder
0: in ieder
1: te
0: geval...
1: zeggen, want we moeten wel aangeven hier en daar zien we wel wat lichtpunten.
0: Kijk.
1: Altijd.
0: Kijk, het licht in de tunnel zie je, nou? Oké. Maar het begint eigenlijk al bij de politieke bonzen. De politieke partijen. Toch? En dan hebben we al die oude politieke partijen. En dan zie je ook daar, we praten over democratie, toch? Ook binnen partijen nou. In hoeverre is er werkelijk binnen de partijen is er democratie? Het is de politieke, de voorzitter met het bestuur vaak, die bepaalt wat er gaat gebeuren. Ja, toch? En niet te vergeten, degene die uiteindelijk bepaalt wie daar gaat zitten, nou als assemblee, denk ik, of als minister, zijn vaak de financierders van die partij. Want dat trouwen we niet. Begreep je? Die mannen zorgen ervoor dat je campagne kan voeren, al die dingen nog kan voeren. Dus zij zitten eigenlijk bij de voorzitter is vaak de financier die aan de rechterkant en de linkerkant zit. Niet adviseurs om te gaan vertellen wat je allemaal zou moeten doen voor de ontwikkeling van je land en volk en dit en dat. No. Maar zoals naast eigenlijk de voorzitters, zien die mensen vaak die het geld brengen. Maar die mannen, die gaan nou helpen bepalen wie jij moet zetten op welke plaats. En wie zijn eigenlijk de juiste personen voor die plaats. En dan is het vaak niet helaas, toch misschien af en toe wel een keer, afhankelijk van welke politieke partij het is, dat de minister welke de kwaliteiten heeft. Toch? Vaak is het dan zo dat juist mensen helaas dat die kwaliteiten zouden hebben die niet geplaatst worden als minister. Maar ben jij iemand waarvan je weet van je doet dat en je doet dat mee, dan ben je de juiste persoon. En hoe minder slim je bent, hoe beter het is, want dan weet je zeker dat jij dat in ieder geval gaat dansen naar de pijp zoals zij dat willen. Snap je? Dat zijn de keuzes die gemaakt worden. En je hebt bepaalde partijen die wel eigenlijk zeggen van hey, wij gaan wel een ministers leveren, weet je, die kwalitatief goed zijn en die werkelijk een goed beleid kunnen voeren.
1: Hoe moet dan de financiering van politieke partijen plaatsvinden?
0: Ik denk dat ze wel...
1: Sometimes you need them.
0: You need them, maar je ziet ook dat in feite, zolang eigenlijk je grote financierders hebt, toch, die zulke politieke partijen blijven financieren, gaan zij degene zijn die blijven bepalen wat er moet gebeuren. En dat zie je met assembleeleden die zelf gekozen moeten worden. Het is niet meer de adviesraad, ook de vorige regering toch. Denk je dat eigenlijk al die mensen, die ministers en die parlementariërs die daar zijn, dat ze allemaal door de adviesraad moeten gaan en wat dan ook? Nee toch? Het zijn die mannen daar boven de kleine groep die bepaalt welke mannen je zijn. Als jij eentje bent die al heel snel goed genoeg bent in de assemblee, om wanneer in feite de voorzitter van die, hoe noem je dat, van die groep, die partij?
1: Fractieleider.
0: Zeg, jongens, en deze, wat die man nu zegt, je moet jullie handen opsteken. Allemaal is het aan u. Durven we het aan u? Ben jij een goede volgeling? Prima, dan mag jij erbij zitten. Zo gaat dat. Kan je nog herinneren? Toch? Wat de president zei, Wouterse toen, die zei toch ook van, dat de assemblee een poppenkast is. En daar heeft hij gelijk in. En de poppetjes, ja, die worden ook gekozen door hun. Door die kleine groep. Afhankelijk van het doel wat beoogd wordt. Kan je je herinneren? Dat tijdens de Brukkeponde overeenkomst. Toch? Dat de poppetjes, zoals hij dat zelf zei, toch? De Brukkeponde overeenkomst, toen daar eigenlijk over gestemd moest worden, et cetera. Had je toch een aantal van die poppetjes, die waren toch allemaal ook toen nog van de Maron gemeenschap toen. Dat vond ik zo erg. Acht assembleeleden, de voorzitter van de commissie, waarvan was eigenlijk ook eentje. Waarvan ik denk, oh god jongens, het is jullie eigen grootouders die daar hele dorpen onder zijn gegaan. Maar de keuze wordt gemaakt door de politieke leiders. Want zij weten voor welk doel je wie daar nodig hebt.
1: Maar ik weet nog, ik moet even goed nadenken hoor. Recentelijk heeft Ibu Jongens zich wel onthouden van stemmen. Ondanks de afspraak dat ze wel voor zouden stemmen. Nog even kijken hoor, welke wet of wat dat precies was. En even zeggen, nee, ik doe niet mee.
0: Dat is heel goed. En ik denk dat als meerdere mensen...
1: Dat geldt niet voor alle.
0: Nee, maar
1: iedereen is een pop, om het zo te zeggen.
0: Nee, maar ik bedoel, je hebt eigenlijk mensen die werkelijk een eigen... En dat zou goed zijn als we Suriname zouden krijgen. Mm. Weet je, dat de parlementariërs die gekozen worden... En daar is het volk belangrijk is om ook daarachter te staan.
1: Hindo die was geen pop. Hindo die was ook geen pop.
0: Die was die overloper, toch? Diegene die overliep, toch?
1: Ja, moet je zeggen, overlopen.
0: Ja, maar dus zo werd het
1: gekozen. Hij heeft voor Suriname gekozen. George Hendry, toch?
0: Ja.
1: Dit is onafhankelijkheid.
0: Heeft ze Suriname gekozen? Mm. Kijk, ik weet, ja, misschien is dat een aparte discussie. Laten we dat even, misschien is het een aparte discussie. Want
1: je bent het niet met hem eens
0: Nee. Ik vind eigenlijk dat overlopen vind ik niet correct. Dat is mijn mening. En ik denk van, als eigenlijk...
1: Maar als je moet overlopen in het belang van het land, Asha.
0: Maar dan moet je toch wel die mensen van tevoren zeggen. Stel je voor... toch? Dat, ja, toch toen de NPS en de VHP waren toen in de, ze hadden toch samen een coalitie? Ja, toch? Die twee?
1: Nee, ze waren niet samen in de coalitie.
0: Ze waren niet
1: de
0: samen.
1: De VHP was in de oppositie.
0: En de NPS is de coalitie. Ja. Nou, ik weet het niet meer. Het is niet echt mijn tijd. Maar in ieder geval zou ik het niet netjes vinden. Stel je voor als ik in de PAP zou zijn, toch? Mm-hmm. En ik vind dat de onafhankelijkheid moet komen. Ja, toch? Dan weet ik niet, hou me dat ten goede. Dat als ik dan zeg van, hé, ik wil als enige zeggen van, luister hier binnen de partij, ik ben het niet mee eens. Zou ik het wel bespreken eerst binnen de VHP? Ik weet niet als dat gebeurd is.
1: Als dat gebeurd is,
0: toch? Dan is het prima, dan heeft hij zijn vrije keuze gedaan. Daar heb ik geen moeite daarmee.
1: Hmm.
0: Begrijp je? Als dat op die manier gebeurd is, vind ik, dan heeft hij het recht om een eigen keuze te maken. Maar verraad om te verraad vind ik niet, zou ik niet leuk vinden. Maar jij hebt het recht als parlementariër
1: om
0: een eigen mening. En ik zou dat zelf respecteren. Als meer mensen, net als je zegt, als Ebi Jones dat durft. Weet je, dat vind ik correct en zo hoort het ook. Ik heb ook het gevoel als iemand van Pavira Regio. Toch heb ik het gevoel, ik weet het niet. Lijkt me ook iemand die een eigen mening heeft. En een eigen overtuiging heeft. En zo moeten ook de parlementariërs zijn. Want daardoor kom je werkelijk op voor de rechten van het volk. Die jou daar gezet hebben. Je moet niet alleen een loyalist zijn om wat je eigenlijk denkt. Nee, heb ook een eigen mening. Want dan kom je werkelijk op toch voor je volk. Ze hebben je daarvoor zich gezet. Dus meerdere van... Als je meerdere mensen zou hebben zoals Ebi Jones gedaan heeft, denk ik werkelijk dat er een verandering kan komen.
1: Ik doe retrospectie vandaag alleen met Asha Mungra. Omdat mijn andere gast niet verschenen is. En ik was compleet verrast. Ik dacht, hoe doe ik dat alleen met jou vandaag? Maar het gaat vlot. Nou, vlot en goed. Iemand zag deze mevrouw veegt de vloer met politiek Suriname. En dat vind ik prachtig. Want het gaat om een stelletje zakkenvullers. Asha, hoe heb jij gereageerd op... daar heb ik ook op. Ik zei overigens, als je zelf ook punten hebt, zaken hebt geregistreerd, waarvan je zegt, hey, ik wil dit bespreken. Want dit heb ik gezien in het nieuws. Dan mag dat hoor. Ik weet niet in hoeverre je een lijstje bij hebt.
0: Nee, ik heb geen
1: maar lijst. Ik heb geen lezen.
0: Ik heb niet veel tijd gehad om echt naar alle actualiteit. Ja. Ik had het veel te druk. Maar ja.
1: Ja, de hoorsessie in de Nationale Assemblée in het kader van de in staat van beschuldigingstelling van de drie gewezen ministers, Hoefdraad Noor Mohamed Somoharjo. Hoefdraad is door zijn advocaten vertegenwoordigd. De heren Kastelen en Merwin Dubois. Noor Mohamed die wilde een gesloten hoorsessie achter gesloten deuren. En Bronto Somoharjo heeft gezegd, laat heel de wereld horen wat ik te zeggen heb. En de vragen die jullie zullen stellen. Je hebt het verslag gevolgd. Wat is je mening?
0: Dus je bedoelt, als ik eigenlijk heb gevolgd wat er allemaal gebeurde, assemblee...
1: Ja, de hele opzet...
0: Nee, ik heb helaas, ik had ochtendmiddagboel, ik heb er geen tijd, ik heb het niet gevolgd. Maar in feite vond ik dat heel gedoe, toch, hieromtrent, vond ik eigenlijk al zo absurd. Je las me ding.
1: Hoezo?
0: Omdat dit hele ding is eigenlijk, weer in Bodense termen, is een poppenkast. Dat is het enige wat ik eigenlijk wel van hem geleerd heb, hoor. Dit is een poppenkast. En weet je waarom? Die wet die gaat dus eigenlijk een... noem die wet eens even hoe dat
1: heet.
0: Nee.
1: In staat van beschuldigingstelling.
0: In staat van beschuldigingstelling van een...
1: Politieke ambtsdrager zijn gewezen.
0: Oké, okay. Ja toch? Dan moet... wat ik begreep daaruit is dat in feite moet je gaan kijken... als je in feite zo een politiek figuur... toch? Als die dan in feite in staat is om... als er politieke gevolgen kunnen ja, dus, komen als iemand schuld bevonden wordt.
1: Ja, dus eigenlijk als,
0: daar gaat het om.
1: Als de deur opengemaakt moet worden voor het OM om door te gaan.
0: Ja, maar wat ik me dan afvraag is één, waarom die uitzondering? Waarom, we leven toch in een democratische rechtsstaat, ieder mens toch... heeft toch dezelfde, de wet geldt toch voor iedereen, de grondwet geldt toch voor ieder. Ja toch? We hebben toch eigenlijk, voor ieder geldt dat, we hebben toch dezelfde Ja, wetten die voor jou geldt, geldt ook voor mij.
1: Ze hebben een paar keer uitgelegd dat als Limburg in die regering minister was en je kreeg de situatie waarbij Mongra minister wordt, dan moet je wel iets inbouwen, een of andere safe inbouwen. Zie die wet als een soort safe.
0: Wat soort safe? Waarom?
1: Dat Limburg niet overgeleverd wordt aan de politieke,
0: waarom zou,
1: aan de politieke grillen van Mongra.
0: Waarom zou jouw ass gesaved moeten worden? Sorry, waarom zou jij gesaved moeten worden? Waarom?
1: Tegen politieke aanvallen.
0: Waarom? Als jij dingen doet die niet klopt, toch? En jij schuldig bent, tenminste OM-leden waarom jij eigenlijk schuld bevonden moet worden, toch? Dan moet jij toch eigenlijk laten de OM zijn werk doen. En laat ze kijken als je schuld. Waarom moet jij dan, moet eigenlijk in de politieke arena daar, waar jouw mensen zitten daar die je gaan beschermen. Ik bedoel, als de Noor Mohammed is van de VHP, die andere is van de NDP. Weet je, die andere, jouw mensen zitten daar. En als je coalitie hebt, heb je ook nog de kans dat die mensen gaan zeggen van oké, nee, we gaan hem redden, dat hij mag niet. Waarom kreeg je een uitzonderlijke kans? Waarom? Ik bedoel, ben je iets bijzonders als politiek figuur? Daarom moet jij uitzonderlijke kans. Dan moeten de mensen, dus als bij wijze van spreken als Brunswijk, Boeses of Bronto. Maar Beringi, dat soort politieke gevolgen eigenlijk waarvoor die wet daar zit, is werkelijk het gevaar. Suma wan Beringi o Beringi. Suma eigenlijk wat takieren no. De jouw vader, we vader toe. Zeker met Noor Mohammed heb je een probleem. Noor Mohammed is van minister van OW. Ja toch? Daar heb je problemen. OW staat bekend, ik zeg beschuldig niemand, als het meest corruptieve, geloof ik, ministerie. Ik heb al een jaar, maar ik praat over OW. Waarbij het om miljoenen gaat, Cliff. Miljoenen projecten. Boutens was toen toch, die zei toen, we gaan een kruistocht houden tegen corruptie. Zoveel files heb ik van de VHP, ik kan ze allemaal afsluiten. Mama's rotte, no, toch? Shintoki aan de andere kant. We gaan kruistocht houden tegen corruptie. Dit dag is ook een kruistocht houden. Dat is ook corruptie. Is er iemand toen opgesloten? Nee, toch? Het probleem is, dus eigenlijk, ik lees af uit mijn vader die van die maffiaboek om te lezen. Soms lees en las ik wat van die dingen. Ik begreep. Dat ben ik mij leer, dat hier en nou, you above veil. Dit is wat boven dat ik hier kan sluiten de FIHP man. Maar normaal sluiten die man. Of misschien kon ik, weet het niet. Maar in ieder geval, net zo. FIHP man, de man above veil toe. Oh, wie nou, moeilijk ministerie. Dat miljoenen projecten heb je. En je ziet dat bij toe, dat moet dek maar anderen toch kleven, vele van die dingen. Want te je bent dat bij je voeren, dat je kunt tegen mij. Maar ik kan sorry dat je die voelt die man moet voeren dan trouwen. Heb je weer gestolen zelf. Dus als je op me voor me, op me voor toe en te, dan tijdens mij praat samen zelf dingen, bepaalde dingen worden samen zelf gedeeld ook. Begreep je? Bij mijn eigen energie is net wanneer die partijbonzen praten over Hindustani, Javanen, Kriool, etc. Allerlei kleuren zitten ze die mensen in hun achterban op te hitsen. Maar wanneer ze om die honingpot van Suriname daar zijn, dan kijken ze niet meer naar politieke kleur of etniciteit. Hé, sayotiki. Je hebt een kleine groot sector, met een grote groot sector, met ik dat, ja trouwens, met ik dat hier een primo regulatorik ba. Noem maar net tak over etniciteit en dat bij ammoni itaki. Van jou mek ammoni me ormi me voor. De jugo dat si me ormi me voor, jou netaki. Net zego, we hebben het over OW. Ja toch? Hoeveel van die mensen, if Noor Mohammed kan nu op hem voor doen, ze voor aan dat trauma op een kop. Om en je bergaman, om een beringi bakatoe. Het allemaal hebben dingen van elkaar. Vraag me niet wat ze hebben hoor. Maar ik kijk toch. Dus. En een ander ding. Dus één. Deze wet moest al lang. Vanaf ze begonnen moest het stoppen. Degene die eigenlijk een gevaar zou vormen. Enigszins. Die impact had op het volk. Een belangrijk deel van het volk was Bouterse. Bouterse is toch nog. Als we het nou leuk vinden of niet. Of mensen het leuk vinden. Was hij wel de enige van wie een groot deel van het volk van hem hield, dat je eigenlijk zou denken van hé, er zou een politieke destabilisatie of wat op gang gebracht kunnen worden. Zo was dit trouwens, zo was de minister Jogut op straat die daar zijn. Goede eerlijk. Wie zou voor hun op straat wat het politieke gevolgen kan hebben? Nee toch? Rest nog, die hele grappenmakerij daar, sorry dat ik het zo noem, van die assembleeleden daar. Toch? Om te denken van, ja man, PG moest kon dit en dat. PG heeft gelijk, wat gaat PG daar doen? Want wie moest ervoor hebben gezorgd dat het niet zo ver moet zijn gekomen dat deze ministers de mensen zich schuldig hebben gemaakt naar allerlei praktijken als dat zo is? Wie moest ervoor hebben gezorgd? Wie moest ze controleren? Cliff Praat. Wie is degene... Oh, sorry. Wie is degene die ervoor moet zorgen, die betaald wordt daar? Ja. De controlerende macht, de wetgevende macht, die is de controlerende. Die controles moet uitoefenen op al deze ministers. En ook nog op al die, hoe noem je dat, die parasitale bedrijven. Met al die RVC's en al die mensen die daar zitten. Wie moet controle uitoefenen? Ja toch, hebben ze controle uitgeoefend? Hebben ze hun werk gedaan? Want als ze hun werk hadden gedaan, en dwars door al die regeringen, dat het land in feite zoveel corruptie heeft, de oorzaak daarvan ligt bij de wetgevende macht, bij deze parlementariërs. Bij hun ligt het. Waarom? Zij hebben alles toegestaan. Omdat hun partij daar is. Ja toch? Als het nou oppositie of coalitie is, daar hebben ze hun mond over dichtgemaakt. Ze hebben niet gevraagd om te kijken van werkelijk, confronteer ons heeft ze. Hebben ze dat gedaan? Jaarverslagen hebben ze gevraagd. Nee toch, hoeveel jaarverslagen wordt eigenlijk gevraagd en gecontroleerd? Zij moeten de ministers controleren. Dat hele ding geloof ik van die Penem die het ziet, wat een grote stuk grond is weggegeven. Hoe kan het dat iemand zoveel grond kreeg? Sliepen ze daar in het parlement? Sliepen ze al die tijd? Dit ding is toch een hele tijd gaande? Voor OW zijn er nog zoveel andere dingen waarvan je zou denken van één minister confronteren. Wat er is gebeurd. Heb je ze ooit gehoord? Nee toch? Dus wie is de grote schuldige dat het zover is kunnen komen dat deze ministers hun gang gaan? Als ze nou wel of niet eigenlijk bezig zijn geweest. Jij bent degene, want jij bent de controlerende. Jij moet ze controleren.
1: Maar je weet hoe dat werkt in de praktijk. Wat je daar zegt is theorie.
0: Is theorie, maar het is toch de waarheid?
1: Want ja, zo hoort het te zijn.
0: Wel.
1: Maar in de praktijk gaat die minister totaal geen rekening hoeven te houden met
0: maar dan,
1: die
0: maar dan waarom,
1: want die hamer beschermt hem.
0: Maar daarom, dat is de voorzitter van het parlement.
1: Ja, die hamer beschermt hem.
0: Maar de voorzitter van het parlement, die is eigenlijk, die is als het ware de belangrijkste persoon die ervoor zou moeten zorgen dat zo'n minister al eerder toch aan de kaak gesteld werd. En die is eigenlijk verzaakt, die is eigenlijk de hoofdschuldige. En die zou hun parlementaar moeten vragen van luister, jongens, Fadu kan dat van bijvoorbeeld van 2016 tot 2019. We hebben we geen enkele, hoe noemen ze dat, rapportages van de centrale bank, hoe noemen ze dat? Dan kan ik niet eens aan die man. Dat je eigenlijk moet kunnen kijken, wat heeft de centrale bank, weet je, wat hebben ze allemaal gedaan? Je moet het toch rapporteren? Hoe kan het dat het er niet is? De centrale bank, onze monetaire autoriteit in Suriname. En jarenlang hebben we toen geen verslag gehad, hoe kan dat? Ja toch? Hoeveel bedrijven in Suriname zijn verplicht om jouw rapporten te geven? Hoeveel van ze worden gegeven? Wat doet jouw assemblee om te vragen naar jouw rapport? Wat doen ze?
1: Zoek jouw assemblee toch? Waarom weet je naar mij?
0: Nee, maar jij vertrekt aan jou toch? Maar wat doen ze? Zij moeten toch controleren? Dus als jij zegt, ja, je zegt meneer, mevrouw, het is praktijk, het is niet eigenlijk wat er werkelijk gebeurt, toch? Nou, praktijk is dit, maar wat, moet ik zeggen dat het goed is? Daarom zitten we vandaag in dit probleem. Snap je? Omdat we het accepteren. We betalen die mensen daar. En nu krijgen ze zelf 130.000 om wat te doen. Moet je dan eigenlijk ook zo simpel komen zeggen tegen me. Ja, sorry hoor, maar het is gebeurd. Dit is praktijk. Dit is corruptie en je werkt mee aan corruptie. En jij zorgt dat die wetten komen, toch? Als een moeder daar gaat stelen omdat hij zijn kind eten wil geven en die steelt iets in een Chinese winkel, wat gebeurt met haar? Ze wordt toch meteen opgesloten? En dat doet ze nog eigenlijk om te overleven. Maar jij wordt betaald om te controleren met mijn belastinggeld, ook met alle Surinamers hun belastinggeld, om te zorgen dat de corruptie niet doorgaat, dat land en volk niet in armoede moeten leven, dan kom je me vertellen van luister, ja, maar oké, dit is praktijk. Wel, dat praktijk moet stop nu. Of dan moeten we niet praten over corruptie. Dan moeten we zeggen, prima, jongens, doen jullie wat jullie daar zitten. Jullie zitten daar. Weet je, de een allemaal kregen 130.000. En wij pinaren door. En jullie moeten al die ministers rustig laten stelen. Langs hoeveel emolumenten kregen. En weet ik veel wat allemaal. Nou, mensen reizen de hele wereld rond. Nooit eigenlijk dat ze werkelijk iets doen. En we accepteren het. En we gaan ze geen enkel... Ze hoeven ons niks komen vertellen wat kan en wat niet kan. We nemen het, accepteren allemaal. We zitten toch hier. We nemen het maar. Nou... Dat vind ik niet. Ga dit in een ander land uithalen. Ga het in Nederland bijvoorbeeld doen. Dat je daar als parlementariër zit en je vraagt niet naar rapport en je krijgt het niet. En het kan je niks schelen. Het kan toch niet? Ik las daar ook van de luchthavenbeheer, geloof ik. Las ik toch? Dat iemand is, die man heeft zo een burgcontract gekregen. Ja, toch? De burgcontract gekregen. Van ik weet niet hoeveel dollars hij kreeg met emolumenten, dit en dat. Het eerste wat bij me opkwam. Is dit is een beloning. Eerder bij de vorige regering hebben we ook van die burgercontracten gehad. En kijk, als het uit jouw zak komt, no, mag je iedereen geven wat je wil. Maar als het komt van het geld van het volk, terwijl het volk pinaart, terwijl verpleegkundigen pinaren, terwijl onderwijzers pinaren, politieagenten, allemaal pinaren. En dan ga je iemand gewoon een contract geven tot ik weet niet hoeveel jaar hij mag blijven daar. Mijn vraag is, het is een beloning toch? Waarvoor beloon je die persoon? Ik heb het niet over hem. Het is meer eerdere keer gebeurd. Ook tijdens de vorige regering. Zijn het gebeurd om burgercontracten gegeven worden. Waarvoor beloon je die persoon? Met staatsgelden, met ons geld, belastinggelden. Wat heeft die man gepresteerd? Dat wil ik weten. Dat je hele leven lang daar bijvoorbeeld op die stoel mag zitten. Prima. Maar waarom? Wat heb je gedaan, Cliff? Heb je topprestatie geleverd?
1: Ik heb de minister... Jij bedoelt voor het Jotkan, toch?
0: Ja.
1: Ik heb de minister horen zeggen... Tijdens de... Was het afgelopen woensdag? Die minister zei... De RVC heeft dat contract verlengd.
0: Migado, nog een trouwprobleem, RVC.
1: Ja, omdat de RVC van mening is dat hij het goed gedaan heeft.
0: Oké.
1: En op grond daarvan heeft de RVC dat contract verlengd. En dat de bedragen die genoemd... zijn en dat stuk dat dus rondging op FB niet helemaal kloppen. Alleen heeft de minister gezegd, de juiste bedragen, het juiste salaris, ga ik niet noemen, want ik vind het niet correct om iemands salaris zo aan publiek te bespreken tijdens een persconferentie.
0: Mm-hmm. Maar wat ik mij afvraag dan wel hoor, tenminste dat kan, ik bedoel, ik weet ook niet wat, als, ik heb gehoord dat het is, ik heb iets gelezen daarover, maar je zegt iets, dus de RVC heeft gezegd dat het kan. Toch? Mijn vraag is, toch, op basis waarvan de RVC kan het hebben gezegd, maar wij als burger van het land denk ik dat belangrijk is, wat zijn je prestaties? Ik moet dat toch kunnen beoordelen.
1: Ja, dus de RVC en dan, zegt en dan vraag de vrienden met zijn prestaties, dus misschien moet het verder worden uitgelegd.
0: Misschien eigenlijk is het voor het volk ook belangrijk dat we kijken, oké, wat zijn de jaarverslagen? Zijn er jaarverslagen van luchthavenbeheer? Zijn daar jaarverslagen van? Dat we kunnen zien van, hé jong, amari, tjarabedrijf gevaarlijk. Ja, maar die man moet eigenlijk werkelijk beloond worden voor de rest van zijn leven of weet ik hoe lang. En dat eigenlijk ook is een, vraag ik me af, als de assembleeleden van ons, die de controlerende taak heeft, als die in feite ook hierachter staat en zo ja, en dit is één van de dingen, wat zijn er jaarverslagen? Om te zeggen dat zo iemand topprestatie geleverd heeft. En het gaat me niet om zo'n persoon nu hoor. Maar het gaat bij mij overal. Dat men in feite gaat waar het land in feite geen geld heeft. Dat jij gaat kiezen om iemand voor ik weet niet hoeveel jaren verder te gaan. Terwijl, Cliff, we leven in een andere tijd nu. Wie zegt mij, misschien heeft die meneer zo goed werk gedaan, dat kan. Laat het zien. Wees me bewezen dat ik kan zien dat die man goed werk heeft gehad. Dat zou ik dus controleren.
1: Ja, ja.
0: Twee, er kunnen allerlei veranderingen komen in de toekomst. De inzichten veranderen. We zitten liever nu eigenlijk in een ICT-tijdperk. Wie zegt mij dat eigenlijk misschien wel niet een andere jong iemand met die echt, weet je, bij de tijd is met alles, dat we die zouden kunnen inzetten? Waarom doet men dit? Waardoor je ook een andere regering of wat dan ook, die misschien andere visie heeft
1: over lang,
0: hoe je met luchthavenbeheer wil gaan, waarom geef je hun dan de ruimte niet? Dat vind ik erg, dat je dit de mensen aandoet. Dat moet je niet doen. vind dat als je zegt van luister, prima, nu oké, okay, koos je de jaar verslagen. Dat kan ik toch.
1: Als je een mongra opdreef in retrospecties, ze zit er alleen. Maar ik merk aan de reacties dat men dat niet zo erg vindt. Als je even wat anders. Dus je zegt dat heel. Je hebt het gedoe genoemd hoor, ik niet.
0: Wat?
1: Maar,
0: wat heb dat ik gedoe genoemd? Wanneer ik zo praat, kan ik bepaalde
1: dingen. Nee, ik zeg het proces. Okay. Rond het horen van de drie. Ja. Ik zeg het proces. Okay, jij zegt het gedoe.
0: Ja, oké, maar het is toch ook.
1: Het is een gedoe, Osho.
0: Maar het is toch ook zo.
1: Maar heeft dat van. Sommigen had je toch indruk op je gemaakt dat je dat zegt. Ik wil in het openbaar gehoord worden.
0: Dus bij mij. Ik heb geen tijd gehad. Maar omdat ik nu, in behalve dit, waarvan ik je nu als eerder al zeg, van de hoofdschuldig voor dit hele proces, dit alle gebeuren.
1: Is DNA zelf.
0: Zij zelf hebben verzaakt om in feite controles uit te oefenen op al deze ministers.
1: Wil je me zeggen dat je de berichtgeving rond de aangehouden schoolbuschauffeur ook gemist hebt?
0: Nee, ik heb er wel wat gelezen met een kind met een beperking. Toch?
1: Ja, autistisch kind.
0: Ja, een autistisch kind. Dat is heel ernstig.
1: Wat hoe verkeerd is jullie naam hiermee met... ik hoorde mevrouw Boutersen in DNA voorstellen van... Laat zo een begeleider meerijden in zo'n schoolbus. Ter voorkoming dat het misgaat. Ik weet, jij bent heel begaan met wat van kinderen. Dus je hebt je zeker ook hierom boos gemaakt.
0: Ik vond het heel erg. Maar dit gebeurt vaker.
1: Ja.
0: Het gebeurt vaker. Dit is nu in een schoolbus. Maar ook in feite waar bijvoorbeeld zulke kinderen verbleven. Ik heb het met kinderen met seksueel molest, et cetera. Dat er geen controle is. Vanuit de overheid ook. Weet je? Om in feite goede controle te zetten. Die werkelijk deze dingen kunnen voorkomen. En als je bijvoorbeeld zegt van het lijkt me moeilijker om iemand in een bus mee te sturen. Ik denk dat in feite voor de zorg van zulke kinderen die extra zorg nodig hebben, zou je in feite de buschauffeur of degene die bus rijdt, die moet in feite iemand zijn die een screening heeft meegemaakt. Want ik bedoel, hoeveel ga je met, als die bus zoveel keer moet, ga je elke keer een begeleider erbij zoeken.
1: Maar soms zijn mensen dus wel gescreend en toch.
0: Dat is één. You
1: can't look into the mind.
0: Je hebt zelfs ouders waarvan je hebt dat ze kinderen hun eigen kinderen verkrachten.
1: Ja, dat is dat.
0: Begreep je? Maar je moet het kunnen proberen te voorkomen dat er werkelijk hogere straffen komen ook. Dat men dit doet. En in feite moet je ervoor zorgen dat er eigenlijk, net als bijvoorbeeld bij bepaalde taxis toch, die hebben hoe noem je dat zo? Een
1: GPS.
0: Ja, dus, maar ook niet dat er een speciale taxis zijn waarvan je weet die ze worden gecontroleerd.
1: Oh ja.
0: Snap je? Zou je ook voor zulke buschauffeurs of bussen dat ze aangesloten zijn bij zo iemand, bij zo'n taxi dinges, bedrijf waarvan je men tenminste weet dat het mensen zijn die wel zouden weten hoe ze moeten omgaan met deze kinderen. Dat lijkt mij in feite de controle moet zijn. Maar een controle, dat is het probleem.
1: Ja. Maar hij heeft 30 dagen gehad.
0: Ja.
1: Goed genoeg.
0: Ik denk dat het nooit goed genoeg is om te weten dat. Want dit is natuurlijk traumatisch voor dat kind. Ook de andere kinderen die het hebben meegemaakt. En het zou eigenlijk ook een voorbeeld moeten stellen dat anderen dit niet gaan doen.
1: Ja.
0: En daarom denk ik dat in feite de controle op zulke buschauffeurs die kinderen die gehandicapt zijn of een beperking hebben, dat daar in feite instantie moet komen, dat apart gaat doen. Desnoods moet het een particulier iets zijn die gefinancierd wordt of wat dan ook, waardoor er controle is.
1: Ja. Iemand zegt een begeleider is belangrijk werkverschaffing voor velen. Maar ja, je moet natuurlijk ook, die begeleider moet goed gescreend worden.
0: Ja.
1: Want die moeten weten hoe te handelen in bepaalde situaties. Eigenlijk mag en niet mag.
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is van zo'n buschauffeur moet bijvoorbeeld, ik zeg maar, stel je voor dat jij dat zou krijgen dat jij deze kinderen mag, weet je, mag vervoeren. Dan moet jij ervoor zorgen als instantie die hiertoe bevoegd is om dit werk te doen, dan moet jij ervoor zorgen dat jij jouw buschauffeurs die het gaan doen, dat jij ze eigenlijk wel goed onder controle kan houden.
1: Mm.
0: En dat je met ze kunt praten van, dit ga je doen, maar weet je, waardoor je toch een centraal punt persoon hebt die je kan aanspreken.
1: Ja, ja.
0: Snap je?
1: Okay.
0: Zoiets zou je moeten proberen te doen. En natuurlijk heb je ook het binnenland, of tenminste de districten waar ook zulke kinderen zijn.
1: Ja,
0: dus het
1: ja.
0: moet een centraal systeem zijn die werkelijk onder gecontroleerd moet worden.
1: En dan heeft een 20-jarige jonge mensen aangereden op een zebrapad.
0: Ja,
1: een 8-jarig meisje is daarbij komen te overlijden.
0: Ja,
1: en wat erg is, is dat er een fake bericht de hele ochtend rondging dat die zus van 16 ook overleden is.
0: Jeetje.
1: Maar dat bleek dus niet het geval. Toen ik dat las vanmorgen, zei ik van, oh jee.
0: Ja.
1: Ik zie dat gewoon dit en toe. Maar dat is niet waar. En de familie, ik weet niet waarom mensen dat soort gekke dingen doen.
0: Ja, dat is niet goed. Ja.
1: De familie vindt dat heel erg. Dus er is slechts één dode.
0: Ja.
1: Jij hebt zeker ook bestudeerd na de chaos. Want hoe rij je iemand dood op een zebrapad? Je bent toch rijles gevolgd?
0: Ja, maar je gaat weer teruggaan. Wat voor controle wordt er gedaan op het rijgedrag van de mensen? Dus dat is de laatste keer dat je ook de politieagent hebt gezien op straat.
1: Maar,
0: goed eerlijk.
1: Maar heb jij, als je een politieagent in jouw buurt nodig om te weten dat je moet stoppen bij rood licht?
0: Nee, maar...
1: Het begint bij onszelf.
0: Tuurlijk, Cliff, maar het is opvoeding.
1: Ik heb geen enkele controle nodig. Je weet, het is een zebrapad. Je moet stoppen.
0: Maar Jereno, daarvoor heb jij toch de politie. Politie moet zorgen voor orde en handhaving. Ze moeten zorgen ervoor, als jij dat niet weet meer, en je bent het vergeten of je doet het niet, dan moet er aan de bel getrokken worden, dan moet jij beboet worden. Of even, je moet ervoor zorgen dat jij in feite gaat houden aan de verkeersregels. Maar even een mama niet doen het. Dat ding lijkt op een Wild West. Het hele land lijkt op een Wild West. Ik zal je zeggen waar ik ben, Sofie Redmondstraat daar, toch?
1: Mm.
0: Daar heb je dus aan de overkant, heb je dus Marius Rus, toch? Mm. De mensen parkeren zodanig, dat stel je voor dat ik van de ene kant kom en ik moet dus eigenlijk naar mijn inrit rijden.
1: Mm.
0: Ik kan niet kijken naar het verkeer dat aankomt. Want langs dat kreetje daar, toch, zijn er allemaal wagens geparkeerd.
1: Tijdens begrafenissen.
0: Ja, er zijn wagens geparkeerd, dus ik kan niet kijken wat voor verkeer aankomt.
1: En ze rijden ook als een gek daar op de
0: Sovjet. Ze rijden hard.
1: Hmm.
0: Ze parkeren gewoon langs beide kanten van die kreken, je kan niet zien. Op een gegeven moment hebben ze zelf op dat tussenstukje waar je moet gaan rijden, daar zelf is een auto geparkeerd. Dus je kan niet eens komen om eigenlijk aan de andere kant te gaan. En er is... Als je ziet wat er allemaal gebeurt daar. Zoveel van die wagens vliegen eigenlijk ook en maken aanreding. Maar er is geen enkele controle. Niemand zegt dat er niet gedaan worden ooit. Maar vroeger kreeg je boetes, dit en dat, nergens. Dus wie is degene die deze mensen tot orde moeten roepen? Daarvoor heb je de politie voor orde, handhaving. Mensen die het niet weten hoe het hoort, moet je ze leren. Ga maar in Nederland en rij eigenlijk meer dan 30 kilometer nu. Zelfs een bromfiets op zo'n bromfiets rijden gaat er en die reed je voorbij. Maar je moet 30 kilometer per uur rijden.
1: Hmm.
0: Anders krijg je een boete van ik weet niet hoeveel euro's. Nou, dat doen ze dat hoor. Maar wie doet dat hier? Niks, toch? Er is geen enkele orde. Handhaving wat dan verder. De politie doet zijn best. Maar in feite, ik had gehoopt dat de minister van Justitie deze, dat die in ieder geval wel wat zou kunnen doen om de verkeersveiligheid een beetje te garanderen. Laat men meer weten hoe het moet. Laat men in ieder geval werkelijk mensen die hard rijden, dat je eigenlijk wat daaraan doet. Allerlei dingen gebeuren in het verkeer.
1: Hij begon heel strak met een duidelijke...
0: Wat zei je?
1: Hij begon vrij strak.
0: Hij begon strak. Iedereen dacht van oké. Begreep je? Maar wat daarna? Wat heb je daarna gehad? Iedereen doet wat ze willen. Het is een Wild West in Suriname. Verschrikkelijk. Mensen zijn bang om te rijden. En nu met die e-bike dingen daar. Is het nog erger geworden. Je ziet kleine kinderen van 10 jaar en 8 jaar die rijden e-bike. Doet iemand er wat aan? Nee toch?
1: Zijn bezig met de wetgeving.
0: Zijn bezig, ja. Hoe lang gaat dat duren? Tot de volgende verkiezing. Dan gaan we dat eigenlijk krijgen. Goed eerlijk. En die wateroverlast ook toch?
1: Ay, dat is ook...
0: Hoe lang weet men in Suriname al dat welke gebieden onder water lopen? Hoe lang weet men het al? Ja toch? Wat wordt eraan gedaan? Niks. Niks wordt eraan gedaan. Je weet van tevoren, al zelf hebben dus de meteorologische dienst, die gaat je melden van we kregen dat, weet je, we kregen dat. Waarvoor doen ze die melding? Dat jij voorzorg moet treffen. Als jij van tevoren weet, moet treffen. Als jij van tevoren weet, kleine regentijd, grote regentijd, dat gaat komen. Al jouw bermen zitten vol met gras. Als je ziet, ook bij ons in de buurt. Soms is het zo erg dat je moet kijken wat voor verkeer aankomt. Je kan niet, want het hele ding zit vol met gras. Je kan niet eens kijken wat voor verkeer aankomt. Wat gebeurt er? Wat doen al die ministers die zijn komen en gaan op het ministerie van OW en van Milieu? Ik weet niet waaronder Milieu valt. Wat hebben ze gedaan? Niks. En mind you, nu ook met die overstroming. Volgende tijd dat er weer eigenlijk zo een regentijd is. Ze gaan niks doen. En weet je waarom ze niks gaan doen, Cliff? Het is money. Daar gaat het om. Het gaat om geld. Ze hebben totaal niet het gevoel voor datgene wat eigenlijk het volk meemaakt.
1: Ja, ze wel. Met de pompen heb ik gezien, de pompen.
0: Kijk, je hebt nog een beetje brek. Je hebt nog. De auto heeft een beetje aan de pomp.
1: Laat
0: me uitpraten. Ik ben die pomp, denk ik. Ik ben raak, maar toch. De auto heeft een beetje aan de pomp.
1: Je doet niet aan zijn mongra.
0: Oké, sorry. Ik moet mijn gast terugnemen. Oké.
1: De pompen, los van het geklaag over, ja, maar je moet die dag Jana vragen. Maar de pompen hebben wel voor enige verlichting gezorgd. Ik zag ze bij Rahim al.
0: Wanneer?
1: Zei ze, ja.
0: Voor of na de overstroming?
1: Ja, oké. Toen we ze hebben gehad, toch? Maar hebben we dingen gehad. En hebben ze wel voor enige verlichting gezorgd, heb ik gedaan.
0: Enige verlichting, maar ik
1: wil geloven. Natuurlijk moeten we, je moet als land.
0: Driekwart van Paramaribo, geloof ik, was eigenlijk al.
1: Ze hebben enige verlichting. We moeten als land gaan investeren, wat je zegt. Geld vrij maken om onze dingen zelf ook te hebben. Daar hebben we ze.
0: En hoe vaak maken we dit al mee, Cliff?
1: Mm.
0: Hoe lang weten we al dat die gebieden onder water loopt? Dan ga je me zeggen, 5 uur 's morgens staat iemand op en dan gaat hij kijken hoe dat ding, waar die pompdingen vandaan komt, dat ding niet werkt. Hoe weten die sluizen en dingen? Wat een man hoeft van een beetje laat die dan ook even sluiten. Dat zou minister Ben doen. Een minister Ben Sribito. Of wist hij dan ook niet, van hey, kleine regentijd of grote regentijd, weet ik veel welke regentijd komt. Maar in ieder geval moeten je sluizen en je pompen moeten toch goed in orde zijn. Je hebt over preventie binnen gezondheidszorg. Wat doen ze daar? Wat doet die minister? Heeft hij al die tijd zitten slapen of weet hij niet van luister nou? We kregen dit. We hebben de eerdere minister die van OW die daar ook zit toch in die partij. Die kan hem toch zeggen, hey, proberen nou, ook alleen hoe kon je fuck up worden onder water. Je moet dit en dat doen als hij het niet weet. Ja, doen ze dat? Nee toch? Je gaat me toch niet zeggen wanneer al die overstroming... Weet je hoeveel mensen eronder hebben gelegen, Cliff? Ik heb patiënten die ernstig ziek waren. Ze moesten, de ambulance moest komen om die mensen te halen. Ze kunnen daar naartoe rijden zelfs. Die meneer is later dood, overleden zelfs. Omdat eigenlijk die mensen zich niet kunnen verplaatsen met het water. Weet je hoeveel ziektes komen? Ik heb een patiënt gehad. Die eigenlijk met de ziekte van Weil is opgenomen. Hè? Die ernstig ziek was. Al die ongedierte die daar komt, al die kinderen die het vuil water is, al eigenlijk in die mensen huizen. Toch? Dat de toiletten kunnen niet, alles komt naar buiten. Dat die mensen, weet je hoeveel mensen verlies hebben geleden aan hun meubels en alles. Begreep je? Dan ga je me zeggen dat je er al die tijd daar zit. Je weet wat het probleem is. Elk jaar komt het voor, elke keer komt het voor. Dan pomp de boem, dan sluis de boem. Ik bedoel, waarvoor zit je daar? Het is jouw taak toch eigenlijk om daarvoor te zorgen dat het niet moet voorkomen. En als je weet dat het komt, waarvoor Migaramies is, los dat probleem op zorg. Ze hadden eerder toch al 4 pompen of ik weet niet wat gehaald uit India, of hoe die dingen heten. 4 dingen die de vorige regering had gekocht. Ik weet niet hoeveel miljoenen ze betaald hebben voor dat ding. Maar die dingen werken niet. Maar in ieder geval, als je weet dat dit gebeurt en het gaat gebeuren... en het zo verschrikkelijke problemen geeft voor het volk... dan moet je van tevoren... regeren betekent toch dat je van tevoren moet zien wat er gaat gebeuren.
1: Ik ben presentator, dus spring niet op me.
0: Maar je bent toch niet doof en blind? Je weet toch dat het gaat komen?
1: Ik neem me niet op voor minister Sang. Maar het is wel zo... dat er een enorme achterstand was. Zeker vanwege het feit dat het beleid van meneer Noor Mohammed erop gericht was.
0: Ja,
1: die... van, ik haal niks op, ik straf die mensen.
0: Klopt.
1: Want ze hebben... Dus die achterstand was enorm.
0: Klopt.
1: En waardoor het voor die zang niet makkelijk is om met een druk op een knopje dit zaak op te
0: lossen. Maar dat een minister dat durft te zeggen ook.
1: Wie? Noor Mohammed.
0: Om te, ook.
1: Wie? Noor Mohammed.
0: Om te zeggen van luister, ja. Laat de verder dat... Jongen, niet naar het raak, ik moet hem ook niet. Maar...

0: weggestemd. En ze hebben ze Joden kansen gegeven. Want dat was niet goed wat gebeurde. Maar dan moet jij het toch beter doen. Maar weet je wat het probleem is? Elke regering, het is niet eens nu ook de regering daarvoor. Toch? Waarom ze het probleem van die waterdingen niet oplossen? Weet je waarom, Cliff? Dat is mijn mening. Het gaat om geld. Gewoon gaat het om geld.
1: Wat bedoel je precies?
0: Omdat, wanneer in feite, wanneer die water overlast is, toch? Wanneer het ernstig is, het is een noodsituatie. Dan krijg je dat in feite bij een noodsituatie, dan hoef je in feite geen toestemming te hebben. Je hoeft geen, hoe noemen ze dat? Dat je dus een aanbesteding en dat soort dingen moet doen. Want het is een noodsituatie. Dan liggen de mannetjes klaar vaak, bij elke regering denk ik. Liggen de mannen klaar, ze hebben gezegd, hier, nou, je hebt voor Vivi man, je nou een groep ondernemer toch, je hebt ondernemer nu, je gaat wat door, je kies wat, je kies wat. Maar ik ga zo. Dus als de noodbreekwetten, en deze mensen zorgen ervoor, toch, dat in nood ze zich niet hoeven te houden aan de wetten, met andere woorden, overstroming komt, noodsituatie, die ben ik money. Want allerlei ondernemers worden nu, tenminste groepen worden gemaakt en dan maak ik los dat probleemje op. En dat hoeft er niet te gaan, toch? Dat je eigenlijk een dingen hoeft te krijgen. Hoe heet die dingen? Dat je aanbesteding moet houden en dat soort dingen nog meer. Dan maken ze geld. Dat is de reden, denk ik, dat eigenlijk elke regering die komt dit doet. Maar toch ook een kleidam. Weg naar ze. Ik heb nog een video ervan gemaakt. Kan je nog herinneren? Een kleidam hadden we daar. Toen was ik ook daar aan dat heel ding diep onder water. Verschrikkelijk voor die mensen daar die wonen. Ik had hem Jezus stil op een kleidam. Hoe lang een kleidam met dat lange water had, hè? Een paar maanden. Dus je hebt een ondernemer, een mokkoje. Je kan maar hier en je dwaar ook mee. Je kies wat. Je put kleidam. Je mama kan ziek zien. Je kleidam. Je bakka. Dat zijn manieren waarop geld te maken kan worden. En zolang die assembleeleden daar, die daar zitten, de ministers van welke politieke partij band ook niet aan de kaak stelt om werkelijk van tevoren dingen te doen waarvoor ze daar zitten, dan gaat het zo blijven. Vandaag is het jouw regering, morgen zit die andere regering. Maar verzuipen doet het volk. Maakt niet uit welke van die twee regeringen daar zitten of meerdere regeringen. Het volk leidt eronder. Daar gaat het bij mij om.
1: Asha, ik ben door mijn punten heen. Wat heb jij nog op je lijst staan? We hebben nog 20 minuten. Je zei me, je hebt geen lijst.
0: Nee, ik heb geen
1: lijst. Hoe staat het met de producties? Ik weet dat je een tijd bezig was met producties om een halt toe te roepen aan alle zelfmoordgevallen. Nou, wat zei ik het goed?
0: Ja, het wist ik.
1: Ja. Waarom ben je toen meegestart dat het was zeker op Nigeria, hè?
0: Ja, nou, om Nigeria alleen. In Nigeria was, daar was het ergst.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen ben ik daar geweest, toch? Om daar de mensen te interviewen, et cetera. En toen heb ik het voor het eerst aan de kaak gesteld dat het probleem aanwezig is in Suriname en met name dus in Nigeria. En dat was tijdens Venetiaan. We zaten in die tijdperiode.
1: Ja, dat is heel lang terug.
0: 2003, no? 2005. Mm-hmm. En daarna, 2005 was het toen, dacht ik. En daarna kreeg je dat het probleem steeds erger werd. Want je weet, die armoede was toen erger geworden. Toch? Dus op een gegeven moment was het niet alleen maar in Nigeria. Het was dus op een gegeven moment...
1: Landelijk.
0: Zelfs in het binnenland had je dus dat... Jongens, weet je, mensen ook een suïcide pleegden. Omdat de armoede natuurlijk was wel een van de belangrijke... die dat men dat zag als enige oplossing om uit hun problemen te geraken. En dat is dus toen, ja, toen is het erger geworden. En als we kijken dus nu...
1: Dat is een beetje afgenomen.
0: Nee, Suriname is eigenlijk op de 7e plaats, heb ik gehoord, van de wereldlanglijst. Is het, het komt voor, alleen denk ik, dat waar het vroeger meer in de media kwam, dat ze dus een policy hebben, geloof ik, dat je het niet in de media moet bekend laten. Maar anders gaan mensen dus dat als voorbeeld stellen en dan gaan ze dus waarschijnlijk zo toenemen. Maar het probleem is dus niet verholpen. Want mensen hebben nog steeds... het erg moeilijk. En op een gegeven moment zie je dus ook dat... of is het zo dat men een agressief gedrag vertoont, weet je wel. Of men gaat bijvoorbeeld in de drugs of een alcoholverslaving. Of anderen zeggen van, hé, ik kan het probleem niet meer aan. En ze plegen dan zelfmoord. Vaak is het dus meer.

0: meerdere factoren ook. Nu heb je dus vaak dat je meer ziet dat mensen ook weer leningen, bijvoorbeeld mannen, toch, die hun gezin niet kunnen verzorgen. Ze hebben leningen genomen, hier lening genomen, daar. En door de situatie. En op een gegeven moment kom je er niet meer uit, want je leent toch om in ieder geval toch nog door te komen de dagen dat je nog, voordat je misschien je salaris weer kreeg. Maar ook wanneer je in feite je geld kreeg, is je geld weer weg. Waardoor je niet eens in staat bent om je lening af te lossen. Dus je komt dan van het ene probleem in een ander probleem. En er komt maar geen oplossing. En dat is het frustrerende ook voor het volk. Want elke keer hopen ze dat er nou eindelijk een verandering kwam. Toch? En dat zag je ook dus nadat de vorige regering kwam. Dus toen voordat Suntoki kwam ook. Toch? Toen dacht hij van oké, toen is het heel slecht gegaan weer. Suntoki kwam, beloofd heel wat. Toch? Mm-hmm. En nu blijkt eigenlijk dat hij ons op de manier heeft afgemaakt bij die IMF. Ja, toch? Dus het volk zelf, daarom trekt men ook weg. Omdat men geen vertrouwen meer heeft in die politici. Want de ene belooft dit en op een gegeven moment zie je dat niet gebeurt. We gaan alleen maar verder van huis, toch? Kijk maar naar de koersstijging, toch? Wat het vroeger was. En wat het nu is, het is bijna 20 maal hoger geworden. Ja. Dus mensen komen er niet uit. En er zijn dan verder. En wanneer men daarna weer belooft en er komt weer niet, dan hebben dus de middenkader en zo heeft het al door. Die ziet al van, als hij niet snapt zin. We gaan niet verder komen. Dus die proberen dan te kijken als ze weg kunnen gaan. Mm. Omdat ze weten van, het komt voorlopig niet meer goed.
1: Weet je wat ik je ook nooit gevraagd heb? Wat is je mening over de hulpposten die toen allemaal zijn opgezet?
0: Welke hulpposten?
1: Die medische hulpposten. Weet je waarom ik je die vraag stel? Ik sprak tot iemand uit de gezondheidssector. En die zei, en dat was naar aanleiding van het overlijden van de vorige president, van zo zie je hoe belangrijk het is om posten te hebben voor medische behandeling. Want, en in zijn geval, om iemand te vervoeren, ook al zit je met sirene, helemaal van Liridorp naar de spoedeisende hulp als de enige plek waar je dus echt goed kan worden behandeld.
0: Ja.
1: Daar moeten we van af.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is.
1: Ja, toch?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. De medische zending, die was in feite daarvoor bedoeld ook, toch? Dat je eigenlijk ook mensen van het binnenland, dat ze daar hulpposten hebben.
1: Mm.
0: En dat is gaan verwateren. Ik denk dat ze die hulp niet meer kregen ook. Weet je, want ik sprak net iemand, wat ik toevallig iemand van de medische zending bij me, een patiënt, en die vertelde ook van dokter, we hebben een heleboel dingen, hebben we gewoon niet. En toch proberen we eigenlijk hulp te bieden. Ze zeiden ook medicatie, simpele paracetamol zelf hebben we niet. Dus zo kan ik me herinneren. Ze zeiden dus dat vroeger waren ze beter equipped, maar nu zijn ze eigenlijk weinig equipped, waardoor ze ook niet veel kunnen, terwijl ze erg hun best doen. En ik denk zeker dat het goed zou zijn om hulpposten te bieden op verschillende locaties.
1: Mm. Omdat, goed equipped.
0: Ja, dat mensen in ieder geval toch wel, weet je moet kijken, ik denk niet dat het zou werken om ziekenhuizen overal te zetten. Eén, want je gaat die ziekenhuizen moeten gaan bemannen, dat gaat niet makkelijk kunnen gaan. Je hebt in jouw ziekenhuis hier al heb je al te weinig mensen. En vooral nu is het erg, want die specialisten gaan ook in het buitenland werken alleen om wat te verdienen. Mm. Dus je hebt hele lange wachttijden. Nu, voor mensen als ze dus naar bepaalde specialisten moeten gaan. Dus om verschillende locaties, misschien echte ziekenhuizen, zo denk ik
1: maar je hoeft
0: haalbaar
1: toch geen
0: zijn.
1: Ziekenhuis,
0: nee, maar daarover heb ik het.
1: Je kan toch een arts hebben die dus gewoon, hoe zeg je dat, basis.
0: Ze werken, maar ja, dan moet je dus zulke artsen vinden.
1: Ik stabiliseer je voor dat moment, zodat je verder kan.
0: Ja, maar dan moet je dus eigenlijk, kijk, een arts die moet een bepaalde gebied hebben, toch? Dus een regio waar je eigenlijk je werk zou kunnen doen. Dat afhankelijk is, dan gaat men berekenen dus hoe groot is het bestand.
1: Mm.
0: Dat het dan zin heeft om een arts daar te hebben verhaald worden. Ja. Waarmee men werkt is vaak met gezondheidswerkers. Die kan je dan goed eigenlijk, die kan je dus goed opleiden, als het ware. En die hadden dan vaak toen, bijvoorbeeld in de medische zending, met contacten met het ziekenhuis, met het diakonessenhuis. Waar de patiënten kunnen worden overgebracht. En ik denk zeker dat men eraan zou moeten werken. Ook dat zulke patiënten bijvoorbeeld, misschien is helikopter misschien te duur, maar dat ze wel een manier moeten hebben waar zulke patiënten wel vervoerd kunnen worden snel. Want bijvoorbeeld je hebt zwangere vrouwen die problemen hebben of wat dan ook, of ernstige zieke mensen. Die zijn allemaal Surinamers. Die zijn allemaal, moet uit hun ook een manier geboden worden waarbij ze ook de zieke zorg kunnen krijgen, toch? Nee. Wanneer ze ziek zijn, ze goede zieke zorg kunnen krijgen. En daarvoor moet er een oplossing. Maar die dingen kan je samen doen met de medici. Begreep je? Met hun zou je dan kunnen kijken, hoe kunnen we het oplossen? Want Theo Gowantrum Biengo doet alles wat Sani en je gaat het eigenhandig doen terwijl je niet weet. Als het gaat kunnen werken, heeft het geen zin. Praat met de autoriteiten, praat met die actoren. Dan kan je gezamenlijk tot een beter systeem komen.
1: Maar ik blijf erbij dat dat van RKZ wel een heel goed idee was, hoor, die noodpost daar.
0: Ja, maar dat zei ik, het was een goed idee, maar het heeft niet lang geduurd. Want wanneer zieke zorg, toch, dat kost geld. Het kost geld. Je moet je equipment, kijk maar nu ook, nu hebben ze dus ook een eerste hulppost daar. Maar met SZF mensen gaat het moeilijker. Toch, die gaan moeten betalen. Laatst was die man die dat ding draait, die had dus gesproken. Ik heb ook geluisterd naar hem. En je kan hem begrijpen, voor alles moet er geld zijn. En als SZF dat niet betaalt, dan komen zij in grote schulden. Voor alle medicamenten moeten er natuurlijk, zij kopen dat allemaal in. Snap je? Als het nou gaat om een spuitje, het gaat om verband, het gaat om dit, het gaat om dat, personeel. Alles betalen ze. En als SZF hun niet betaalt, dan... Nou, filantropische instelling, dat is het niet. Dus wanneer je een goede gezondheidszorg nodig hebt, dat betekent dat je geld moet hebben. En dan moet je geld stoppen erin. En de crisis, en daarom vind ik dat hele ding van die assemblée, dat ik zeg van, dit hebben jullie zelf gecreëerd, die hele dingen van jullie. Jullie hebben geen enkel werk gedaan als assemblée. Jullie hebben geen enkel controle gedaan, nog steeds niet, van al die bedrijven die er zijn. Weet je, die controleren jullie niet. Al die staatsbedrijven en dan komen jullie nu nog kijken van als deze minister nog corrupt is, als zij wel schuldig bevonden moet worden of niet. Dat is nonsens. Ga je bezighouden nu, het belangrijke wat we nu hebben, toch? Is de crisis in het land. Dat is een ernstige crisis, Cliff. Mensen hebben het financieel verschrikkelijk moeilijk. Serieus. En nu is het zo, dat heb ik al eerder gezegd, niemand heeft reserves. In dezelfde cellen, geloof ik, 15 jaar geleden zijn ze al op. Dus hoe ga je dat overleven? Mensen worden radeloos. En ze voelen zich reddeloos. Dus Theo kunnen allerlei verhaal.
1: Maar artsen kunnen redden, toch?
0: Wat zou maar redden?
1: Artsen kunnen redden. Artsen weten wat ze moeten doen.
0: Wat moeten ze doen?
1: Jij hebt goede voorstellen hier gegeven.
0: Als iemand komt en die is ziek en ik kan doen wat ik kan doen, dan ga ik het gewoon doen. Medisch. Ja. Maar als iemand van hier nog dat ra. Mijn naaf money, mijn moest gaan roken, dus heeft mijn nog wel mijn roken wel lassie. Maar mijn naaf money, want een voetbalbus om te komen naar de stad, om naar zijn werk te gaan. Ik kan geen ziektebrief, dat maakt een probleem. Bah. Of met die wateroverlast. Die mensen kunnen niet uit hun huis, ze kunnen niet aan het werk gaan. En dat kregen ze van de mensen voor wie ze werken, die werkgever. Allerlei bedreigingen ook. Als je nu komt, gaat dit ga ik doen. Als dat komt, dan ga ik... Die mensen zitten in verschrikkelijke stress.
1: Ja, maar dat zijn werkgevers die een beetje...
0: Ja.
1: Als werkgever zou je ook rekening moeten houden met die omstandigheden, toch?
0: Ja, maar klopt. Maar hoeveel van ze gaan dat doen? Dus die mensen zitten ook in geweldig stress. Daarmee voor die werkgever is het ook een probleem. Want die leidt ook verlies.
1: Ja.
0: Dus iedereen leidt verlies. Alleen maar die minister die daar zitten, die zitten alleen maar te slapen en wachten tot de volgende keer wanneer er overstroming is. Om te komen zeggen, iemand is vijf voor die pomp niet gaan openmaken en dit niet gaan doen en dat. Dat is nonsens. Ik bedoel, als jij eigen laag bent en je weet dat hier overstroomt en de overstroming gaat komen. Ga jij zelf proberen ook. Kijk maar in die andere landen wat men doet. Men gaat dus nu zakken daar plaatsen als burger. En dan heb je die mensen die daar betaald worden om het probleem op te lossen. En ze weten dat er geen pomp is, ze weten dat hij die sluis niet, noem maar op. En als je dat niet weet, toch, en dat is mijn probleem ook toch met OW. Als je als minister niet de technische kennis hebt, En dat kan, misschien in dit geval is het de ingenieur, maar dat weet je toch? Je hebt ook artsen toch? Je hebt dus de oogarts, je hebt hartspecialisten, je hebt neuroloog of wat dan ook. Maar die heb je toch een oogarts, omdat die kan maar een arts. En dan ga je hem zetten om een hartoperatie te doen. Een patiënt doet dit. Je begreep. Met andere woorden, wanneer je ook op het ministerie bent, dan moet je je technocraten moet je naast je hebben. Op elk gebied wat je denkt dat jij nodig hebt. Wat jij niet weet, moet de zij weten. Zij moeten jou adviseren en zeggen wat je moet doen. Maar die pot half imbecile als Masano Sapsari moest doen. Dat heer foto gaat hij onder, op een gegeven moment gaat hij onder toe. Want je doet je werk niet goed. Maar ik begreep dat niet. Dus als ik zou nooit een werk gaan doen wat ik zin, waar ik niks van weet. Maar ik begreep ook, ik zou me dood ongelukkig voelen. Stel je voor dat bijvoorbeeld ik zeg maar wat, minister zou worden op een, noem maar op. Bijvoorbeeld een, noem maar op. Economische zaken of weet ik veel wat. Minister heeft niks voor economische zaken. Weet je hoeveel tijd het zou nemen voordat ik iets kan begrijpen? Hebben we de tijd? We hebben geen tijd gekregen. Het is een crisis. In het land is een crisis. Dat betekent de meeste mensen moet je zetten op de juiste plaats. Kijk, maar wat voor gedonder je hebt met die RVC, no? Die RVC-leden, et cetera. Dat zegt de president. Oh ja, dat was ook iets. De president, hoorde ik zeggen, ze is bezig met de RVC. We gaan die mensen opleiden. Met dat wachtieve sipsta, ja jongen. Hoe ga je RVC-leden opleiden? Heb ik het goed begrepen?
1: Het is niet de president, het is de VP die dat zei.
0: Nee, ik heb de president het horen zeggen.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb de president, want dat is me blijven gebeuren. Ik denk van, wacht even, pres, je bent, dat draai je wel, intellectueel. Van, ik kan tegen me dat je leeuw aan RVC op. Of je gaat een cursus, ze gaat een cursus of weet ik veel. Ik ga morgen of zo ermee beginnen, zoiets zei ze. Ze gaat RVC-leden opleiden of cursus geven of weet ik veel. Maar mijn god, Krip. Hebben we die luxe? Hebben we de tijd? Om in de tijd, de financiële crisis waar we nu zitten, dan ga jij de raad van commissarissen, toch? Raad van toezicht, die leden, dan ga je die mensen opleiden. Waarom is we bezig? Grootste probleem in het land is corruptie. Want we hebben hout, we hebben goud, we hebben gas, straks weet je wat met die olie gaat gebeuren. We hebben vissoorten, we hebben allerlei dingen. Grootste probleem is corruptie. Controle is het belangrijkste. En daar gaat het al mis. Dan ga je me nou vertellen dat je de raad van commissarissen en de raad van toezicht misschien ook met die mensen van weet ik veel wat je allemaal nog meer gaat meenemen erin. Maar hoe ga je die mensen opleiden en cursus geven? Ik vraag me af, mensen uit het buitenland luisteren naar je programma. Hoe kan je dit doen? Als je deze grap zou uithalen in het buitenland. Dat de president zegt dat hij de raad van commissarissen gaat opleiden. Migarumjezus, als je eigenlijk raad van commissarissen hebt, toch? Dan zou je tenminste afhankelijk van wat voor bedrijf het is of wat voor instituut het is. Daarvoor ga je mensen uitkiezen. En ik neem aan dat je tenminste een jurist zou moeten hebben. Iemand die de financiële zaken kan doen. Afhankelijk welk bedrijf is, de deskundige moet hebben.
1: Maar de vraag is, zijn de mensen in alle opzichten beschikbaar?
0: Zijn je gelijk op dan?
1: Als je de mensen die hebt, moet je opleiden, Asja.
0: Hey, Cliff, heb je die tijd?
1: Liever dat je ze opleiden dat je bokkenpoten zet.
0: Jij bent toch president geworden. Tenminste, je bent toch een politieke partij, heb je toch?
1: Hmm.
0: Ja, toch? Dit probleem, dat we ondeskundige mensen hebben, van een raad van commissarissen, raad van toezicht, is niet van nu, toch? Ben je het met me eens?
1: Ja, partijen moeten mensen trainen. Sowieso.
0: Vorige regeringen ook, toch? Kijk wat voor figuren daar kwamen ook. Dat betekent, jouw partij bestaat niet 2 jaar of 3 jaar. Jouw partij bestaat al hoeveel jaren?
1: Los van het feit dat je ze niet hebt, soms zitten mensen ook niet te springen om... Mensen zijn niet beschikbaar om ingezet te worden, bij wijze van spreken.
0: Dan moet je andere oplossingen gaan zoeken. Maar je gaat niet zeggen in een tijd van een crisis.
1: Zelfs die vorige president, heb ik begrepen, die kon niet makkelijk een minister vinden voor onderwijs en financiën, dacht ik.
0: Dan moet jij ervoor zorgen dat jij misschien in de tijd moest zorgen, ook die vorige president, ze moesten ervoor hebben gezorgd dat ze dan de kleinere partijen, ja, in een democratische land.
1: Partijen moeten mensen trainen, ja, sowieso.
0: Nee, dat de kleine partijen die ook melden meedoen aan de verkiezingen, toch? En toen hebben ze allerlei obstructies opgeworpen dat ze niet konden meedoen aan de verkiezingen, toch? Had ze dan wel de mogelijkheid gegeven, dan hadden we ook Surinamers misschien die daar zijn, die wel in feite ingezet kunnen worden. Maar jullie houden alles tegen dat er geen nieuwe partijen, nieuwe mensen kunnen komen. En als jij een partij hebt, dat al bijna zoals de oude politieke partijen die we hebben. Hoe lang zijn ze al die niet eigenlijk in de politiek? Ga je me zeggen dat je al die jaren dat je niet in de politiek, dat je dus eigenlijk niet aan de regering bent. Dat je weet dat deze problemen er zitten. Wat heb je al die tijd zitten doen dan, terwijl je in de oppositie was? Want je hebt het volk wel verteld dat je die problemen kan oplossen. Waarom heb je in die tijd dat je daar zat in de oppositie, je zag die problemen, dan moet jij jouw kader, vroeger had mijn kadertraining, had je al opgeleid. En dan had je die mensen al uitgekozen en wie je niet had, zij misschien laten halen. We hebben een heleboel Surinamers ook in Nederland, toch? Die hart hebben voor Suriname. Misschien mensen die gepensioneerd zijn, die dat werk zouden kunnen doen. Toch? Had hun dan minstens gebracht, toch? Dat je in ieder geval goede controle hebt. Want controle is het probleem. Dan ga je me niet gaan vertellen dat je dus mensen gaat opleiden. Wie ga je opleiden? Je gaat mensen opleiden om eigenlijk te gaan kijken als jullie dus alles goed gaat in het bedrijf. Of als de financiële zaken goed zijn. Dan heb je opleiding. Je denkt, zoem leden maar op. Actief, nou een tratorie. Wie gaat deze mensen opleiden? Partijgenoten? Of andere mensen? Wie gaat ze opleiden? Kijk wat er nu gebeurt. Er zijn RVC's benoemd toch bij staatssecretaris, al die dingen nog meer. Nu al die draaien in mijn voeren. Ja toch? De mannen benoemen een boef als schrijf ik bij mijn voeren. Dat zou op zijn, als je leden me op afvraagt, nou voor mij dit dan. Als je nooit alleen maar, wie gaat degene zijn die deze mensen gaat opleiden? En waarvoor ga je ze opleiden? Maar ben je vrede nou toch? Die zijn alleen maar op. Je maakt de man tot topboeven. Je maakt de man aan topdingen om te kijken. Waarvoor ga je ze opleiden? Wie gaat ze opleiden? Vertel me.
1: Belangrijk is de crisisstem van Asha Mungra zullen we blijven horen. Je blijft in Suriname in elk geval. Jij blijft toch? Je gaat nergens.
0: Nee, dat nog. Ga ik nergens.
1: Je hebt geen behoefte om het land te verlaten, ondanks de crisis.
0: Ondanks mijn pina.
1: Je blijft in Suriname, Asha. We moeten opbreken, het is 6:00.
0: Ja.
1: Ik hield mijn hart vast aan het begin van, hoe ga ik het met deze vrouw volhouden? De tweede gast die is niet verschenen. En ja, 2 uren, hè. En het is ons toch gelukt.
0: Dat is erg hoor.
1: Het is toch gelukt, mijn complimenten. Je was constant aan het woord.
0: Nee, maar ik vind het echt erg.
1: Je hebt je crisiskanttekeningen
0: gedaan. Ik vind het echt erg, echt wel. Ik zou heel graag willen ook dat deze regering het goed doet.
1: Ja.
0: Begreep je? En ik vind het jammer. Kijk, wat wij lijden weer eronder als het niet goed gaat. Begreep? En ik heb, voor mij maakt het niet uit. Ik bedoel, mevrouw Simons, ik heb niks persoonlijks, niks. Ik hoop echt ook dat het er lukt. Maar met dat aanpak fout. Is bepaalde cijfers best abigba. En al die mensen die je moeten adviseren. Kijk, als je adviseurs mensen zijn die slecht zijn, dan ga je het slecht doen. Want je gaat niet alleen alles goed kunnen doen. Zorg dat je topadviseurs bij je hebt. Mensen die met quality, die weten wat er moet gebeuren. Dan pas ga je kunnen presteren. En dat geldt ook voor die ministers. Ook met OWI. Die broers van me. Ik weet nog, ik vraag aan Durham. Ik zeg van Durham. Hé, broer, is erg, ja. Nou, maar ik kan tegen me. Ik heb gesproken. Ik ben gewoon alle drie zijn toe geweest. Die moeten zich aanmelden. 3 ingenieurs Delft afgestudeerd. Ze willen geen positie. Ze willen geen geld. Het enige is dat, hé, als ik kan helpen, zeg me. Wat laat jou om de mensen hun hersenen te gebruiken? Dit is maar een voorbeeld. Maar we hebben ook meneer King, we hebben meneer Ammer zien. Zoveel deskundigen zijn er. Die willen helpen om het land op te bouwen. Omdat ze van het land houden. En Surinamers, wij leven met elkaar. Als er pijn is van die anderen, dan voel ik het. Daarover gaat het.
1: Goed, dankjewel Asha. Zo hebben wij, kijk niet zo bezorgd, ik zeg het, zo hebben wij deze aflevering van Retrospectie samen met dokter Asha Mungra gepresenteerd op de zondag van 24 mei. Asha, fijne zondagavond.
0: Dank
1: Succes met de poli. Hopelijk komt er inderdaad controle dat ze beter daar gaan parkeren, zodat als je moet uitrijden, je geen gevaar loopt.
0: Misschien dat die minister werkelijk een goed ding kan doen, dat hij daar iets moet doen, hoe is dat, dingen kan zetten. Hmm. Hoe is die ding op de weg?
1: De rails, no? Of drempels?
0: Drempels, want ze komen met hoge snelheid.
1: Ja, ja.
0: Twee, drie patiënten van mij hebben echt al problemen gekregen, ook als je moet als je moet rijden. Maar nu waarschijnlijk gaat hij niks voor me willen zetten.
1: Laat ons proberen dat het niet het geval is. Einde van de introspectie. We hebben straks om 7 uur de herhaling van Revival Now. Helaas hadden we een technisch probleem vanmorgen, waardoor we de uitzendingen hebben moeten missen. Maar straks om 7 uur hoort u Revival Now met Pastor Botsen. En later doen we de Memories. Retrospectie wordt gepresenteerd de volgende week. En dat wordt hoogstwaarschijnlijk 31 mei, no? Als ik het goed heb. Bedankt voor het kijken en het luisteren. Nogmaals dank aan Ashamungra Dokter. Thanks, Doc, for being here. En de kijkers en de luisteraars ook voor het volgende. Goedenavond.
2: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7 en

Grace en blessings, ik groet u op deze bijzondere zondag. U luistert naar Revival Now hier op 91.7 FM. Ik ben pastor profeet Patrick Botsen en dit programma wordt u gebracht door gemeente Bethel Oproem aan de Matapikastraat nummer 6 de Flora. Wij hebben een geweldige uitzending voor u klaar liggen. You will be blessed. U weet dat terwijl gospelmuziek wordt afgedraaid, de Heer wordt aanbeden, het uw leven positief beïnvloedt en de gehele atmosfeer daar waar u bent. En ik kan u zeggen, we hebben een woord van God dat u zal bemoedigen en een geweldig interview waarbij u het een en ander zal leren en zal horen, ja, over de gelovigen te Aruba helemaal. Ja, dus als u dat wilt weten, wilt horen, blijft u luisteren naar de uitzending van vandaag. Wij gaan starten met twee mooie nummers. Het nummer Joyful van Dante Bowie en het nummer, hele mooie, mijn favoriete aanbiddingsnummer, The Glory of Your Presence, oftewel Oh, The Glory of Your Presence, gebracht, gezongen door Terry McCallman. Laten we luisteren. Zingt u mee, aanbidt u mee en daarna ben ik bij u terug.

0: Yes, dat was het nummer. Oh, the glory of your presence. Een diep aanbiddingsnummer waar ik persoonlijk erg veel van hou. Wanneer ik echt in de tegenwoordigheid van God wil gaan, dan is het dit nummer waarop ik de Heere aanbid. U weet, ja, en ieder heeft zijn eigen aanbiddingsliederen waarvan je zegt van, ja, dit lied werkt bij mij wel. Voor mij is het dit nummer, oh, the glory of your presence. En ik hoop ook dat het u in de tegenwoordigheid van God heeft gebracht. Want het is tijd om naar Gods woord te luisteren. En de boodschap van vandaag gaat over niemand anders dan over Koning Jezus, de Christus. En de titel van de boodschap is, wie is Jezus? En het wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan. Geliefden, stel uw hart open voor het woord van God. Stel uw hart open voor het evangelie. Ja, laat de Heer tot u spreken terwijl het woord Gods gepredikt wordt. God bless you.
1: God zegen geliefden, geliefde luisteraars. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. Mijn naam is broeder Robin Misijan van gemeente Bethel Opperroem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6. En dit is het programma Revival Now. En wij hopen en wij bidden dat dit programma ook opwekking zal brengen in uw leven, in uw gezin, in uw bedrijf, in uw omgeving. Ik wil u bemoedigen vandaag vanuit Gods woord. En de Bijbel zegt, Gods woord verspreidt licht. En wij hopen dat dit programma licht zal verspreiden in uw huis, in uw familie en in uw leven. We bidden dat degenen die zich niet zo goed voelen, die ziek zijn, genezen zullen worden. Dat ze een doorbraak zullen ervaren in hun gezondheid. Halleluja, in de naam van Koning Jezus. Lobuang, a thema voor mij, today, eigenlijk is, wie is Jezus? Zoem maar naar Jezus, halleluja. Velen van ons hebben over Jezus gehoord, maar zoem maar naar Jezus eigenlijk. De Bijbel zegt, hij is de Zoon van God. De Bijbel zegt, hij is het Lam van God. Hij is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het Lam van de wereld dat de zonde wegneemt. Halleluja. En als we ons leven zullen geven aan Koning Jezus, dan weet ik zeker dat hij ons zal verlossen. Hij is gekomen om de verlorenen terug naar God te brengen. Hij is gekomen om die relatie met God te herstellen. En ik wil in het kort samen met u lezen, halleluja, vanuit het boek van Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Halleluja, wie is Jezus? Halleluja. Colossense hoofdstuk 1 vers 15 zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Halleluja. En hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Lubon Jezus de Asoon Fugado. En hij is het beeld van de onzichtbare God. God heeft zichzelf aan de mens geopenbaard in de vorm van Koning Jezus. En als we Jezus accepteren in ons leven, dan hebben we God in ons leven. Als we Jezus accepteren in ons leven, dan gaat God met ons wandelen. Als we Jezus accepteren in ons leven, dan gaat God een weg maken in uw leven. Geliefden, we want to tell you that God will love you. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit als je Javaan bent. Het maakt niet uit als je Creool bent. De Bijbel is niet gemaakt voor een speciale volk. De Bijbel is niet, dat Gods woord is niet voor één volk. Maar Gods woord is voor al de volkeren. Ja, hij heeft de Joden uitgekozen om de verredder te sturen. Maar de Bijbel zegt vanuit Israël, vanuit Sion staat Gods woord over de gehele aarde gaan. Vanuit Jeruzalem, vanuit Sion, vanuit de berg Sion zal Gods woord over de gehele aarde gaan. En Adewan Garusang Mik Allah Libisba. Hij heeft alle mensen geschapen. En hij wil dat wij in relatie met hem gaan wandelen. Wat God verlangt van ons geliefden, is dat we die relatie met hem gaan herstellen. Wat God van ons verlangt, is dat wij zijn Zoon Christus Jezus gaan accepteren. Want Hij heeft de prijs van de zonde betaald. De Bijbel zegt, de loon van de zonde is de dood. Halleluja. En in feite zou ieder mens die na Adam komt, moeten sterven in zijn of haar zonde. Halleluja. Maar God in zijn liefde, God in zijn barmhartigheid, heeft zijn Zoon Jezus gestuurd, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wanneer we praten over Jezus, dan praten we over verzoening met God. Wanneer we praten over Jezus, dan praten we over degene die de rekening van onze zonden heeft betaald. Geliefden, ik wil tell you today dat we maandag zijn pay voor je zonde. Het maakt niet uit als je hem vandaag nog niet kent, maar we maandag zijn pay voor je zonde. En als je deze Jezus, Yeshua, zal accepteren in uw leven, zal Hij daadwerkelijk u vergeven van al uw zonden. En Hij zal u schoon wassen. En de Bijbel zegt, Hij staat aan de rechterhand van de Vader en Hij pleit voor ons. Hij pleit voor ons. Elke dag weer gaat Hij voor u pleiten. Kan de kariu ning in bepaalde kampen, maar Jezus gaat voor u pleiten. Kan de trowe watratap u ning, maar tegen Jezus gaat voor u pleiten. Kan de potsanta pasturupes doen. Ik wil u zeggen, Jezus gaat voor u pleiten. Misschien probeer je om dingen in uw eten te zetten, maar tegen dat Jezus gaat voor u pleiten en niets zal u overkomen. Mijn geliefden, het is belangrijk om met God te wandelen in deze laatste dagen. Want de Bijbel zegt, de duisternis zal de aarde bedekken. Maar over degenen die Christus hebben geaccepteerd in hun leven, zal Gods licht opgaan. Gods licht zal in u schijnen. Gods licht zal over u opgaan. Gods licht zal, Hij zal zijn aangezicht over u doen lichten. En Hij zal u leiden naar groene grazige weiden. Geliefden, de bedoeling van het evangelie, de bedoeling van God, is niet dat je elke zondag in een gebouw gaat zitten en daarna om 1 uur weer naar huis gaan. De bedoeling van God is dat wij als mensen in relatie met Hem gaan komen. Dat we een relatie met Hem gaan hebben. Dat we in relatie weer verzoend met Hem mogen worden. Dat is Gods bedoeling. De gemeente, het gebouw is een plek waar we samenkomen om Hem groot te maken. Om elkaar te bemoedigen. Om voor elkaar te bidden. Om voor elkaar te strijden. De gemeente is een gebouw waar we samenkomen. Halleluja. Maar het is niet zo dat wij, wanneer we te longos doen naar kerkie dan ibumba. Nee, God wil een relatie met u hebben. God wil dat u zijn woord gaat onderhouden, gaat lezen, gaat bestuderen. De meeste mensen hebben een Bijbel thuis. Ik wil u bemoedigen. Maak je Bijbel open. Lees je Bijbel. Lees Gods woord. Vraag God om zodat hij zijn woord aan u kan openbaren. Geliefden, ik wil u bemoedigen deze dag. Dat God een plan heeft met uw leven. Dat God u wil brengen in uw bestemming. U leeft met een bestemming. U leeft met een roeping over uw leven. U leeft met rijkdommen in u. God wil u gebruiken. God wil u gebruiken, niet alleen in de kerk, maar ook in deze duistere wereld wil God u gebruiken. Wil God door u spreken. Wil God u gebruiken in andere mensen hun leven. God wil u gebruiken om hoop te brengen in deze wereld. God wil u gebruiken om misschien iets nieuws uit te vinden. God wil u gebruiken om misschien iets nieuws uit te vinden. Halleluja. Geliefden, God dienen. Wanneer we praten over God dienen, dan praten we over een levendige relatie. We praten over een levendige relatie met God. Halleluja. Hij is een sprekende God. Hij gaat u dromen geven. Hij gaat u dromen geven. Hij gaat uw leven leiden. Hij gaat u inzicht en wijsheid geven. Wijsheid die u nog nooit bezat, zal hij u geven. Hij zal u inzicht geven. Ik wil u bemoedigen deze dag, geliefde. Laten we deze God volgen. Amen. Laten we nog een keer lezen in Colossense hoofdstuk 15. Ik begon met mijn thema, wie is Christus? En in Colossense hoofdstuk 13 geeft ons een duidelijk... In Colossense hoofdstuk In Colossense hoofdstuk 15. Even laat me corrigeren. In Colossense 15. In Colossense vers 15. Yes. Daar zegt Gods woord. Daar zegt God woord. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want, vers 16 zegt, in hem, Colossense hoofdstuk 1, vers 15 tot 16, want in hem zijn alle dingen geschapen. Hoort u dat, geliefden? Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen. We denken aan regeringen. Het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Vers 7 is er verder. En hij is voor alles en voor alle dingen. En hij is voor alles. Halleluja. Geliefden, hij is voor alles. Before anyone can be bestaan. Jezus be dikba, zegt de Bijbel. Before anyone can be worden geschapen, Christus was er al. We praten niet over een God van tientallen jaren. We praten niet over een God van duizenden jaren. We praten over een God van eeuwen, eeuwen. We praten over een God van voordat er tijd bestond, was hij er al. En hij wil met u leven. Hij wil samen met u wandelen. Hij wil u inzicht geven. Geliefden, als je naar wijsheid zoekt, zoek je naar Jezus. Als je naar kracht zoekt, zoek het bij Jezus. Want hij is in staat om u te helpen. Om u wijsheid te geven. Halleluja. Vers 17 zegt, en hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Ja, u hoort het goed. Vers 18 zegt, en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, de samenkomst van gelovigen. Hij is het hoofd van alle gelovigen. Ik wil u bemoedigen vandaag. Zet uw geloof in Christus. Zet uw hoop in Christus. Ga op uw knieën. Vraag hem om in uw leven te komen. Vraag hem om met u te wandelen. Vraag hem om u kracht te geven. Vraag hem om zichzelf aan u te openbaren. Halleluja. Geliefden, laten we deze teksten nog een keer lezen. In Colossense, vers 15. Halleluja. We dienen een machtige God. Het boek van Colossense, hoofdstuk 1, vers 15. Zeer belangrijke teksten zijn hier zo. Halleluja. Daar zegt Gods woord in vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Ik begon al in het begin met mijn thema. Wie is Christus? En hier zegt het. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Halleluja. Hij is als eerstgeboren. Voordat er iets bestond, was hij er al. Want in hem, vers 16 zegt, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Halleluja. Geliefden, God is een goede God. En u ziet hoe groot hij is, hoe machtig hij is. Maar, en dit verbaast mij al elke keer weer. Dat deze grote God zichzelf heeft geofferd. Hij heeft gezegd van, weet je wat? Ik wil een weg maken voor de mensheid. Ik wil een weg maken voor degenen die in duisternis leven. Ik wil een weg maken voor degenen die verloren gaan. Ik wil een weg maken voor deze wereld. En hij heeft gestorven voor ieder. Jezus is niet gestorven voor de christenen. U hoort het goed. Jezus is niet gestorven voor degenen die goed leven. Nee, Jezus is gestorven voor ieder die in deze wereld leeft. Voordat u geboren was, is hij gestorven voor u. Halleluja. Jezus is voor ieder gestorven. En de Bijbel zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Geliefden, ik wil u bemoedigen om hem aan te nemen in uw leven. Ik wil u bemoedigen om uw hart te openen voor hem. Want hij staat klaar. om in uw leven te komen. Hij staat klaar om een nieuwe weg op te gaan met u. Hij staat klaar om u vrij te zetten van bitterheid. Hij staat klaar om u vrij te zetten van elke ziekte. Halleluja. Hij staat klaar om een weg te maken voor u. Halleluja. Hij staat klaar om u dingen te wijzen waarvan u nog niet op de hoogte bent. Osorio tipisani. Osorio san san besabi bifo. Misschien denkt u van ja, ik ben geschoold, ik heb zoveel diploma's. Geliefden, ik wil u zeggen, er zijn sani de sanino sabete. Halleluja. En deze God, hij is de onzichtbare God die zichzelf heeft gemanifesteerd in Christus Jezus. Die zichzelf heeft geopenbaard in de vorm van Christus Jezus. En de Bijbel zegt, door Christus, in Christus zijn alle dingen geschapen. Ik wil u bemoedigen deze dag, geliefden. Laat u deze kans u niet voorbij gaan om in contact, om in relatie te komen met deze God. Want hij wacht geduldig. Dit is geen dwang. Dit is geen voor de gekhouwerij. Maar hij leeft, zegt de Bijbel. Hij leeft en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Het maakt niet uit van waar je komt. Maakt niet uit waar welke ras je toe behoort. Hij is gestorven voor ieder. En hij wil dat er ieder tot hem zal komen. Hij wil gezinnen redden. Hij wil families bij elkaar brengen. Hij wil u gebruiken om families bij elkaar te brengen. Hij wil u gebruiken om zijn licht te laten schijnen. Halleluja. De Bijbel zegt, er is een leven na de dood. De Bijbel zegt, er is een hemel en er is een hel. En u moet een besluit nemen deze dag. Waar zal u eeuwigheid doorbrengen? Zal u eeuwigheid doorbrengen in zijn koninkrijk? Of zal u eeuwigheid doorbrengen in de eeuwige verdoemenis? Halleluja. Iemand vroeg een keertje, waarom stuurt God mensen naar de hel? Geliefde, ik heb nieuws voor u. God stuurt niemand naar de hel. Maar de Bijbel zegt, de loon van de zonde is de dood. De loon van de zonde is eeuwige vernietiging. God heeft slechts een weg gemaakt voor de mensheid, zodat zij niet verloren gaan. En deze weg is in Christus Jezus. Deze weg is in het bloed van Christus Jezus, die ons reinigt van al onze ongerechtigheden, die ons reinigt van al onze zonden, die ons reinigt om in contact te brengen met God. Halleluja. Geliefden, we dienen aan Biggie Gado. En we bemoedigen je die no give up. Kade je Godor stree, no give up. Misschien gaat u door moeilijkheden, geef niet op. Misschien gaat u door teleurstellingen, geef niet op. Misschien denkt u aan zelfmoord. Ik wil u bemoedigen, doet u dat niet. Geef uw leven aan koning Jezus. Hij zal iets moois van uw leven maken. U zal uw leven niet meer herkennen als u leven aan hem geeft. Hij zal iets moois van uw leven maken. Hij zal een nieuwe deur voor u openen. Halleluja. Misschien hebben mensen deuren voor u dichtgemaakt. Misschien hebben mensen uw naam zwart gemaakt. Misschien hebben mensen een slechte getuigenis van u gegeven. Ik wil u zeggen, geef u niet op. Als u bij Christus komt, halleluja, dan weet hij om van een puinhoop iets geweldigs te maken. Hij weet om vanuit, hij weet precies hoe hij u vanuit de put kan halen om u bovenop te brengen. Wij allemaal gaan door moeilijkheden. Wij allemaal gaan door teleurstellingen soms. Wij allemaal staan met de rug tegen de muur van tijd tot tijd. Maar ik wil u zeggen, hij geeft raad. Hij verheft, halleluja. Hij is degene die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is degene. Pelibisma bedenkt dat ik banang aan je. Daar begint hij iets nieuws. Waar mensen dachten, dit is jouw laatste dag. Het komt niet meer goed met jou. Ik wil u zeggen deze dag, de duivel is een leugenaar. Het komt wel goed met u. Het komt wel goed met u. Ik wil u bemoedigen. Geeft u niet op, halleluja. En je hebt sommige mensen die heel veel vragen hebben. Komt u tot Christus, hij zal u antwoorden geven. Je hebt mensen die zeggen van, er is geen God. Ik wil u bemoedigen. We leven in een zondige wereld. De wereld is in chaos. De Bijbel heeft gesproken over oorlogen. De Bijbel heeft gesproken over ziekte. Alles wat u nu ziet in deze wereld staat in de Bijbel. De Bijbel praat over mannen die de natuurlijke omgang met vrouw hebben vervangen met omgang met mannen. Alles staat in de Bijbel. De Bijbel praat over de vrouwen die de natuurlijke omgang hebben vervangen met de man hebben vervangen met de omgang tussen twee vrouwen. De Bijbel praat over dit alles. De Bijbel praat over in de laatste dagen dat er hongersnoden zal zijn. Dat er droogte zal zijn. Dat er milieurampen, dat climate change waarvan ze nu praten. Dat alles staat in de Bijbel. Alles wat u nu kan waarnemen met uw oog, dat een probleem is, staat in de Bijbel. De Bijbel heeft over deze dingen gesproken. Daarom als een kind van

Omdat alles wat er nu gebeurt, is zijn dingen die staan geschreven in Gods woord. Amen. Als je hoort over oorlogen, staat ook in de Bijbel, geliefden. Het zal niet beter worden hier op aarde. Maar daarom bemoedigt de Bijbel ons. Daarom nodigt God ons om het in orde te maken met hem. Om Christus, de verzoening tussen God en mens is Christus. En als wij Christus accepteren in ons leven, dan kunnen we met God verzoenen. Dan kan God ons vrijkopen van deze wereld. Halleluja. Ik wil u zeggen, God is een God die u ook kan verzekeren van leven na de dood. God verzekert ons van een leven met hem na de dood. Halleluja. Er zijn heel veel mensen die zeggen van temidede da akba. Of temidede da dapi asa alasan is stop. Nee, geliefden. Wanneer u sterft, zegt de Bijbel, is er een hemel en een hel. Wanneer u sterft, is het leven met God of is een leven zonder God. En de Bijbel praat over een leven zonder God dat het verschrikkelijk is. De Bijbel praat over een leven zonder God dat het dat het een hel is, halleluja. Maar de Bijbel praat ook over een leven met God in zijn koninkrijk, in zijn paradijs. Ik wil u bemoedigen om te kiezen voor een leven met God in zijn koninkrijk, in zijn paradijs. Geliefden, God wil u redden en hij wil u brengen naar de plaats waar hij voor u heeft klaargemaakt, halleluja. Geliefden, er is een leven na de dood. Geliefden, ik wil u bemoedigen om Christus te accepteren in uw leven. Ik wil u bemoedigen om niet te leven zonder God op deze aarde. Er is een leven na de dood. Halleluja. En het is niet alleen een leven na de dood, maar terwijl u op aarde bent, terwijl u op school zit, terwijl u aan het werk zit, terwijl u een gezin hebt, halleluja. God wil u ook daarin ondersteunen. Halleluja. God wil u ook ondersteunen in uw huis. God wil u ondersteunen aan het werk. God wil u ondersteunen op school, halleluja. Hij wil vrede brengen in uw leven. Hij wil rust brengen in uw leven. Hij wil genezing brengen in uw leven. Halleluja. En hij zal het doen als u hem vraagt, halleluja. Komt u tot hem, halleluja. Terwijl hij u uitnodigt, komt u tot hem. Terwijl hij een weg maakt, terwijl hij een weg heeft gemaakt, komt u tot hem. Halleluja. Want hij is in staat om iets nieuws van uw leven te maken. Hij is in staat om een weg te banen voor u. Halleluja. Christus staat klaar om in uw leven te komen. Om een ommekeer te brengen, halleluja. U hoeft niet te lijden. U hoeft niet te struggelen, halleluja. Maar draag alles wat u meemaakt op aan God. Draag het op aan God. En hij zal iets nieuws van uw leven maken, halleluja. Hij zal iets nieuws van uw leven maken. Ja, u hoort het goed. Hij zal iets nieuws van uw leven maken. Halleluja. De Bijbel zegt dat we een God dienen die voor eeuwig leeft, halleluja. We dienen een God, halleluja, die tot in de dodenrijk is gaan verlossen toen hij stierf aan het kruis. De Bijbel zegt, hij heeft de dood en de dodenrijk overwonnen. De Bijbel zegt, hij heeft de duivel en de dodenrijk overwonnen, halleluja. U hoeft niet te sterven voor uw tijd, halleluja. My God, my God. Geliefden, we liepen in een hogere groen tapu. Zo lees in een sap. Tak te potfuta roko ino sap sa e wakti yu. Solis ino sap te e guastra te sa e wakti yu. Ma if ye waka nanga gado mi wan te yu taki yu, de wan tranga man yu, de wan tranga uma. If ye waka nanga gado mi wan te yu taki tranga tengo kong, struggle so kong, ma yo making, nanga gado yo making. Nanga gado yo making, mi wan te yu tak nanga gado yo making. And if u potu bribi ina son fu gado, die de verzoening is tussen God en mensen. We gaan tegen je verzoening naar een gado. En wie is dat betak voor jou, je making? Wie is dat betak dat in jouw libi? We gaan tegen je tak jouw libi. Wie is dat betak dat na zo jouw tang? We gaan tak wan kinki e kom. Me proclameer wan kinki in jouw libi. Me proclameer wan new day abra jou. Halleluja. Ik wil ook een heel

0: God, nemen om te bidden voor degenen die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, halleluja, thuis ziek zijn. Vader, ik bid voor degenen die zich niet zo goed voelen, Vader. Ik bid voor degenen die ziek thuis liggen, Heer mijn God, of in het ziekenhuis, Heer mijn God. Waarbij de dokter heeft gezegd van, je hebt nog een maand te leven. Vader, we cancel asan dat in de naam van Jezus. Vader, we bidden dat iemand volledig hersteld zal raken. Dat iemand volledig opgeknapt zal zijn, Heer mijn God. Ik bestraf elke vorm van kanker in Jezus' naam. Ik bestraf elke vorm van ziekte in de naam van Koning Jezus. En ieder die mijn stem hoort, Vader, ik spreek genezing. Ik spreek herstel. Ik spreek een spoedige herstel. Elke pijn in uw lichaam wordt verwijderd in de naam van Jezus. Vader, ik dank u dat u ieder die nu op dit moment naar mij luistert aanraakt, Heer mijn God. U raakt hun aan op hun zieke plek. Vader, in de naam van Jezus, Heer. We danken u, Vader. Uw woord zegt, door uw striemen is onze genezing geworden. We danken u, Vader, in de naam van Koning Jezus. Ik wil ook moment nemen om te bidden voor degenen die zeggen, ik wil Christus accepteren in mijn leven. Ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn leven geven aan Jezus. Mi gona so mijn prissie. Mi gona so mijn kampo, maar next no roko. Wel, dat is het tijd om Christus Jezus te accepteren in uw leven als uw redder en verlosser. En als u dit gebed met mij samen gaat bidden, dan weet ik zeker dat God gaat ingrijpen in elke situatie. Er is niets dat te moeilijk is voor God. Ik wil u bemoedigen om deze tekst ook te lezen als u vrij bent later. In Colossense hoofdstuk 1 vers 15. Halleluja, het zal u goed doen. Laat ons bidden. Zegt u dit gebed met mij samen. Zeg Heer Jezus, ik kom tot u deze dag. Ik vraag u Heer Jezus om in mijn hart te komen. Ik heb naar uw woord geluisterd. En ik besef, Heer, dat ik u nodig heb in mijn leven. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Vergeef u mij van al mijn zonden. Was u mij schoon met uw bloed. Vader, openbaart u uzelf in mijn leven. Openbaart uzelf in mijn leven, Heer. Dat ik u zal kennen, persoonlijk zal kennen, Heer mijn God. Ik dank u voor uw Zoon Jezus Christus, dat aan het kruis is gestorven voor al mijn zonden. Ik dank u voor het bloed van Jezus, dat mij reinigt op dit moment. Ik dank u, Vader, voor een nieuwe dag. In Jezus' naam. Amen. Amen. Look on, if you bigger, bigger, you see. We want to tell you that Jezus be je deel, dat hij in uw leven is gekomen. Dat het oude, de Bijbel zegt, het oude is voorbij gegaan. En zie, het nieuwe is gekomen. Geliefden, ik wil u bemoedigen. Als u nog geen gemeente bezoekt, bent u vrij om ons te bezoeken. We zijn aan de Matapika-straat nummer 6. Het is maar een einde project. En u bent vrij om ons te bezoeken elke zondag. We beginnen om 9 uur in de ochtend tot 12 uur in de middag. Als u nog geen gemeente hebt die u bezoekt, kunt u ons graag bezoeken. We zullen verder met u bidden. We zullen u verder begeleiden. Als u nog geen huis hebt, nog geen gemeente hebt die u bezoekt. Let wel, anogona akerki na asani, maar nou een relatie na gadona moro belangrijk wang. Het is belangrijk dat u Gods woord regelmatig leest. Als u aan mij vraagt, dat u tenminste elke dag een tekst leest vanuit Gods woord. Het is ook belangrijk om te bidden. Sluit uzelf op in de kamer. Ga op uw knieën. Zit op uw bed. En praat tot God. Lukuno lubiwang. Soms ma yego verteer u tori ya. Na koranti. Maar ma tell you if you tak u tori na gado. If you tak na gado, halleluja. Zal u in het verborgene helpen. Hij zal u helpen en hij zal geen misbruik maken van de situatie. God zal u niet oordelen. Eén ding dat ook belangrijk is, is dat u zelf ook gaat vergeven. God vergeeft u, maar vergeeft u uzelf ook. Halleluja, amen. En dan weet ik zeker dat het goed komt. Dus niet vergeten, als u nog geen gemeente hebt, u bezoekt nog geen gemeente. We zijn aan de Marowijnenproject, op de Marowijnenproject, aan de Matapika straat nummer 6. U bent van harte welkom bij ons. God bless. Till we meet again.
1: Krachtige boodschap over de Heere Jezus Christus, gebracht door evangelist Robin Misijan. Ik hoop dat u aan het eind van de boodschap uw hart heeft opengesteld en het zondaarsgebed heeft gebeden. En zodoende de Heere Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. Geliefden, indien u begeleiding nodig heeft in uw wandel met de Heere, voelt u zich dan vrij om ons een app te sturen. U weet, wij zijn de app-generatie. We leven in een WhatsApp-tijdperk. Dus u kunt ons via de app bereiken op het nummer +597. Dat is de country code van Suriname. En dan 82 47 87 1. Ja, +597 82 47 87 1. En dan maken wij contact met u. Ja. Alright, we maken ons klaar voor het interview van vandaag. En geliefde, we hebben een geweldig interview om u te zegenen en u op te bouwen in uw allerheiligst geloof. Zoals u weet, in deze mei maand hadden we aangegeven dat wij gelovigen gaan interviewen die wonen en werken op Aruba. Met uitzondering van de uitzending van vorige week, welke een moederdaguitzending was. Dus gaan wij vanaf deze week weer verder met het interviewen van gelovigen die wonen en werken op Aruba. En deze zondag hebben wij dominee Andriëne, of misschien moet ik het uitspreken als Andriëne, ook wel genoemd Audrey Gillard. Ja, en onze zuster Gracita Groeneveld was daar op Aruba om haar te interviewen. U moet weten dat op Aruba er een gemeenschap van gelovigen is van verschillende denominaties. Ja, en de gemeente waar dus overwegend de Surinamers naartoe gaan of van Surinaamse origine zijn, is dus de Evangelische Broedergemeente op Aruba, de EBGA. Ja, die kerk is 80 jaar geleden ontstaan naar een specifieke behoefte. Ja, en in dit interview vertelt dominee Gillard ons hierover. Heel interessant, het is een heel historisch verhaal, een heel interessant verhaal. Ook vertelt zij over wie zij zelf is, over haarzelf, wie zij is, hoe ze uiteindelijk dominee is geworden, hoe zij het werk als dominee ervaart, wie God voor haar is, hoe zij hem ziet bewegen op Aruba bij de gelovigen in de gemeente. En ook heeft ze een krachtige, bemoedigende boodschap voor de luisteraar. Kortom, een interview welke u niet mag missen. Ja, u ziet, we zijn dus helemaal op Aruba ook, dus om mensen te interviewen die voor u, waarvan wij weten dat ze een zegen zullen zijn voor u. Maar we gaan eerst luisteren naar twee nummers en dan gaan we over naar het interview. We gaan luisteren naar het nummer The King is Alive. Ja, Koning Jezus leeft. En het nummer wordt gezongen door Jordan Felice. En daarna gaan we aanbidden op een Surinaams gospelnummer, Akrakti Fuyu Lobby, gezongen door Weilen Theo Bijlhout.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel op Roem en ook vandaag mag ik onze gast interviewen. Zoals eerder aangegeven, vorige week hadden we aangegeven dat we in de maand mei gelovigen op Aruba zullen interviewen. De vorige week hebben we zuster Ingrid Riedewald gehad en vandaag hebben we andere eigenlijk van biggie gelovigen in ons midden. En dat is dus dominee Audrey. Dominee, hoe gaat het met u?
1: Dank u wel, zuster Gracita. Het gaat goed. Ook door de genade van onze lieve Heer mag ik zeggen dat het goed gaat.
0: Yes. Ja, ik zei dominee Audrey, maar natuurlijk is dominee Audrey ook een familienaam bij de hele geschiedenis. Dus ik vraag of u zichzelf kan voorstellen aan de luisteraars.
1: Dank u wel. Mijn naam is Andrien Gilaar en bij velen ben ik bekend, vooral in de familie en de vriendenkring ben ik bekend als Audrey. Maar mijn officiële naam is Andrien Gilaar, geboren op 4 april 1969 in Suriname. En inmiddels woon ik al 25 jaar op Aruba.
0: Dat is behoorlijk lang.
1: Ja, dat is een mensenleeftijd.
0: Yes, helemaal. Ja, helemaal. Ja. En hoe ervaart u wonen op Aruba?
1: Wonen op Aruba is prettig. Het is wonen en werken op Aruba. Het is prettig. Maar wat maakt dat het prettig is? Omdat Aruba overeenkomsten vertoont met Suriname. Mm-hmm. Voor wat betreft het klimaat, het weer. Het is niet koud. Ja. Want ik hou niet van koud, niet zoveel van koude streken om te wonen. Dus in dat opzicht voel ik me hier thuis, is het prettig. En ik kan ook wel het Nederlands, de taal die ook in Suriname gebezigd wordt, gesproken wordt, kan ik hier ook gebruiken. Mm-hmm. Maar ik ben hier gekomen 25 jaar geleden om te werken in het onderwijs.
0: Yes.
1: En God kent de wegen die hij met ons wil gaan. Onze wegen zijn niet zijn wegen. Soms maakt hij ons de dingen, de plannen die hij met ons heeft in ons leven, worden pas later bekend bij ons. Maar God had dat plan al lang. En toen ik hier kwam om te werken in het onderwijs, heeft de Heer me als het ware stilgelegd om ook in zijn wijngaard bezig te zijn.
0: Is dat belangrijk dat we als mens werken in zijn wijngaard?
1: Het is belangrijk om te werken in zijn wijngaard. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen om de Heer te verkondigen. Het is niet alleen aan de dominee, de voorganger, de pastor, de leider van de gemeente. We hebben allemaal de opdracht naar Matteüs 28, ga en maak bekend aan anderen wie Jezus Christus is. Verkondig het evangelie en we moeten dat allemaal eigenlijk doen. En die opdracht die de Heer mij gegeven heeft, en als ik zeg opdracht, dan klinkt het misschien heel zwaar, maar het is niet zwaar. Het is vanuit liefde en vanuit dankbaarheid voor alles wat de Heer voor mij gedaan heeft, vooral de manier waarop hij mij geleid heeft hier naartoe om naar Aruba te komen. Dat is allemaal door genade van hem. En in dankbaarheid aan de Heer heb ik mij gegeven voor het werk in zijn wijngaard, om te werken in de gemeente.
0: Kijk, als mens krijgen we allemaal een specifieke opdracht.
1: Ja.
0: Of een missie van God. Wat is de uwe?
1: De missie. Ik geloof zelf dat ik een leraarsbediening heb. En dan begin ik met het leraar zijn op school, in het onderwijs, waar God mij nu reeds 35 jaar gebruikt. En als ik zeg 35 jaar, dan zijn het niet alleen de jaren op Aruba, maar ook de jaren in Suriname. Ik heb 10 jaar gewerkt in Suriname op de basisschool heb ik mogen werken. Ik heb gewerkt op de MULO school en ik heb ook gewerkt op de middelbare school. En na 10 jaar kwam ik hier naartoe en nu woon en werk ik hier in het onderwijs. En sinds 2018, om precies te zijn 29 april 2018, werd ik dus geordend tot predikant, diakenis van de Evangelische Broedergemeente, na een theologische opleiding gevolgd te hebben.
0: Prima.
1: En die missie die God voor me heeft is om bezig te zijn met alle mensen van het kleinste kind tot de oudste persoon, mm-hmm. om aan die groep bekend te maken, of die groepen bekend te maken, wie Jezus is, mm-hmm. en wie Jezus kan zijn in ons leven, wat het betekent om Jezus in je leven te hebben, om hem te volgen, mm-hmm. om hem te hebben als leidsman, mm-hmm. dat is wat God met mij van plan is, mm-hmm. en ik weet niet wat hij nog in petto heeft. Dus daarom stel ik me elke dag open en zeg ik, Heer, hier ben ik. Yes. Gebruikt u mij zoals u wil. Mm-hmm. Want het is niet wat ik wil. Dat gebeurt. Soms willen we heel veel. En dan zie je wanko zo. Maar dan gaat het nee, niet op deze weg. Op deze weg wil ik je hebben. En soms zijn we ongehoorzaam. Ah. Want ook als kind van God zijn we soms ongehoorzaam. Dat is hoe we bij onze biologische vader zijn, ja. ook ongehoorzaam zijn. Zijn we ook ongehoorzaam. Maar God is een God van liefde. Onze biologische ouders houden ook van ons. Wanneer we een keer of eens op die verkeerde weg gaan, dan weet hij ons vol liefde weer terug te trekken. Zodat hij weer verder kan gaan met ons. En dan zeg ik, hier ben en ik gebruik u mee zoals u hebben wil.
0: Prachtig. Mm-hmm. Prachtig. Maar wie is hij voor u?
1: Jezus is mijn vriend. Mm-hmm. Op de eerste plaats. Mijn grote vriend, zoals het lied het zegt. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Mm-hmm. Het is een voorrecht om door hem tot God te mogen gaan. Mijn vriend. Iemand met wie ik dagelijks in contact ben. Hele, voor mij, mm-hmm. en misschien voor de luisteraars ook eenvoudige dingen. Op het moment dat ik in de auto stap, mm-hmm. en ik het terrein uitrijd, geef ik het stuur aan de Heer. Kom ik weer thuis, dank u Vader. Mm. Kom ik op mijn huis binnen, dan zeg ik dank u Heer. U hebt me weer de kracht gegeven om vandaag bezig te zijn. Want behalve predikant ben ik ook, sta ik nog op school. Mm-hmm. Op een middelbare school op Aruba. En dan ben je met jongeren bezig. En met jongeren bezig zijn is niet altijd eenvoudig. Met mensen bezig zijn is niet altijd eenvoudig. Maar het is de Heer die je de kracht geeft. En die je elke keer weer manieren wijst om bezig te zijn met de mensen die hij aan jou toevertrouwd heeft. Want dat is het voor mij. Iedereen met wie ik in contact kom is door God op mijn weg geplaatst. Mm. En dan moet ik met die persoon bezig zijn, zodat hij of zij iets van Christus in mij kan zien. Mm-hmm. En wanneer hij of zij dat ziet, dan is het van, oh, ik zie iets anders en ik wil weten waarom het zo anders is. Mm-hmm. Want God heeft ons de opdracht gegeven, je bent zout der aarde en je bent licht van de wereld.
0: Yes,
1: en als je zout bent, dan voeg je smaak toe. Mm-hmm. Aan het eten bijvoorbeeld. Je voegt smaak toe. Daar waar iets lauw is, probeer je weer nieuw leven in te blazen.
0: En ook tegen bederf.
1: En tegen bederf ook. Yes. Dus wanneer we in die samenleving zijn en we zien dingen om ons heen gebeuren, dingen die niet rechtvaardig zijn, dingen die niet overeenkomstig Gods wil zijn, dan hebben wij als kinderen Gods een opdracht. Mm-hmm. En die opdracht moeten we uitvoeren. Mm-hmm. Soms ben ik ook een beetje terughoudend. Hoe zal men het opvangen? Mm-hmm. Maar dan breng je het bij de Heer. En dan vraag je de Heer van, Vader, helpt u me, mm-hmm. om dat wat u wil bewerkstelligen in die groep, mm-hmm. om dat te bewerkstelligen. Mm-hmm.
0: Maar het is niet altijd makkelijk.
1: Het is niet altijd makkelijk, nee. Het is niet makkelijk. God brengt ons soms op paden waarvan wij denken van, hé, eigenlijk moet ik hier niet zijn. Mm-hmm. Maar onder alle mensen wil God werken.
0: Yes.
1: En we moeten iedereen proberen te bereiken. We dringen ons niet op aan de mens. Maar we moeten wel die vrijmoedigheid hebben om te vertellen over Jezus. Te praten over Jezus. Mm-hmm. En soms denkt men een leven met Christus of het leven van een christen is saai. Mm-hmm. Je mag dit niet, je mag dat niet. Nee, ik mag alles. Mm-hmm. Door hem die mij de kracht geeft. En hij is Jezus Christus. En alles wat ik doe, alles wat ik kan doen tot zijn eer, mm-hmm. dat wil ik doen.
0: Zou u zich een leven kunnen indenken zonder hem?
1: Nee. Ik zeg heel vaak, ik ben blij dat God mij kent. Mm-hmm. Ik ken hem niet. Hij kent mij. Hij heeft mij uitgekozen. Niet ik heb hem uitgekozen. Want als het aan ons ligt, dan maken we andere keuzes. Maar hij heeft iets in mij gezien. En hij heeft gezegd, ik wil je gebruiken. Mm-hmm. En wanneer hij zegt, ik wil je gebruiken, dan moet het voor ons zijn. Hier ben ik. Yes. Zoals Samuel gezegd had. Toch? Mm-hmm. Hij hoorde de stem van de Heer. En hij zei, hier ben ik, uw knecht, luister. En dat is wat we elke dag ook weer moeten moeten zeggen tegen de Heer. Vader, hier ben ik. Gebruikt u mij zoals u het wil. En dat is een stukje overgave. Niet makkelijk, maar wel mogelijk met God.
0: Had u gedacht, dank u wel hoor. Had u gedacht dat u dominee zou worden?
1: Nee. Nee, van kinds af aan. Ik heb veel gekeken naar mijn leerkrachten op de basisschool van wie ik les gehad heb. Ik heb gezeten op de HPG Latour School 1. En ik heb veel voorbeeldfiguren in het onderwijs. Ik ga geen namen noemen op dit moment, want dan noem ik een naam. En dan nee, luister die. Oma aan elkaar denkt niet, dus ik noem geen namen. Maar er zijn heel veel leerkrachten, zowel op de basisschool als op de Mulo School, Verwijn School, CR Verwijn School, als op het SPI, maar ook op het IOL, Instituut voor de Opleiding van Leraren, heb ik veel voorbeeldfiguren gehad. Niet alleen gelovigen, maar ook mensen die mij als persoon geleerd hebben over normen en waarden. En zodat ik die mens geworden ben die ik nu ben. En ik had in eerste instantie, toen ik opgroeide, nooit gedacht aan predikant worden, dominee worden. Nee. Het was voor mij altijd, ik wil juffrouw worden. En ik ben in 1990 geslaagd van het SPI. Ik heb toen eerst gewerkt op de basisschool. 2 jaartjes op de basisschool. Daarna mocht ik naar de Sint Paulusschool. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt. Een paar jaar, ik dacht zo'n 7, 8 jaar. En daarnaast heb ik ook gewerkt op het Albert Cameron Instituut. Maar ik had nooit gedacht van... ACI, ja, ACI. Opleiding voor onderwijsresten A was het toen. Ik had nooit gedacht van ik word dominee. Toen ik naar Aruba kwam in het jaar 2000, ik kwam om te werken in het onderwijs voor de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs. En toen ik eenmaal hier was, legde de Heer me stil. Zo noem ik dat, want waarom zeg ik dat? Ik heb altijd diep van binnen een verlangen gehad om actief bezig te zijn in het gemeentewerk. Heel actief bezig zijn met activiteiten die er in de gemeente waren, zoals Bijbelstudie, Bidston. Maar eigenlijk kwam ik er nooit aan toe toen ik in Suriname was, omdat ik steeds bezig was met mijn carrière. Ik slaagde van het SPI. Dan geef je les op de basisschool. Dan was het oké. Ik ga verder om nog meer actes te behalen. Zo mocht ik door de genade van de Heer mijn acte aardrijkskunde behalen, Nederlands. En dan kom je hier als docent tweede graads docent van Nederlands. En ik dacht, als ik hier kom, dan heb ik waarschijnlijk ook meer mogelijkheden om verder te studeren. Maar dat bleek niet zo te zijn. En ik vroeg me toen af, maar wat moet ik dan in die middagen doen, die vrije middagen die ik heb? En ik begon op een gegeven moment met een middelmanagementopleiding. Die heb ik dus ook heel goed kunnen gebruiken in mijn werk. En daarna, ik was in de kerk heel ook bezig. Toen kwam vanuit de kerk de mededeling dat de kerk zal starten met een theologische opleiding. Toen dacht ik, dat zou ik graag willen doen. Dus ik begon met de basis theologische opleiding, later de middelbare theologische opleiding, de opleiding tot predikant. En in dankbaarheid aan wat de Heer voor mij gedaan heeft, nogmaals vanaf het moment dat hij me uit Suriname gehaald heeft en me hier naartoe gebracht heeft, heb ik gezegd, ik kan niets anders doen dan werken voor de Heer. Zo ben ik dus predikant geworden. Op 29 april 2018 geordend tot diakenis. En op 2 februari 2025 ben ik ingezegend in de Grote Stadskerk tot presbyter. Dus het is allemaal genade.
0: Wat is die presbyter?
1: Als presbyter krijg je in die gemeente meer taken en bevoegdheden. En ben je ook tevens kandidaat tijdens de synode voor preses en bisschop. Ja, dus het is allemaal genade van de Heer. Dat de Heer me zo gebruikt en dat ik zo bezig mag zijn in zijn kerk.
0: Wat is het mooiste dat je tot nu toe heeft ervaren als te zijn een dominee, een werk als dominee?
1: Wat ik heel prettig vind, dat is het bezig zijn met catechisanten. Als jongeren op een gegeven moment de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, en dan catechisatie les beginnen te volgen. En u weet, die leeftijd van 16 jaar is niet zo'n eenvoudige of makkelijke leeftijd voor veel jongeren. Want dan willen ze niet zo graag die keuze maken om elke week of maandenlang bezig te zijn met catechisatie. Want in die wereld zijn er zoveel andere dingen die ook, interessanter zijn, interessanter lijken. En die trekt ook de jongeren. Maar wanneer je eenmaal bezig bent met de jongeren om ze de leer van het evangelie bij te brengen, dan zie je hoe er plezier, liefde en enthousiasme ontstaat voor de dingen van de Heer.
0: Ook die nieuwsgierigheid.
1: Die nieuwsgierigheid, ook, ja. En dan ervaar ik ook van, hier hebben we weer een ziel gewonnen voor de Heer. En behalve dat ik bezig ben met die leer van het evangelie overbrengen aan de jongeren, dan leer ik ook van de jongeren. Ik leer ook ontzettend veel van ze. Ik leer onder andere die openheid. Ik leer ook van wees jezelf in alles wat je doet. Want ze weten niet altijd wat ze moeten verwachten. Het zijn overwegen jongeren die dan ook de zondagschool bezocht hebben, de jeugdclub bezocht hebben. Maar nu gaan ze een beetje dieper in Gods woord. En dan zie je die ontvankelijkheid van ze. En hoe ze zich echt opstellen als kind. Want God zegt ook in zijn woord, we moeten als kinderen
0: dat
1: zijn.
0: Zeggen.
1: Ja, toch, we moeten als kinderen zijn. En dan zuigen ze het net als een spons, alles opzuigt. Maar dan zie je die bloei bij ze. Na een tijdje mogen ze dan hun bevestiging afleggen, hun belijdenis afleggen. En dan mogen ze zelf dat wat hun ouders toen gedaan hebben, toen ze baby waren, of toen ze kind waren, jonger waren, die doop, mogen ze zelf die doop bevestigen.
0: Ja.
1: En dan is het echt aan mij, aan de gemeente, de totale gemeente. Want als ze bevestigd worden, dan beloven ze aan de Heer, maar ook aan de gemeente. Dan hebben wij een opdracht om met deze jonge mensen door
0: verder te gaan.
1: Verder te begeleiden, een natraject, een traject van nazorg.
0: Maar dat is heel belangrijk. Hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk. Want het is niet iets van, het gebeurt nu en dan ben je morgen een nieuwe mens. Het is een proces. En je moet jezelf de tijd geven om door dat proces te gaan. Dat vind ik dus mooi werk. Daarnaast ben ik ook heel graag bezig met ouderen.
0: Senioren dus.
1: Als seniorenburgers, zoals we ze noemen. Op huisbezoek gaan. Met ze praten. Naar ze luisteren. Je leert ook ontzettend veel van ze. Maar die liefde en die warmte die er is bij die groep. En dat ik mag weten van, het zijn ook deze ouderen die voor ons, voor mij bidden in het werk dat ik moet doen voor de Heer in die gemeente.
0: Dat is waar.
1: Ja, dat zijn dus echt twee groepen. De jongeren van de catechisatie, de catechisanten dus, en de senioren burgers. Met die groepen werk ik heel graag. En natuurlijk, als je op de zondagmorgen bezig bent met de preek, dan ben je met een breder publiek, publiek bezig. En dat is ook wel fijn. Dat is ook fijn. Ja.
0: Dat is heel fijn. Dus
1: dat is ook prettig. Het is werk waarin je elke dag weer ervaart dat ik het niet doe. Maar dat ik een kanaal mag zijn van God om zo die mensen te bereiken. Want het is niet dat ik beter ben dan de anderen. Maar
0: Het
1: is een instrument in zijn handen. Zoals ik wil zijn in zijn hand. Om tot zegen te zijn. En de andere mensen zijn me omgekeerd ook weer tot zegen.
0: Ja, zo werkt
1: het. Ja, zo werkt de Heer. Ja.
0: Heel mooi. Kijk, we hebben eerder aangegeven dat u dus de dominee bent. Gemeente, evangelische broedergemeente Aruba.
1: Aruba, klopt. Ja.
0: En aan het begin in ons voorgesprek vroeg ik u ook nog, althans vertelde u hoe deze gemeente is ontstaan.
1: Ja.
0: Zou u dat misschien kunnen delen?
1: Ja. De evangelische broedergemeente Aruba staat niet op zichzelf. We hebben dus de evangelische broedergemeente op Curaçao en ook de evangelische broedergemeente op Sint Maarten. Sinds 10-10-10 praten we over de CAS, de eilanden of de gemeenten in CAS. CAS staat voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En we behoren bij de provincie Suriname, de EBGS Suriname. Hoe is die kerk hier naartoe gekomen, naar Aruba? Curaçao is het werk begonnen, om precies te zijn 80 jaar geleden. Mm-hmm. Toen kwam dominee Dodt mm-hmm. als predikant uit Suriname om te beginnen met de kerk, de evangelische broedergemeente op Curaçao. Want er waren Surinamers die daar werkten bij de Shell. Mm-hmm. En overal waar we naartoe gaan als mens, dan nemen we een stukje van onszelf ook mee. Dus je gaat, je bent als persoon, maar je neemt je cultuur, die taal, dat zijn dingen die bij je horen. Dus toen zoveel jaar geleden de arbeiders naar de Shell gingen om te werken, was er op een gegeven moment ook een behoefte om naast dat werk van misschien 7 dagen, 5 dagen in de week, ook bezig te zijn met op geestelijke wijze bezig te zijn. En zo heeft men toen gevraagd om aan Paramaribo, Suriname, dat er ook een dominee kon komen naar Curaçao. En die dominee was gestationeerd op Curaçao. Er was geen kerk, dus we maakten gebruik van gebouwen van andere geloofsgenoten. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Gemeente Curaçao en gemeente Aruba bestaan eigenlijk dus al 80 jaar. De gemeente, het kerkgebouw waar we hier zitten in de Ebenezerkerk, die bestaat al 65 jaar. Want de dominee was op Curaçao. Het werk is dus eerst daar begonnen op Curaçao, 80 jaar geleden. En vanuit Curaçao kwam de dominee om de zoveel tijd, 1 keer in de maand, naar Aruba. Om ook de groep die hier werkte bij de Lago, de olieraffinaderij de Lago, om de mensen te bedienen met het geestelijk voedsel. Ja. De mensen kwamen hier om te werken voor brood, om hun brood te verdienen. Gods woord zegt ons, men kan niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat is gegeven door de Heer. Amen. En dat woord is Gods woord. Dus je kan werken, je brood verdienen, maar als mens heb je meer nodig dan alleen dat dagelijks brood verdienen. En het dagelijks brood is heel ruim. Ja, dus dat geestelijk voedsel, men wist van, we hebben dat ook nodig. En het liefst zoals we dat kennen in Suriname. Ja. Want je komt naar een vreemd eiland. De taal ben je niet machtig. Je kunt het natuurlijk altijd leren. Mm-hmm. Maar je wil ook onder je eigen mensen, in je eigen kring, waar je je thuis voelt, bezig zijn met Gods woord. Dus zo is die kerk hier naartoe gekomen. Dominee Dodt en vele andere voorgangers zijn daarna ook hier gekomen. En we zijn als gemeente, maar persoonlijk ben ik als predikant ook heel erg dankbaar voor het werk dat de anderen voor ons gedaan hebben. Want wij mogen door Gods genade daarop voortborduren en daarmee verder gaan. En dat is allemaal het zegen.
2: Maar dat leert ons dat gemeentes, kerken elkaar nodig hebben. Hè?
1: Kerken hebben elkaar nodig. Kinderen gods hebben elkaar nodig. Ieder mens heeft de ander nodig. We zijn sociale wezens. Toch? Niemand is op zichzelf. Toch? Ik ben wie ik nu ben, omdat anderen in mij geïnvesteerd hebben. Omdat anderen ook bijgedragen hebben aan een stukje ontwikkeling. Yes. En ik mag het op mijn beurt weer doorgeven. Ja. En als je dan zo bezig bent met elkaar, dan zie je wat de kracht is die er is in, die God onszelf gegeven heeft. En we moeten het allemaal benutten. We moeten het gebruiken. Mm-hmm. Ja, we moeten het gebruiken.
2: Klopt. Want behalve EBG heb je ook nog andere denominaties hier.
1: Jawel, ja. De Rooms-Katholieke Kerk.
2: Heb je veel meer, hè?
1: Ja. Het is overwegend een eiland waar de meeste mensen katholiek zijn. Mm-hmm. Maar door de jaren heen heb je ook de Pinkstergemeentes hier gekregen. We hebben ook de Zevendaagse Adventistengemeente hier. Dus dat zijn de verschillende denominaties die er zijn. Mm-hmm. Ja.
2: En het meest belangrijkste voor God is dat we hem dienen.
1: Dat we hem dienen en dat we in liefde met elkaar omgaan. Ja. Jezus Christus heeft voor ons gebeden vanuit Johannes 17. Johannes 17. Dat we één mogen zijn.
2: Ja.
1: Dat er eenheid mag zijn onder de kinderen Gods.
2: Yes.
1: Dat is die opdracht die we
2: heel
1: hebben.
2: Belangrijk.
1: Ja.
2: En het andere belangrijke is natuurlijk, want daarom is hij ook gekomen, is dat we een persoonlijke relatie hebben.
1: Een persoonlijke relatie met hem hebben, dat klopt. Ja,
2: want bij het hebben van een persoonlijke relatie, dan verandert zoveel.
1: Ja.
2: We zijn dan een ander mens.
1: Ja, het is niet God is daarboven.
2: Yes.
1: En hij kijkt naar beneden. Wat doe je verkeerd, Gracida? wat doe je verkeerd?
2: Als er iets staat met
1: een stap. En als je doet verkeerd, dan krijg je... Nee. Wat is een God van liefde?
2: Amen.
1: En hij wil dat we ook gehoorzaam moeten zijn. Zeker. Want hij is een God van liefde.
2: En orde.
1: Maar heeft, en van orde ook. Maar hij heeft ons ook geleerd om die gehoorzaamheid naar hem. Mm-hmm. En die gehoorzaamheid is ontzag. Mm-hmm. Toch? Een diep respect om te weten dat hij onze hemelse vader is. En vooral voor mij is het zeer belangrijk dat ik weet, dat ik elke dag weer besef, ik mag leven in afhankelijkheid van God. God houdt van me.
2: Yes.
1: Hij wil zoveel, hij heeft zoveel voor mij in petto.
2: Yes.
1: Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, tel ze alle en vergeet er geen.
2: Ja. Wat is uw grootste zegen? Tot zover.
1: Mijn grootste zegen? Als ik het bekijk als mens, mm-hmm. dan zeg ik dat de Heer mij gezegend heeft met een zoon.
2: Mm-hmm.
1: Ja? De zoon die we hebben, Wim van Gobbel en ik, mm-hmm. hebben de zoon Dietrich Yassir van Gobbel. Grootste zegen. Ik ben dankbaar voor alle talenten die God gestopt heeft in hem. Ik wilde heel graag weten, jullie heeft altijd als vrouw met een ideaal 4 kinderen. God heeft me eens, heeft ons één zoon gegeven. En ik ben heel dankbaar. Hij is een zegen voor ons en hij is ook een zegen voor andere mensen. En een andere zegen is dat God mij geroepen heeft mm-hmm. om in zijn dienst te staan.
2: Mm-hmm.
1: Op geestelijk gebied.
2: Mm-hmm. Wanneer was uw persoonlijke ontmoeting met God? Want persoonlijk geloof ik dat we kwikken in haar evangelie.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar er moet een moment komen waarbij God manifest is in ons leven.
1: Ja. Want ik zei al, ik heb als kind gezeten op de op een EBG-school. EBG-school, dat is HPG Latour School 1 mm-hmm. aan de Sapakara-straat. Dat is mijn basisschool geweest. Mm-hmm. Als EBG-school, dan ga je naar school en je hebt godsdienst op het rooster. Elke maandag wordt er een lied aangeleerd, maandagmorgen.
2: Yes.
1: En je moet ervoor zorgen dat je dat lied de volgende week ook weer kent. Mijn zus en ik, Astrid, hebben op die basisschool gezeten. En we hadden een gewoonte om elke avond voor het slapen gaan liederen te zingen. Want dan heb je een schrift en daarin worden de liederen geschreven. En we zongen de liederen totdat we in slaap vielen. En je begrijpt als kind niet altijd wat je zingt. Zo even heb ik het lied aangehaald, de tekst aangehaald. Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Je zingt het als kind, maar je weet, je begrijpt het niet helemaal of niet altijd. En je groeit zo verder in het geloof. En toen ik op catechisatie zat, als tiener, toen besefte ik van, er is meer in dat alles wat ik toen geleerd heb op de basisschool. Maar er moet altijd een fundament gelegd worden, dus de basis is daar gelegd.
2: Mm-hmm.
1: En ik kan me herinneren dat toen ik op catechisatie zat, kort voor mijn belijdenis, want dan heb je verschillende momenten van de catechisatielessen waarbij je één op één bezig bent met de predikant of andere catechieten, de mensen die de catechisatieles verzorgen. En dan heb je momenten van gesprek. En ik herinner me dat ik toen al gezegd had, ik wil de Heer dienen. Ik wil echt Jezus volgen. Maar ik gaf net aan, wanneer ik zelf ook bezig ben met die catechisanten, een moeilijke leeftijd, omdat ik het ook ervaren heb. Maar dan kom je op een bepaalde leeftijd, je wordt 18, 19, andere dingen worden interessant, zoals een vriend hebben. Dan zakt het een beetje. Mm. Dan zwakt het een beetje af. Maar vanaf het moment dat ik op de catechisatie zat, heb ik toen mezelf overgegeven aan de Heer. En Gods hand is niet te kort. Toch? Ook al dwalen wij af, hij blijft met zijn ogen
2: vinden
1: op ons gericht.
2: Amen.
1: We kennen dat verhaal van die verloren zoon in de Bijbel. We waren allemaal verloren.
2: Mm-hmm.
1: Maar praise God.
2: Yes.
1: Hij heeft ons niet gelaten in die situatie. Hij is altijd blijven staan met zijn armen wijd open. En hij wacht als vader op zijn kinderen. Dus dat is het moment geweest. Toen ik op de catechisatie zat, heb ik gezegd, nee, ik wil Jezus volgen.
2: Mm-hmm.
1: En door ervaringen ook, dingen ook die in je leven gebeuren, dan besef je elke keer weer, vooral wanneer je soms een moeilijke of wanneer je een periode hebt van moeite, zoals David zei, al ga je door een dal van diepe duisternis, je vries geen kwaad, want je weet wie bij je is.
2: Yes.
1: En als er moeilijke momenten komen en die basis is er van dat fundament van God, dan weet je altijd weer van, hé, ik moet terug gaan.
2: Ik moet terug gaan.
1: Terug naar mijn vader.
2: Mm-hmm. Terug naar de bron.
1: Precies, terug naar de bron. Net als die zoon, ik sta op. Mm-hmm. En ik ga naar mijn vader.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb geen enkel moment in mijn leven gehad dat de vader gezegd heeft, ga weg. Mm-hmm. Integendeel, hij zegt, kom, ja, mijn kind, ik wacht
2: op je. God inderdaad,
1: en dat is God. Dat is God. Ja. Dus die persoonlijke ontmoeting en die relatie is ontzettend belangrijk. Want zonder die persoonlijke ontmoeting, mm-hmm, denk ik niet dat je Jezus, dat God kunnen kan ervaren als een vriend.
2: Ja.
1: Want anders blijft het
2: die afstand.
1: Afstandelijk.
2: Uh-huh. Ja, en het blijft dan gewoon God.
1: Precies, precies.
2: Maar hij is God de Vader,
1: De Zoon, de Heilige Geest. Allemaal die drie enige God. Mm-hmm. Die zoveel van ons houdt en die eigenlijk gewoon wacht op ons.
2: Ja. En dat we echt in de diepte kunnen gaan in ons geloof.
1: Ja,
2: het is niet zo oppervlakkig als we denken.
1: Nee.
2: En saai vooral niet.
1: Helemaal niet. Nee, helemaal niet saai. Al die dingen die je meemaakt, Nee, het is niet helemaal. Mensen denken vaak, want als je christen wordt, of je volgt Jezus.
2: Moet je zoveel, mag je zoveel
1: precies,
2: dingen niet
1: dan
2: meer
1: mag
2: doen.
1: Je dit niet, dan mag je dat niet. Nee, het leven met Christus is niet saai. Het is interessant, het is uitdagend. Het doet ons eigenlijk, of doet mij eigenlijk elke keer, wanneer ik die ervaring heb met Christus, hoe hij weer op een geweldige manier bezig is in mijn leven, dan geeft het mij weer de gelegenheid om te getuigen. En wanneer ik getuig, dan vertel ik aan anderen wie die Jezus is voor mij. En als ze het horen, wie oren heeft, die horen. En God is het door zijn geest die de harten raakt.
2: Yes, yes. Dankjewel, dominee. We kunnen uren door praten, maar natuurlijk
1: oorrekenen
2: naar het ding. Maar ik wil niet dat we groeten alvorens u een boodschap richt naar onze luisteraars.
1: Allereerst wil ik u bedanken voor deze gelegenheid om zo via dit programma mijn getuigenis te geven, te vertellen over die relatie die ik heb met Jezus en de relatie die Jezus met mij heeft. Mm. Ik hoop dat allen die geluisterd hebben of die nog zullen luisteren, als ze Jezus niet kennen, geraakt mogen worden, dat God ze mag aanraken. Wat ik ook gezegd heb tijdens dit interview, dat er iets mag zijn wat kan maken dat u zegt, ik wil ook die ervaring hebben met Jezus. En als u Jezus kent en misschien gaat u door een moeilijke periode, vrees niet, wees niet bang. God heeft ons de belofte gedaan in zijn woord, dat was het dagwoord van gisteren, dacht ik. Ik zal je nooit begeven
2: Ik
1: zal je nooit verlaten. Jozua 1 vers 5.
2: Mm-hmm.
1: Hij is een God die zich houdt aan zijn beloftes. Als je je niet goed voelt, als je door een moeilijke periode gaat, als je je afvraagt van maar hoe moet het verder, het is uitzichtloos of het lijkt uitzichtloos, ga terug bij Jezus. En geef weer jezelf opnieuw aan hem en vraag hem, baant u voor mij de weg, wijst u mij de weg. Ik ben uw kind, u bent mijn vader, ik wil u volgen, ik wil u dienen. Dat is dus de boodschap dat de mensen die hem nog niet kennen, het als een uitdaging mogen zien van hé, ik wil het wagen met Jezus.
2: Yes.
1: Ken je hem al? Ga door. Ga je door een moeilijke periode? No vrede, tai hori. Want gadode, een uitspraak van mijn moeder. Daarmee eindig ik. Gadode.
2: Gadode.
1: En omdat gadode, hopude.
2: Amen.
1: Ja, hopude.
2: Luisteraars, u heeft het gehoord. We hebben dominee Audrey van Aruba hier. Althans, ik ben te gast bij haar. En we hebben een bijzonder mooi gesprek gehad, ook al mag ik het zelf zeggen. Garode, en if Garode, hopude. Houd u daaraan vast. En dan zal het wel zeker goed komen. We dienen een God, zoals dominee Audrey zei, is een God die, hij houdt zich aan zijn woord. Hij houdt zich aan zijn belofte. En als je hem ook nog niet kent, geen probleem. Zoals ze zegt, kar kona ing.
1: Amen.
2: Kar in ning. Zeg gewoon, Jezus,
1: alleen die naam, hè?
2: Maak u zich bekend aan mij. U mag moslim zijn, u mag geen, u mag die wintigar, u mag alles zijn. Maar zolang u zegt, Jezus, ik wil weten wie u bent. En deze Jezus, die gaat zich zeker tonen aan u.
1: Amen.
2: Dat hebben zoveel van ons ervaren.
1: Ja. Amen.
2: Het was weer een genoegen om in uw huiskamer te zijn of waar u ook mag zijn. Dit is Revival Now. Mijn naam is Rosita Groeneveld van de gemeente Betel op Roem. En we hebben als gast, of we hadden als gast, dominee Audrey van Aruba. Een bijzondere, krachtige vrouw. Echt, hoe zal ik u beschrijven? Echt een bijzondere vrouw, powerful vrouw. Dus de kracht straalt gewoon van haar uit. En natuurlijk, dat komt van Vader God.
1: Van de Heer, amen.
2: Dus allemaal genade.
1: Ja, ja, alle eer aan hem.
2: Mag ik u bedanken voor deze gelegenheid, omdat hij heeft aangegeven van ja, ik kom, ik ben jullie gast. En mag God u nog meer zegenen. En wegen voor u openen en dat u zijn instrument mag zijn in zijn hand. Ik twijfel niet aan dat u grote werken doet en dat u met hem nog grotere kloeke daden zal doen.
1: Amen, door zijn genade. Heel hartelijk dank nogmaals. En het is een fijne ervaring geweest zo, om dit interview met u te hebben. Ik heb dus nog een mooi programma waar ik naar zal gaan luisteren
2: dank
1: in de toekomst.
2: Dank
1: heel veel zegen met het werk.
2: Dank u wel. Ja. Luisteraars, gaat u niet weg. Blijft u nog, want dan gaat de Pasen dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Weet wat we altijd zeggen, er is kracht in gebed.
1: Amen.
2: Vooral als u gelooft. Het enige dat God van ons nodig heeft, is dat we geloven. En dat we hopen op hem. En hij gaat zichzelf tonen.
1: Amen.
2: We groeten voor nu. Tot de volgende keer weer. Dag.

Een geweldig interview was dit met dominee Audrey Gillard. We willen de dominee bedanken voor de tijd die zij heeft genomen dit interview af te staan. Het is ons gebed dat de Heere u en uw bediening daar in Aruba mag blijven zegenen en dat het werk daar zo mag groeien. U heeft daarna kunnen luisteren naar Angels Brought Me Here door J.V. DeSena. Ja, en een heel mooi nummer was dat. Het is tijd om te bidden. It is time for prayer. Ja, nodigt u iemand uit waarvan u zegt van hey, met deze persoon wil ik samen bidden. Of ik wil dat deze persoon met dit gebed meedoet. Of ik ken iemand die gebed nodig heeft. Iemand die in een moeilijke situatie nu zit. Iemand die nu door een zware periode heen gaat. Twijfelt u niet. Stuur de persoon een WhatsApp nu. Bel de persoon even op. Ja, zodat de persoon dit gebed ook mag ontvangen. Laten wij bidden. Makapalakaturia, rikaturia atusokodia, likataria katai, palikataya, rababasukadia, rakaturia atusokodai, palikataya, makaturia atusokodei, makapalikadai, rababasukadia, rikatunama atusokodai, paliata, makatusokodai, Rababasuka dia. Vader, in de naam van uw zoon, Yeshua, de opgestane Heer, God, we give you alla glory, we give you alla grani, we give you alla tangi gado, natap asonde disi masra, en masra gado, terwijl a programma dis gado, e gona inten di frente huiskamer, me proclameer wan geopende hemel masra, na in da neng fu Jezus, gado we proclameer wan opo hemel, pe lek fa you word to etaki, na in a buku fu Genesis, pe engel e gona loktu, en pe engel e saka kong, Gado Masra, bede saka kong, bevrijding etek presi, genezing etek presi, lusu etek presi, bekering etek presi Masra, voorziening etek presi Gado Masra, somme proclameer na sonde disi, dat da wiki baka krakti fu you, Gado emit in uw notu fu de wang sai arki no, na in da ning fu Jezus, Gado we begi that a power for you a broko doro na in your huiskamer na in your libi for in your smart na tapa momenti di sigado that je mer wan siki ski that je mer wan siki ski that je mer wan siki ski that genezing it take place no gado na in the name for Yeshua meshi wa man ngere ik zie een

Ik zie een man met problemen aan zijn been. Het lijkt uw rechterbeen te zijn. Pijnen heeft u daar. En de Heere zegt, hij geneest uw been volledig van elke toestand. Dat is zuivera broedu. Na ina futu. Gado e mera futu no. Rabasuka dia. Mako palikataya. Rababasuka dia. Rebebe sendeba. En so masra je brokodoro gado. Na in de oso je brokodoro gado masra. Des masai arki in wagi. Je brokodoro gado des masai arki aprawatra. Masra je brokodoro no. Na in da name fu Jesus. En dat kracht die voor jou ego. Dat kracht die voor jou ego. Dat kracht die voor jou in meer ding. Gado we begi ook to gisernang. Masra giden komende verkiezingen. Gado we begi en we put de verkiezing na in jou santa anu. We proclameer rust in akondre. We proclameer vrede na in akondre. We proclameer gado papa dat je tek apra. Volledig na in akondre. Na in dan voor Yeshua, dan wiki baka gado masra. Masra, we kom op masra. Tegen in uw kracht, in uw macht, die zal verstoor aan rust. Zal een jaar onrust kom gado in akondre. Masra, maar me verklaar dat vrede en dat rust voor jou na in akondre. We verklaar eerlijke verkiezingen. En we verklaar gado dat je teka wini in akondre. Na in dan neem voor Jezus. God, me beg je een blessing op in je wans masai arki. No. Masram, een brokodoro blessing. In de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua. De opgestane Heer. De kracht van God is aanwezig hier zo in de studio. De zalving is er. En ik weet dat ik weet dat ik weet dat u gezegend bent geworden. We gaan nu luisteren naar het nummer Bulletproof. De Heer maakt u bulletproof. En het nummer wordt gezongen door de gospelband Citizen Way.

Yes, en zo heeft u kunnen luisteren naar het nummer Bulletproof. De Heere maakt u bulletproof van de groep Citizen Way. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze mooie uitzending van vandaag. En we willen een ieder groeten die heeft geluisterd. En we willen ook alle trouwe luisteraars groeten die luisteren. Ook zij die luisteren vanuit het buitenland. De mensen die luisteren vanuit Frans-Guyana, Nederland, België, ook Frankrijk. Een groet vanuit de studio hier zo naar u allen. We willen ook alle dames groeten van deze plaats uit in de penitentiaire inrichting. Ja, groeten. We houden u allen in gebeden en we zijn bijzonder blij dat u elke week luistert naar het programma Revival Now. We willen ook alle senioren groeten vanuit de verschillende bejaarde tehuizen die luisteren. Thank you so much. Ik heb bekendmakingen. We hebben vandaag in de ochtend geen dienst in gemeente Opperroem. Waarom? Omdat we in de avond om 6:30 in de namiddag starten met een driedaagse bevrijdingsconferentie met bisschop Dr. Dexter James vanuit Trinidad. Hij heeft een hele sterke bevrijdingsbediening en een bevrijdingssalving op zijn leven. En wij gaan bevrijdingsdiensten houden in gemeente Opperroem en we starten dus zondagavond. We gaan maandagavond door en we eindigen dinsdagavond. Ja, dus kent u mensen of misschien uzelf, u zit vast in patronen die niet normaal zijn. Ja, last van familievloeken die blijven terugkeren van generatie op generatie. Of deelt u nog met altaren uit het verleden die nog steeds spreken in uw leven. Demonische machten van vertraging en stagnatie, geestelijke blokkades in financiën en uw bestemming, geesten van ziekte en terugkerende aandoeningen, demonische tegenstand waardoor mensen hun levenspartner niet kunnen vinden, huwelijks- en gezinsproblemen zonder duidelijke oorzaak, nachtelijke aanvallen, angst, verwarring, geestelijke druk, patronen van mislukking, telkens vlak voor grote doorbraken, verslavingen, verborgen gebondenheden. Geliefden, we gaan met al deze zaken dealen. De Bijbel zegt in Lucas 10 vers 19, zie, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden en macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Bezoekt u ons vanavond om 6:30. Ook maandag om 6:30 in de namiddag. En ook dinsdag om 6:30. Ja, mist u dit alles niet. We gaan eruit dansend op het nummer Shake van Mercy Me. En wij zijn volgende week weer terug met het programma Revival Now. Mijn naam is Pastor Patrick Botsen. En tot de volgende keer. God bless you.